0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT-nieuws met Joppe Mattijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: In Brussel in Sint-Jans-Molenbeek is vorige nacht een gebouw beschoten. De politie vond verschillende kogelinslagen, onder meer een glazen voordeur raakte beschadigd. Het is voorlopig niet duidelijk waarom er geschoten werd. Bij het incident vielen geen slachtoffers. De politie kon ook nog geen verdachten oppakken. Er is een onderzoek geopend. De E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht ter hoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deile is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moeten wagens over 1 rijstrook rijden. De komende ochtend zouden dat 2 versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En de 3 verdachten die de voorbije dag werden opgepakt bij de ontmanteling van een drugslab in Diepenbeek in Limburg zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48 jaar. In een drugslab zouden een soort synthetische designerdrugs gemaakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Radio 2 in Limburg, live.

0: luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst...

0: is 3 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen liever geëvacueerd. Het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest geëvacueerd worden. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,7. Volgens lokale media zouden er ook al ruim 70 naschokken geregistreerd zijn. De schade zou voorlopig beperkt zijn, vooral wegen zouden beschadigd zijn geraakt. Ook in de buurt van de eilandstaat Vanuatu waren er verschillende aardbevingen. De zwaarste daar had een kracht van 6,0. En de E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht ter hoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deile is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moesten wagens over 1 rijstrook. De komende ochtend zouden dat 2 versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Limburg, live.

0: Nieuws met Joppe Martijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. En het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest ook geëvacueerd worden. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die zou geprobeerd hebben om een Iraanse haven te bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. En bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor. Ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

van rode rozen. De kleur van liefde van de leer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. En het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen

0: rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
1: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet, nadat een schutter de zaal binnen probeerde te raken waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump nu die gebeurtenissen nog eens aan.
2: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
1: Bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor, ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost van het leger. Bij de slachtoffers zijn 12 militairen en 2 agenten. De aanslag werd uitgevoerd met een autobom en werd opgeëist door een lokale afdeling van de Taliban. Er zou ook een vuurgevecht ontstaan zijn tussen het leger en enkele Taliban-militanten. De voorbije jaren is het aantal bomaanslagen in Pakistan toegenomen. Een groot deel daarvan wordt gelinkt aan die lokale Taliban, die ook actiever zijn geworden sinds de Taliban in Afghanistan opnieuw aan de macht zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Radio 2 in Limburg live.

0: naar Radio 2 in Limburg.
1: Goedemorgen, lekker vroeg erbij. In de verte komt de zon al door. Wij zorgen dat je met een smile wakker wordt. Dit is het Radio 2 zomerweekend. Na het nieuws vliegen we erin.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vannacht werd rond de Spaanse hoofdstad Madrid met man en macht geprobeerd om de natuurbranden te bestrijden. Volgens de Spaanse autoriteiten was dat afgelopen nacht het moment, aangezien de wind ging liggen en de temperaturen daalden. Er zullen in Spanje vandaag ook 4 extra blusvliegtuigen aankomen uit Italië en Griekenland. Die moeten helpen om de branden te blussen. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde. Daar is al meer dan 19.000 hectare aan bos verwoest. 140.000 mensen zijn er ook geëvacueerd. En de Franse regering kondigde gisteravond laat extra maatregelen aan. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
4: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief. En dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in

0: staat van paraatheid gebracht.
1: De rook hangt boven Bordeaux, zeggen ook Douke en Victor, twee Vlamingen die er gisteravond aankwamen met de trein.
2: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
3: Ja, en als je buiten komt in het station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
2: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar, ja, zo vuurgeur inademt.
1: In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
4: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf om het dan buiten verder af te blussen zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners als ze hinder zouden ondervinden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
1: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak herhaalde of haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
5: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
1: Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. Morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog en opklaringen in het westen bij maxima van 18 tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2 Zomerweekend.
7: Bjorn Verhoeven.
8: 3 over 6, goedemorgen. 19,4 aan zee, 14,8 in Brussel en 9,7 graden op het thermometer.

0: Hier is een boterham. Goed opgegeten, ja. Ben je ook zo iemand die ze wijs hebben gemaakt dat als je de boterhammen niet op had, zeker de korstjes, dat je nooit kon fluiten zoals in deze Joyride van Roxette. Het is 6:07. In de verte zie ik de zon al achter de wolken verschijnen. Een nieuwe dag breekt aan. Een dag met heerlijke temperaturen. En als ik zo eens buiten op straat kijk, de eerste vrachtwagens rijden al. Hier en daar worden de horecazaken weer beleverd. En het zal nodig zijn voor de terrasjes die gaan vollopen. Ook ergens in Antwerpen zal er een flesje champagne gedropt worden bij Alice Toen. De Vlaamse actrice die het jeugdtheater groot maakte in de jaren 70. Maar ook in Kapitein Zeppels, Slisse en César, De Paradijsvogels. Ken je deze intro? Postbus X en Lili en Marleen speelden. Ze wordt vandaag 102. Proficiat, Alice.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

Reneel de Jamer springt uit bed. Emmanuel van Azenok zegt lekker meezingen voor ik naar de yoga ga. Ja, dat is goed wakker worden met Gert en James Maribodo. En als je dat eens live wil meezingen. Deze week starten de opnames van VRT Zomerrit. En Gert en James die staan op ons podium nu woensdag 29 juli. En ja, ook samen met Kamerad, wie zat er nog? Rutger van Barneveld, Dressed Like Boys, Dana Winner, Aaron Blommaert. Heel veel artiesten ook die woensdag van de opnames. Dinsdag is trouwens de eerste. Dus wil je zo zijn opname bijwonen, score snel je tickets via VRT Max. Doorklikken naar VRT Zomerrit. Dinsdag en woensdag deze week is het zover en jij kan er gewoon bij zijn. Ja, wat een branden daar in Spanje is, zeg. Ja, daar zit ons nieuws vol van. Maar ook nog ander nieuws uit het nieuws. Want ik zag net dat onze collega's van RTL Nederland een heel speciaal verhaal melden. Het gaat over de wereldberoemde bultrug, Timmy. Weet je nog wel? Dat krijgt u toch nog mogelijk een staartje, dat verhaal. De walvis werd na een spectaculaire reddingsactie naar zee gebracht, dat weten we nog. En zou later ook dood zijn aangespoeld. Wel, een nieuwe DNA-test zou nu het overlijden van het dier in twijfel trekken, met RTL. Was de aangespoelde bultrug echt wel Timmy? Vraagteken, zo koppen ze vandaag in de krant. Timmy strandde in maart en april meerdere keren in Duitsland. Dierenbeschermers die pleiten ervoor om het dier daar te laten sterven omdat het verzwakt was. En ze vonden eigenlijk ook die reddingspogingen dierenmishandeling, weet je nog. En desondanks zetten weldoeners met instemming van de Duitse autoriteiten toen een grote reddingsoperatie voor hem op. Die duurde dagen en leverde echt wel internationale media-aandacht op. En in mei, iets later, spoelde er dus een dode walvis aan voor de kust van Denemarken bij het eiland Anholt. En al snel bleek het te gaan om de beroemde bultrug. De tracker van Timmy werd gevonden bij het karkas en ook locatiegegevens wezen erop dat het Timmy was daar in Denemarken. En daarnaast had hij ook verwondingen die ook bij Timmy waren gezien. Maar nu zegt de krant, er wordt toch getwijfeld of die bultrug wel degelijk Timmy was. Want er werd DNA-materiaal bij de walvis afgenomen toen hij vrijgelaten werd. De stalen zijn naar een laboratorium in China gestuurd en vergeleken met die aangespoelde bultrug. En volgens de Duitse krant Bild, en nu dus ook RTL, komt het DNA niet overeen. Er zijn wel ook nog twijfels over de manier waarop DNA-stalen zijn afgenomen, vervoerd en bewaard, waardoor misschien zelfs fouten en zelfs manipulatie niet volledig kunnen worden uitgesloten. Dat zegt Bild dan ook wel weer. Maar wel zou de DNA-analyse zelf voor 99% betrouwbaar zijn. Dat wil zeggen, ja, veel onduidelijkheden. Was het nu Timmy of niet? En leeft Timmy misschien wel nog ergens? Was trouwens ook nog een mysterie, hè, wie de opdracht gaf om Timmy toen vrij te laten. En zijn trekker die werkte kort na de vrijlating niet meer zo goed. Ik voel hier eigenlijk een scenario komen voor een goede zomerfilm, toch?

Weet je wat zo magisch is aan radio? Onze straling van de radio gaat echt overal. En weet je dat dit nummer Celebration zelfs enkele keren tot in de ruimte is gestraald? Door NASA. Die gebruikte het dikwijls om wat astronauten wakker te maken in de ochtend. Ja, dan ben je wel direct Rise and Shine. En ik zie dat heel Vlaanderen Rise and Shine aan het doen is. Wij zijn nu de frigobox aan het pakken. Weer niet om naar Knokke te gaan, maar we gaan naar de dierentuin vandaag. En dat brengt weer heerlijke herinneringen terug. Zo van die boterhammen met eiken. Ken je dat voor onderweg? Ken ik zeker, Fred. Pascal die zegt, beste Björn, het is vandaag een speciale dag, 25 juli. Ik ben hier al 20 dagen op mijn zomerjob en ik heb leren ijs maken. Vandaag ben ik het ijs volledig zelf aan het draaien. En dat is niet zo evident, maar toch op 20 dagen geleerd. Dankjewel Ronnie om mij dat te leren. Groetjes vanuit de gelaterie. Waar precies? Heb je er niet bij gezet via VRT Max? Doe mij denken aan mijn eerste zomerjob. Dat was niet ijsdraaien of zo, hè? Nee. Ik werkte destijds bij een lokale radio en ik heb alle plaatjes zo in het computersysteem moeten ingeven. Dat was ook een hele zomerplezier. Maar dat doet me denken, wat was jouw meest leuke of speciale zomerjob? Of wat heb je er geleerd? Net zoals Pascal net, hè? Die heeft ijs leren draaien. Laat het mij weten. VRT Max, Radio 2. Wat was jouw meest speciale zomerjob herinnering die je altijd zal bijblijven? Deel het gerust met me. Het is ondertussen 6:59. Als je lekker rustig dat bed uit wil komen, ben ik even in ons archief gaan kijken. In de jaren 90 had je een vreemde man. JK had twee hobby's, muziek maken en rijden met Ferraris. Want hij had er 7 of 8, als ik niet vergis. En in een van die werd de clip ook opgenomen voor deze Virtual Insanity. Goedemorgen, spring dat bed maar uit.

0: Prins gezegd, ik heb een keer de pinguïns mogen voeren in de zoo van Antwerpen een hele maand. Het voordeel is, of moet ik zeggen de nadeel, je stinkt nog een hele maand naar de vis die ze te eten krijgen. Kan ik geloven. Virtual Insanity, lekker wakker worden met Jamiroquai. 6:55 ondertussen. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Radio 2.
2: Radio 2.

Ola, mijn plaatjes gaan hier helemaal door elkaar. Dat is ook wakker worden op de Nijs in de driedubbel op je zaterdagochtend. Dat is ook ander lied. Dit is Enkel is de Goed.

0: ik wil je graag.
1: Ah, joh, de Bord, die stuurt al Björn. Dat is niet erg. Dat is live radio en dat maakt ons vrolijk wakker. Voilà. En dat kan nooit genoeg op de lijst zijn in de wereld, zeker. Een hele goede morgen. Spring uit dat bed op deze zaterdag 25 juli. Maar om volledig mee te zijn met wat er gebeurd is in de wereld, krijg je nu een update van ons nieuws. Een hele goede morgen allemaal.

0: half zeven. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vannacht werd rond de Spaanse hoofdstad Madrid met man en macht geprobeerd om de natuurbranden te bestrijden. Volgens de Spaanse autoriteiten was dat afgelopen nacht het moment, aangezien de wind ging liggen en de temperaturen daalden. En later vandaag zullen er ook 4 extra blusvliegtuigen aankomen. Ook in Frankrijk wordt volop geprobeerd om het vuur te bestrijden, vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde. Daar zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd en 19.000 hectare bos is daar afgebrand. De Franse regering kondigde gisteravond laat ook extra maatregelen aan. Zo worden er onder meer 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld tegen de rook. En in de VS is opnieuw het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het werd 3 maanden geleden ook al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten aanwezig waren. En het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Toon. En als je de baden moet, totaal nergens problemen. Lekker rustig onderweg. Dus nou, misschien wel een leuke activiteit. En als je een activiteit wil delen met ons, ook dat kan via VRT Max. Maar nu eerst je wakker maken op zaterdagochtend met een man die houdt van het getal 9. Hij is geboren in 1959 en was 9 jaar oud toen hij het liedje maakte waarover de zomer ging in deze plaat.
2: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend.
3: Bjorn Verhoeven.
4: Hey, hey. WRT Radio 2.
5: Goedemorgen.

0: de dichtelijke vrijheid van artiesten. Hij kocht zijn allereerste gitaar in 1970. Maar ja, in de zomer van 1969 zal hij hier als 9-jarige beter wel over gedroomd hebben. Brian Adams en The Summer of 69. Dus werd het 6:55. Radio 2. Goedemorgen bij ons. Een mooie hoogzomerdag voor de boeg. 29 tot 30 graden. Genk 28 graden. Maasmechelen ook 29 graden, zelfs in de Maasvallei. Geniet ervan, want morgen gaat het weer regenen. Hè? Eindelijk na zo'n lange droge tijd.
1: Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag.
3: Er leeft in jouw buurt.
0: Ben je op vandaag op zoek naar een unieke feestervaring? Deze zaterdag verandert het futuristisch kleurrijk fietstunneltje bij Plopsa Indoor in Hasselt voor één dag om in een bruisende club. Vissen 2 Oostbest brengt met een concept losbandig een echte tunnelrave naar Limburg. Absolute primeur, hè? Echt een feestje bouwen dus in die fietstunnel bij Plopsa Indoor. Licht, lokaal DJ-talent en een festivalsfeer van 4 tot middernacht vannacht aan de fietstunnel tussen Plopsa Indoor en het provinciehuis. Meer info op losband.

je zal meezingen, hè? Dat moet ook zo met een van de VRT zomerhits. 2022 was deze voor Pommelien Thijs. Vorig jaar won ze de trofee ook, hè, met Atlas. Twee keer dus al een VRT zomerhit. Nu dinsdag en woensdag zijn er nieuwe opnames voor VRT zomerhit in Blankenbergen. En het is echt plezant om eens mee te maken. Al die live artiesten lekker dichtbij je kan je staan. Dat is op het gemiddelde festival niet altijd evident. En ja, de sfeer met de wind van Blankenbergen in je haren. Genieten van de beste live optredens. Er zijn nog tickets, dus zorg dat je erbij bent. Dinsdag en woensdag kan dat. En er is ook een echte zomerhit VIP. Waarbij je dus echt op de allereerste rij bijna kunt staan. Dus VRT Max, doorklikken naar VRT Zomerhit. En zorg dat je er eens bij bent. Over zomerjobs gesproken, beste Björn, ik heb ooit een keer in een carrosserie gewerkt. Je wil niet weten hoeveel accidenten mensen doen in de zomer. Graag dat, geloof ik, Leo. En Amira die zegt, Björn, als ik mij goed herinner, heb jij als eerste zomervakantiejob toch met K3 rondgereden? Ja, dat klopt. 1998. Toen brachten ze dit nummer ook nog, maar dan in een K3-versie. Origineel was voor Steps.

0: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elsuif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
6: Joehoe! Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.
7: Radio 2.

0: De ultieme Word Wakker plaat. Een van de meest gedraaide platen trouwens ever op de Amerikaanse radio. En hier bij Radio 2 halen we ook graag boven. Hè? Meteen een instant smile op je zaterdagochtend. Basten, More Than A Feeling. En ik weet niet of Wim van den Broek die platen regelmatig gedraaid heeft in zijn carrière. Goedemorgen Wim.
1: En goedemorgen. Jawel, die zal zeker gepasseerd zijn, die plaats.
0: En DJ's dansen niet, maar meezingen doen we toch wel op sommige momenten.
1: Ja, maar het is vooral discotheekmuziek.
0: Ja, want we hebben het over de meest opvallende vakantiejob. Sommige mensen hebben leren ijs maken. Mm-hmm. Anderen hebben de dieren gevoederd in de Zoo van Antwerpen. Maar wat heb jij gedaan als eerste vakantiejob?
1: DJ in een discotheek.
0: En hoe oud was je toen?
1: Nu mag dat niet meer, maar toen was ik pas 16 jaar.
0: Ah, dat is toch het pre-Sylvie Melody tijdperk, kinderarbeid.
1: Inderdaad, maar ik had natuurlijk wel een lange arm om er binnen te geraken.
0: Ah, ja?
1: Dat scheelde ook wel.
0: Hoe komt het?
1: Familielid zat er ergens in het bestuur of in of andere VZV.
0: Allee, ja, zo ging dat. Hè. Ja. Het was een discotheek, waar precies?
1: Nieuwpoort.
0: Nog geen idee, de naam en hoe lang je dan moest draaien als 16-jarige?
1: Dat was altijd tot 1 uur 's nachts, dat was nog niet langer.
0: Oké, okay, viel het mee.
1: De naam ontstapt mij, dat was in een vakantiecenter.
0: Dan moesten ze wel, nou ja, dan kon je al om 6 uur 's avonds beginnen waarschijnlijk. Hè?
1: Om 8 uur ging het open.
0: Oké.
1: Okay. Maar ja, begin jaren 80 was dat nog zo. Hè.
0: Ja. Dat was een andere tijd. Wat waren de grootste hits die je herinnert? Van welke platen ging iedereen daar in Nieuwpoort helemaal uit het dak?
1: Alphaville, Michael Jackson, Nena, Laura Branigan. Ja, dus de veel gekende dansplaten ook.
0: Sommige dingen zijn niet veranderd, hè? Voilà.
1: Dat klopt.
0: Als je de radio opzet, dan voel je je weer even 16 in die discotheek. Ik ga kijken of ik een van die nummers die je noemde kan draaien. Nog een hele fijne morgen, Wim.
1: Oh.

5 voor 7. Nee, de tijd gaat niet op pauze. We worden gewoon wakker met z'n allen. En Luna kan je trouwens ook helemaal live beleven bij VRT Zomerhit. Nu dinsdag en woensdag. Deze week zijn er opnames. Maar ook volgende week, dinsdag en woensdag. En in die laatste opname volgende woensdag komt Luna samen met ook Samson en Marie, zie ik. Bart KL, Bastira, die we daarnet nog draaiden. Berre, Laura Tesoro en Niels de Stadsbader. VRT Max, zorg dat je een zomer-VIP-ticket scoort. En pak je vrienden maar mee, want het is leuk om eens te beleven. Hè? Live op het evenemententerrein daar in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. David Tegenau, die stuurde me net ook al een berichtje. Hey Björn, jij bent er. Ja, ik ben er ook. Zometeen na 7 een uitgebreide weersupdate. Vandaag wordt een stralende dag, dat kan ik je al zeggen. Maar hoe zit dat morgen, hè, met regen?

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Radio 2 in Limburg, live.

0: Bol, iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: En ik hoop dat je lekker bij ons blijft, want ik heb Mattia Bazar, Ticento nog eens uit de platenbak gehaald. Stefan Samang en zoveel meer. En wat leuke tips om vandaag misschien te doen.
6: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
7: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de autoriteiten is de brand de ergste ooit voor de regio en onmogelijk om te blussen. Brandweerlui moeten nu moeilijke keuzes maken, vertelt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
8: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied, waar men heel moeilijk in kan geraken. Het front is ook zo groot geworden. We spreken over 3 verschillende fronten die een enorme brand hebben veroorzaakt over ettelijke kilometer. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
7: Later vandaag brengt Spaans premier Sanchez een bezoek aan het crisiscentrum. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde, daar zijn al duizenden hectare aan bos verwoest. Correspondent Frank Renaud.
9: Rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 141.000 mensen geëvacueerd. Er is daar 22.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd. Het vuur bewoog zich gisteravond en vannacht, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar nu boven de huizen. In zo'n 10 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden voor de zekerheid daarom nog eens tienduizenden bewoners geëvacueerd.
7: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landen. In totaal zijn er nu 1000 militairen. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de

0: In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
1: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf om het dan buiten verder af te blussen zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners als ze hinder zouden ondervinden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
0: Het Amerikaanse leger heeft aan de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. En morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel, Toon. En er zijn totaal geen problemen onderweg, dus als jij ergens naartoe moet, veilige reis.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
4: Radio 2 Zomerweekend.
3: Bjorn Verhoeven.
2: Zometeen het uitgebreide weerbericht met David Degenau. En misschien heb je wel zin in tijdloze hits. Dan zit je hier ook goed. Bijvoorbeeld met Mattia Bazaar. Hey, hey.

0: een van die plaatjes die Wim bij zijn eerste vakantiejob als 16-jarige in de discotheek Grijs draaide. Mattia Bazar. Anticento. Het is 7 over 7. 25 juli als jij jarig bent. Kom eens hier. Drie knuffels en een kus. Namens iedereen hier bij Radio 2 en het hele team. Alice Toen, de bekende actrice, is vandaag 102. 102, zei ik. Absoluut. En nog iemand anders is 59 jaar vandaag. Iemand die onze jeugd echt wel kroonde. Misschien ken je hem wel van Friends. Matt LeBlanc, alias Joey.
1: So Joey and my friend are out last night. They're having dinner. And she reaches over and takes a few of his fries.
2: Oh, no.
1: you know about the plate thing?
2: Oh, yeah. No, Joey doesn't share food. I mean, just last week we were having breakfast and he had a couple of grapes on his plate.
1: You wouldn't let her have a grape?
2: Oh, no, not me. Emma.
3: Joey doesn't share food!
0: Joey, alias Matt LeBlanc, dus 59 lentes. Die hot shot.

0: Nancy Litar zegt, mijn mama is ook jarig, 83 lentes. We noemen haar Oma Kip. Een dikke proficiat aan Oma Kip. Namens iedereen hier bij Radio 2 ook, hè. Zoveel fijne momenten en zoveel fijne berichten. Allemaal welkom via VRT Max. Goedemorgen. Ja, we geven graag tips wat je vandaag nog kan gaan doen deze zaterdag hier bij Radio 2 Zomerweekend. En ik heb een ultieme tip, want ja, als wat in elke kustplaats is er wel iets te doen. Maar vandaag, dit weekend, echt wel van alles te doen in Kokzijde, in de Zomerarena. De eventmanager daar, Peter Bruneel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren was het At Sea, hè, met heel veel talent van eigen bodem. Bart Peters, De Mens, Novastar, Kleinmans en Van Geel, goed gegaan?
1: Ja, absoluut. Er was heel veel ambiance vanaf de start toen Kleinmans en Van Geel, zij waren het eerst op het podium. En ja, de ambiance zat er meteen in. En dat hebben we de hele avond kunnen volhouden. En zeker met een klepper als Bart Peters op het einde.
0: Kijk, en vandaag zijn er legendes te beleven, want Kokzijde is niet alleen bekend voor de Sea King, maar ook voor alle legendarische groepen waar iedereen echt alle liedjes van voor te dachten van kent, want het is het Tijdloze Tribute Festival. Dat is van onze collega's van de Tijdloze, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben 4 zeer stevige tributebands op de planken straks. We eindigen de avond daarna ook nog met de Tijdloze Dansant, de persoon uit eigen huis van jullie natuurlijk. Jan van Biezen zal van de partij zijn om na alle optredens ook nog een stevige afterparty op gang te trekken.
0: Ah, zo schitterend. Van Queen tot Daft Punk, van Bowie tot ABBA, het komt allemaal aan bod. Want wie zijn de 4 groepen die gaan optreden straks?
1: Wij hebben een tributeband van The Beatles. Ook Tina Turner passeert de revue. Dan Dire Straits met Knopfler. En we sluiten de avond af voor de Tijdloze Dansant met ABBA.
0: Kijk, ja, allemaal toppers, hè. En dat is ongelooflijk. Die tribute bands die zijn wereldwijd echt bekend als bijna 1-op-1 The Real Thing.
1: Absoluut. Het grote voordeel van die tribute bands is dat die muziek effectief onsterfelijk is. Dus de muziek blijft bestaan. Maar het nadeel is dat veel van die zangers er niet meer zijn of niet meer in de mogelijkheid zijn om te zingen. En dan vangen die tribute bands dat gat perfect op. En dat zijn ook niet meer de coverbandjes van vroeger. Die tribute bands zijn echt zeer professioneel. Die hebben ook een professionele omkadering. Dus ja, dit maakt het verhaal zeker succesvol.
0: Voilà. Compleet in de tenukes van de Beatles, de tenukes van Tina Turner en de Dire Straits en ABBA te beleven vandaag dus in Kokzijde in de Zomerarena. Vandaag dacht ik 16:30 gaan de deuren open, hè?
1: Dat klopt, inderdaad. Dan is onze cateringzone open, dan kunnen mensen al een hapje eten of een drankje nuttigen dus, en zich gezellig voorbereiden op wat komen zal.
0: Om 18:00 starten dan de optredens. Tot hoe laat gaat het door en waar vinden we tickets?
1: De optredens gaan door tot 11:30 en dan start dus Jan van Biezen met zijn De Tijdloze Dansant op de cateringzone. Tickets zijn online te verkrijgen via onze website zomerarenakokzijde.be of indien nog beschikbaar de avond zelf nog aan de deur.
0: Zomerarenakokzijde.be, ook vanavond nog enkele tickets aan de deur. Hoeveel mensen kunnen op het plein bij jullie?
1: De zaal heeft de capaciteit van om en bij de 4.500 mensen. We kunnen daar wat mee spelen, omdat we dus sowieso met een stuk staand publiek zitten en dan met een volledige arena in U-vorm met een zittend publiek.
0: Ja, want over zittend publiek gesproken, dat zal je morgen ook nodig hebben, want morgen komt het muziekicoon van België, Salvatore Adamo.
1: Dat klopt. Dat is een hele eer om ook die persoon hier in onze zomerarena te mogen verwelkomen. Schitterende stem. Die persoon lokt nog altijd volle zalen. Dus ook dat wordt zeker een zeer uniek concert om mee te pikken.
0: Voilà, een carrière van 60 jaar. Heeft een tijdje niet meer opgetreden. Maar sinds volgend jaar kan je hem zien. En dus ook in Kokzijde morgen. Zijn daar nog tickets voor?
1: Ja, absoluut. Zoals ik zei, we kunnen de capaciteit natuurlijk niet eindeloos. Maar we kunnen zeker hier en daar nog wel wat bijsturen. Zodanig dat we iedereen een fijn plaatsje kunnen aanbieden.
0: Wat maakt jullie evenement in Kokzijde zo uniek, Peter?
1: Wij organiseren niet echt een festival. Wij hebben eigenlijk een zeer uniek concept in Kokzijde. Wij hebben eigenlijk een openlucht concertzaal, hè, zoals je in België allerhande concertzalen hebt. Maar de onze wordt pop-up opgebouwd voor 3 concerten. En zo kunnen wij elk jaar gaan kijken welke invulling wij die gaan geven. Maar voor volgend jaar, ja, daar kan ik helaas nog niets over kwijt.
0: Kijk, dan horen we elkaar tegen dan nog wel eens. Heel veel succes daar in Kokzijde. Peter Bruneel, dankjewel en succes.
1: Jullie bedankt.

0: 17 over 7, zaterdagochtend. Een nieuwe mooie dag breekt aan vandaag. Morgen regen, maar daar horen we meer over van David Degenhuis zo meteen. Over plankgas gesproken, hopelijk zit Barbara Sarafian plankgas in haar wagen van Gent richting Camping Carolien, want zij is straks na 8 uur te gast. De legendarische kotmadam, zeg ik maar. Grote actrice, toffe madam. Dus het wordt een legendarische uitzending. Echt een aanrader om je radio keihard te zetten voor Camping Carolien, want ik zeg maar zo, ik kijk eruit.
1: En weet je wat dat ze zijn, ledenpaar? Kust mijn kloot.
2: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
3: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
2: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
3: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
4: Radio 2.
2: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
5: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
7: Tegels,
8: natuursteen,
7: parket,
8: Impermo.
6: Deze zondag extra open.
9: Joehoe! Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.
10: Met de superquizdeals van De Leize gaan we...
11: Promo koken.
12: Een dessertje.
10: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
12: Oh, pavlova.
10: Koken en besparen doe je met de superquizdeals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
13: Elke dag telt voor twee.
14: Radio 2.

0: Als ik zeg leren boutine en de neuspiercings, dan weet je genoeg. Hè? Dat waren de 90's dankzij Four Non Blondes. Misschien hoor je iets raar rammelen op je radio. Dat is Mitzi, hè? De kat van onze David. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bjorn.
0: Dat beest is gewend dat je altijd zo vroeg uit je bed bent, hè? Toch?
1: Ja. Die zit altijd bij mij als ik weerberichten maak. Omdat ze dan denkt dat ik tegen haar aan het praten ben.
0: Heerlijk toch? Heeft zij ook een beetje heldere gaven? Zoals ze bepaalt, zo licht wordt het dan lekkerder weer dan anders? Of?
1: Oh, nee. Dus ze is altijd blijgezind, zoals haar baas.
0: En zoals ik bij deze. Ja, Maestro, ja. Het wordt een mooie dag. Ik zie in de verte al wat zonnestralen. Ja.
1: Dat is inderdaad zo. Hè. Veel zon, wat stapelwolken in het binnenland, maar niet veel. Dus de nadruk ligt toch wel op het zonnige weer. Met temperaturen rond een 28 graden op veel plaatsen. Aan zee rond 25. Rustig weer, ook een meestal zwakke, later matige wind. Uit zuidwest en later uit west tot noordwest. En vanavond en vannacht dan ook nog vaak brede opklaringen. Tegen morgenochtend hangen er al meer wolken. Daar valt dan morgen ook wat regen uit. Het is niet veel, het is maar een paar millimeter. Dus het zal geen droogteproblemen oplossen. Het is natuurlijk beter dan niets. En dan morgen in de loop van de namiddag is het aan zee alweer droger. De rest volgt dan 's avonds of de late namiddag. Maandag op een bijna zo goed als droog. Met temperaturen die dan zondag en maandag wel wat lager liggen. Rond een 23, 24 graden. Op sommige plaatsen toch 25. Ja, en vanaf dinsdag zijn we weer vertrokken voor warm weer. Met maxima rond 30 graden dan. Aan zee 25. Woensdag en donderdag zitten we rond... Of zeker al woensdag 34, plaatselijk 35 graden. Aan zee 30. En daarna misschien ook nog donderdag ergens tussen 30 en 33. Daarna zouden we rond 29 of 30 graden. Dus de zomer blijft verder duren. Goed voor wie vakantie heeft, maar regen zie ik niet aankomen, behalve dus morgen een beetje. Mogelijk dat er begin augustus wat regen- of onweersbuien zijn, maar dat is nog zo ver af dat we ons daar eigenlijk nog niet kunnen op vastpinnen. Wat we wel zien is dat de temperaturen tot 6, 7 augustus toch minstens 25 graden zouden bedragen.
0: Oef, een nieuwe hittegolf in de maak waarschijnlijk dan.
1: Die kans bestaat, is nog niet gespeeld, maar die kans bestaat, ja.
0: Absoluut. En die regen, ja, eerst in het begin van de week was er nog hoop op een liter, hè? Liters, 10, 15 liter zelfs, werd in Limburg gezegd. Maar dat is dus een klein buitje geworden morgen zondag.
1: Limburg zal nog meer krijgen dan de rest, maar ja, meer dan 5 liter of 6 liter zit er daar voorlopig niet meer in.
0: Ja, we zullen het ermee moeten doen, maar toch een beetje verkoeling morgen. Dankjewel David, graag tot de volgende. Ciao, ciao.
1: Tot de

0: Duitse kamerad zal er ook bij zijn, nu woensdag. Bij de tv-opnames van VRT Zomerrit. Volledige line-up kan je zien op VRT Max. Dinsdag en woensdag deze week hebben we opnames. Ook volgende week dinsdag en woensdag. En kom zeker eens naar die tv-opnames, want het is echt super om te doen. Boek ook jouw ticket als zomervip. Alle info op VRT Max. Het is 7:30. Goedemorgen, het nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Linden.

0: 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote natuurbrand rond de Spaanse hoofdstad Madrid is verder uitgebreid. Drie brandhaarden zijn er samengekomen en vormen nu één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de overheid is dit de ergste brand ooit in de regio. En ook in Frankrijk zijn al grote bosgebieden afgebrand, vooral in het zuidwesten bij Bordeaux in het departement Gironde. 140.000 mensen zijn er geëvacueerd. De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landes. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. En het Amerikaanse leger heeft bij de straat van Hormuz opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer werd geraakt, waardoor het schip nu niet meer verder kan. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw Iraanse havens om de druk op Iran op te voeren. Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
1: Elke dag. Voor twee.

0: Goedemorgen bij ons. Een mooie hoogzomerdag voor de boeg. 29 tot 30 graden. Genk 28 graden. Maasmechelen ook een 29 graden, zelfs in de Maasvallei. Geniet ervan, want morgen gaat het weer regenen. Hè? Eindelijk na zo'n lange droge tijd.
1: Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag.
3: Wat er leeft in jouw buurt.
0: Ben je op vandaag op zoek naar een unieke feestervaring? Deze zaterdag verandert het futuristisch kleurrijk fietstunneltje bij Plopsa Indoor in Hasselt voor één dag om in een bruisende club. Visit 2 Oostbest brengt met een concept losbandig een echte tunnelrave naar Limburg. Absolute primeur, hè? Echt een feestje bouwen dus in die fietstunnel bij Plopsa Indoor. Licht, lokaal DJ-talent en een festivalsfeer van 4 tot middernacht vannacht aan de fietstunnel tussen Plopsa Indoor en het provinciehuis. Meer info op Losbandig op Facebook.
2: VRT Radio 2.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Niet alleen dinsdag en woensdag tv-opnames van VRT Zomerrit, maar woensdag opent Camille haar circus ook weer aan zee. En dat doet ze tot 18 augustus, een hele reeks optredens. Dus check maar eens of je ook daar nog kan bij zijn. Ja, Camille, bijna even legendarisch als deze dame in de jaren 70 en 80. Een fotomodel dat in 1975 ineens ook een liedje maakte. Miss Grace Jones.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2. Elke dag telt voor twee.
2: Nossa,

0: Ah, de soundtrack van Vervlogen Zomers. Michel Telo en Aishu Tebeko. En daarmee werd het 7:15. Er is veel sport vandaag te doen. Bijvoorbeeld ook het Belgisch kampioenschap atletiek. Alle categorieën in Leuven. Zowel vandaag als morgen om 12:00 kan je dat allemaal gaan volgen in de atletiek arena Gaston Roelands in Kesteloo. Maar je kan ook gewoon voor de televisie blijven zitten. Want de Tour de France kent zijn hoogtepunt, rit 20 vandaag. En dat is meteen toch wel de onbetwiste koninginnenrit. Het peloton krijgt een loodzwaar parcours voor de kiezen met een opeenvolging van legendarische alpenreuzen. En gisteren vroeg Sharon nog aan Maarten van Gamberen, wie gaat er winnen, denk je?
1: Maarten, een nieuwe voorspelling, want intussen zit je op 8 op 10.
2: Ja, ik was gisteren juist met Carapaz.
1: Zeker.
2: Daar was ik heel trots op. Ik vind het een moeilijke, want als Poggi niet ziek is, is het voor Poggi.
1: Mm-hmm.
2: Maar de Fransen hebben ook nog niet gewonnen. En die rijden daar rond met een Paul Sexas.
1: Ja.
2: Het is nog maar 2 keer in de geschiedenis gebeurd dat de Fransen geen enkele rit wonnen in de Tour. Dus het is stilaan van moeten. Hij kan dit ook wel. Hij is explosief. Maar dan ga ik toch voor de zekerheid en voor Pogacar gaan.
1: Oké, goed.
0: Van Assen en ook weer een applaus, want dat was helemaal juist, Pogacar gisteren. Ja, vandaag rit 20. Ik kan hem niet vragen wie hij vandaag voorziet, want ja, ik krijg even geen verbinding met het hotel waar onze Sporza-collega's zitten. Ik kan je wel vertellen dat als je alles wil volgen, dat je bij Sporza moet zijn. Vandaag VRT1, 10:50 in de vroege ochtend. 10:50, zometeen kan je alles alweer volgen over de bergrit van 170 kilometer.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2 Zomerweekend.

7 augustus is niet alleen op weg naar zichzelf, nee, naar onze Radio 2 aan Zee. Want daar staat hij op het podium 3:30. 7 augustus, vrijdag, 8 dagen, zeggen we dan in Limburg. Jeremy Vrielink, daar ben je er klaar voor. Zet de klapstoeletjes maar klaar. Rol de slaapzakken uit, want over 6 minuten openen de poorten van Camping Carolien hier bij Radio 2. En we hebben een gast van formaat. Ze is de absolute koningin van het witte doek, de Vlaamse fictie en de gevatte humor. Vraag eens alleen, hoe overleeft een diva als Barbara Serafian op een camping? We zullen het ontdekken de komende uren, zometeen met Carolien. En ik ben morgen vroeg weer heel graag bij je terug voor een nieuwe Radio 2 zomerweekend. Als je suggesties hebt, ze zijn welkom via VRT Max. Tot morgen.

0: Vanavond op VRT1.
1: Zeg maar, om influencer te zijn, heb ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè?
2: Het liefst van al zonder telefoon weg.
1: Ah ja.
0: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
6: Mini Europa, Mini Europa, dat is reuze.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
8: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Goedemorgen, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Spanje en Frankrijk proberen met man en macht om de natuurbranden te bestrijden. En een vrouw die stage liep bij de NAVO in ons land is opgepakt voor spionage. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. Drie grote brandhaarden zijn daar samengevloeid in één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de autoriteiten is de brand de ergste ooit in de regio en is het bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Brandweerlui moeten nu moeilijke keuzes maken, vertelt Sven Tuytes, correspondent in Spanje.
1: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied, waar men heel moeilijk in kan geraken. Het front is ook zo groot geworden. We spreken over drie verschillende fronten die een enorme brand hebben veroorzaakt over ettelijke kilometer. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
0: Later vandaag brengt de Spaanse premier Sanchez een bezoek aan het crisiscentrum. Ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde, daar zijn al duizenden hectare aan bos verwoest. Correspondent Frank Renaud.
2: Rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 141.000 mensen geëvacueerd. Er is daar 22.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd. Het vuur bewoog zich gisteravond en vannacht, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar nu boven de huizen. In zo'n 10 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden voor de zekerheid daarom nog eens tienduizenden bewoners geëvacueerd.
0: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landes. In totaal zijn er nu 1000 militairen en er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. In Wijnegem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
3: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als

0: ze hinder zouden ondervinden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
1: Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Dat meldt het federaal parket. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
2: Ja, het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die dus als stagiaire bij de NAVO werkte. Zij heeft haar eerste aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO in Bergen en zij hebben op hun beurt aan de inlichtingendiensten van Defensie verwittigd. Nu, wat die stagiaire precies gedaan heeft, wordt niet meegedeeld, maar ze gedroeg zich wel verdacht, zegt Anne Lukowiakke van het federaal parket.
3: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen.
2: Ja, en 2 dagen geleden is de politie dan binnengevallen in haar woning en haar kantoor en experten hebben toen ook haar computer onderzocht.
3: Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor in de Shape als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
2: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit nu dus in de cel en volgende week moet de raadkamer beslissen of ze aangehouden blijft.
1: Marieke, dankjewel. In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
4: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
1: En het Amerikaanse leger heeft bij de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer. Vandaag vrij zonnig en warm. Temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen. En maximum temperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan een pak warmer. Vooraan in dit nieuws zaten de bosbranden in Spanje en Frankrijk. Rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn 3 brandhaarden samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn er geëvacueerd. En in het Franse departement Gironde hebben 140.000 mensen hun woningen moeten verlaten. Meer op vrtnieuws.be.
5: Alles heel rustig op de weg. Wel een paar, een aantal Nederlanders die op weg waren naar het zuiden tegengekomen vanmorgen. Maar all is clear. Ja.
6: Ritchie. Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
6: Ritchie.
7: Radio 2.
8: Camping Carolien.
9: Carolien de Bekker.
5: Goedemorgen. Camping Carolien is open. Mijn gast is wakker. Ontbijtje net op. Goedemorgen.

0: Hooverphonic and the world is mine.
1: Camping Carolien. Radio
0: 2. Ja, Camping Carolien. Ik heb maar één gast op mijn camping. Elke week opnieuw. Het is een beetje een lege camping, maar een heel gezellige camping. 3 uur lang. Mijn gast vertelt dan over haar zomers als kind, puber, volwassene. Over de reizen die ze al dan niet heeft gemaakt. Vandaag op de camping. Actrice, een grote persoonlijkheid met een groot hart, hoop ik. Want we moeten hier 3 uur samen doorbrengen.
2: Graag.
0: Barbara Sarafian, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Carolien. Ik ben blij dat ik hier ben.
0: Ik ben ook blij dat je hier bent. Ja. Is je hart nog altijd groot als iemand jou om 5:30 uit je bed ligt? Of,
2: ja, zeker. Want dat is mijn uur ook waarop ik opsta. 5 uur.
0: Ja. Echt? Elke dag?
2: Ja, 5 a.m. club, hè.
0: Vrijwillig of voor het werk?
2: Dat is zo gegroeid, het is beroepsmisvorming. Ja, we moeten sowieso vroeg opstaan. Acteurs moeten heel vroeg opstaan.
0: Lange dagen, hè?
2: En ja, vooral tijdens de zomer.
0: Ja? Heb je een drukke zomer? Is dat altijd zo?
2: Altijd. Waarom? Omdat er meer licht is.
0: Ja.
2: Dat is simpel, hè?
0: Ze geven jou een dagtarief en dan laten ze jou zwoegen van 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds.
2: Zwijg
0: tot dat donker.
2: Zwijg daarover, alsjeblieft.
0: Oké, okay. We gaan het er niet over hebben. Maar mag je iets delen over de projecten waar je mee bezig bent? Of?
2: Ah, wel, nee, dat is typisch, hè. Dat is klassiek. Hè. Het is nog allemaal veel te vroeg. We zijn het nog aan het maken. Volgende week heb ik een ganse week nachtopnames. Dat is van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Ik mag nog niet zeggen hoe graag ik ook wil, maar het is wel iets voor de VRT en ook nog voor dit najaar.
0: Ah, oké. Okay. Allee, het is goed. We zullen niet doorvragen. Maar de zomer, dat is wel jouw seizoen, hè?
2: Dat is absoluut mijn seizoen.
0: Ja?
2: Ik heb licht en zon nodig, vitamintjes. Ja, ik fleur op.
0: Goed. Hou je dan ook van kamperen? Want je zit hier op mijn camping. Maar ik vraag het aan iedereen, hè. Is kamperen iets voor jou?
2: Dat is niet mijn eerste optie wanneer ik aan vakanties en reizen denk. Ik heb het wel al gedaan en daardoor doe ik het niet meer zo vaak.
0: Waarom?
2: Omdat ik ben wel iemand die in de natuur wil leven en off-grid. Maar kamperen, daar komt nogal veel gezeul en getjol bij. Hè? Dat en dit en dat.
0: Is wel vermoeiend, hè?
2: Ik vind dat vermoeiend.
0: Ja, aan alles moet je denken. Van het stoeltje tot de aansteker, tot... dat is...
2: En toch ga ik naar filmpjes kijken daarover. Van, ik wens dat ik dat in mij had om dat ook te kunnen. Maar pas op, niet weg dat ik buiten slaap ook. Hè? Ik heb een aantal zomers terug gewoon 2 maanden buiten geslapen. Onder de boom.
0: Bij jou thuis?
2: Of? Ja, en zonder net of zo. Hè. Gewoon, ja, ik lig in het universum van de insecten en kan er alleen maar respect voor hebben. Dat is voor mij geen probleem. Insecten en zo, dat vind ik niet erg. Maar zo kamperen en tjollen en natte kousen, nee, dat gaat niet.
0: Ja, allee, maar kom, het is hier een artificiële camping, dus het zal weer
2: mooi
0: meevallen. Hilde Simoens laat weten dat ze er superhard naar uitkijkt. Ze is ook van Gent om 3 uur naar jou te luisteren hier op de camping.
2: Ah, dat is lief.
0: Ze kijkt ook uit naar jouw muziekkeuze, want laatste uur ben jij de DJ op mijn campingdisco, hè, Barbara?
2: Ja.
0: Heb je lang moeten zoeken naar al die zomernummers?
2: Nee, absoluut niet.
0: Allee, goed. Neem nog een koffietje. En zo dadelijk gaan we jouw kindertijd induiken. De zomers van de kleine Barbara. Maar eerst Madness met Our House. Goedemorgen daar trouwens. Genieten jullie ook maar van de koffie.

0: Madness and Our House. Je hebt iets met dat nummer.
1: Ja, absoluut. Ja, natuurlijk Our House. Ja.
0: Waar stond je huis in je kindertijd? Een beetje overal, denk ik, hè?
1: Nee, niet overal. Dat klinkt nogal gypsy-achtig, alsof wij zigeuners waren. Nee. Ja. En zo, vooral in de velden op de boeren buiten, dat was de bedoeling om gezonde kinderen op te zien groeien van mijn ouders. Ja.
0: Dat geeft altijd de beste verhalen. Dus we gaan daar zo dadelijk eens naartoe. De jaren 70. Barbara, je kindertijd in de zomers in de jaren 70 in het Meetjesland. Dat is voor straks.
2: Nu zondag op Radio 2.
3: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Jacques Vermeire.
4: Voilà, ik stond daar, hè, in een scheiding. Zonder inkomen. En het is altijd door de wereld in te storten dat ik me altijd verbeterd heb. Dat is de grote lijn in mijn leven. Daardoor ben ik nou een man naar de VTM gegaan, puur voor het geld. Maar ik had liever bij de VRT nog minder verdiend. Ik kwam naar de VTM als een loser. Hè. Die hadden veel betaald, of die gingen betalen. Die hebben nooit alles betaald. Ik geef het bij mij. Hè.
2: Peter van de Veire en de Zandloper.
3: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max. Radio 2.

0: Will Smith en Miami. Barbara Sarafian, daar heb jij ooit nog gewoond, maar daar gaan we het straks over hebben.
1: Ja.
0: Dat rijkelijk leven van jou, hè.
2: Camping Carolien.
3: Carolien de Bekker.
2: Radio 2.
0: Zullen we eens bij het begin beginnen?
1: Ja, wat is dat begin, hè?
0: Ja, wat is... Ah, wel, de zomers in de jaren 70. De zomers als kind. We blijven in het binnenland. Alhoewel, binnenland. Want jij woonde aan de grens met Nederland.
1: Ja.
0: Ja.
1: In Watervliet, hè. Dat is zo'n klein dorpje. Aan de grens met Nederland. En Zeeuws-Vlaanderen.
0: En in wat voor gezin ben jij opgegroeid?
1: Een normaal gezin.
0: Ja.
1: Ik bedoel...
0: Eén broer,
1: maar met een stiefvader, met heel veel stiefbroers en stiefzus. En dan ook nog, alles was stief, alles was broer, alles was... Mijn nichten waren mijn zussen en omgekeerd mijn neven, mijn broers. Ja.
0: Was het daar een binnen- en maaien en buitenloop?
1: Ja, mijn ouders waren zeer gezellige mensen waar altijd wel iets te beleven viel. En waar de koelkast altijd vol zat.
0: Oh. Ja. Fijn.
1: Ja.
0: En dat was dus ook een gezin dat altijd op trot was. Hè? De zomers, dat was nooit zo...
1: Op trot was niet. Dat was allemaal zeer goed gepland. Want ik had een zeer gestructureerde, rustige stiefvader. Die zei, ja, maar we gaan hier niet onbesuist hier impulsieve beslissingen gaan nemen. Dat was de grote planner met zijn Michelinboek. Hij moest daar ook naar dat restaurant gaan eten met die sterren enzovoort. Terwijl mijn moeder liever in rivieren dook en zo. Maar dat was een perfect evenwicht tussen die twee. Okay. We hebben alles geleerd.
0: En hoe zagen jouw zomers er dan uit?
1: Gestructureerd aan de basis het plan. De reis was uitgestippeld. Stel nu, we zijn toch met een mobilhome ooit naar Italië gegaan. We gaan daar stoppen. Dat is allemaal gebeurd. Hè. We gaan ook culturele uitstappen doen. Maar we gaan rivieren zoeken, de zee zoeken, om ons ergens te parkeren. Toen mocht dat nog, hè. Wild parkeren, hè, met mobilhomes.
0: Ah, tuurlijk, ja.
1: Dat mocht, hè. Ene keer hebben we ons wild geparkeerd aan een spoorweg. En dat was omdat de pik donker was. En dat was eigenlijk een beetje dom. Dat was niet zo gestructureerd van mijn stiefvader.
0: Ja, maar heb je dan ook... Want als je dan zo dicht bij Zeeland woont...
1: Ja.
0: Is dat dan echt zo... Kom, we pakken de fiets of we pakken de auto 20 minuutjes verder en je zit aan het strand.
1: Met een auto, ja. Met de fiets was dat wel langer. Hè. Ik had een vriendin die een tandem had, dus dat hebben we ook geprobeerd. Maar dat was te lang, dat was veel te zwaar. Nee, wij gingen tijdens de zomer, als we dan in België bleven, sowieso naar Kazand of Groede. En dat was van 's morgens tot 's avonds. Mijn moeder had een grote stationwagen en dan wie kon... Samen met een hond, heel veel spades, tenten, zeilen, gingen wij naar het strand voor een ganse dag.
0: Ja, en dat was heel vaak dan?
1: Ja.
0: Als je zo dichtbij woont, dan zit je met je kinderen wel vaak op strand waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Rustige kustlijnen in Nederland.
1: Ja, en spelen, hè. En alles doen zoals thuis, maar op het strand.
0: En welke beelden roept dat dan op?
1: Nostalgische beelden, hè. Het gevoel van water nog... Ja, ik ben iemand met een zeer groot geheugen, hè. Zintuigelijk ook. Hè. Dus ik weet nog dat we een ijsje kregen op een bepaald moment. Ik was niet zo blij met wat daarin zat. En mijn moeder had niet zoveel geduld. En op een bepaald moment had ze het op mijn hoofd gezet. Om te zeggen, hier, ik ga dat nooit meer vergeten. Dan. Ik was kwaad, cholerig op haar. Ik weet nog, puttengraven. Een hele diepe put om dan bij Golden Hour s'avonds de zon te zien ondergaan in rust. Hè. Zo een put met zitjes in het zand. Hè.
0: Ja. En dan laten vollopen met water.
1: Nou, dat waren de kasteeltjes die we dan dichter bij de waterlijn maakten.
0: En hadden die Nederlanders toen ook al friet met zoete mayonaise, kinder?
1: Ik wou absoluut. Voor ons was dat Hollandse mayonaise, omdat daar zoveel suiker in zat. Ja. We kregen dat 1 keer per jaar of zo, denk ik.
0: Ah.
1: Ja.
0: En bleven jullie ook thuis? Was dat ook zo?
1: Tijdens de zomer.
0: Ja, want dat is iets wat heel veel gasten hier zeggen. Van, dat thuis blijven verdwijnen in de buurt. Vriendjes die kwamen aanbellen van die... Eindeloze dagen.
1: Het is plezant, omdat je vrienden dan ook naast de school leert kennen. Hè? Maar ik had wel ouders die graag vluchten. Maar ja, het is 50-50. Jullie thuis, augustus weg. Hè? Ik bedoel, het is niet 2 maanden weg. Hè? We hebben dat wel een paar keer gedaan als kind naar Griekenland. Heel veel naar Griekenland, mijn ouders. Want die wilden daar een huis kopen. Wij huurden daar een huisje en dan waren wij weg voor 2 maanden.
0: Of 2 maanden?
1: Soms.
0: Dus zo gewoon thuis rondfietsen, verveling in
1: ja, wel, sowieso.
0: Zwemmen in de boerenkreek en van die...
1: Ah ja, dat hier, maar ik zeg het, is 50-50 of een keer occasioneel 2 maanden weg. Maar de boerenkreken, ja, waar paling werd gevist, waar muskusratten zaten. Nu mag daar zelfs niet meer gezwommen worden. Maar mijn broer ging dan vissen en dan sprongen wij in het water om de vissen weg te jagen. Nou, gezalig op de paling. Ja, dat was de paling, hè. Heel veel paling gegeten. Paling klaar.
0: Paling in je zwembroek.
1: Ja.
0: Bloedzuigers in je zwembroek. Zo'n
1: alles, toestel. Insecten daar niet vies van zijn. Alles blootvoets. Ja, nee, dat was zalig gewoon. Tennissen ook. Heel veel tennis. We hadden een tennisclub. De familie had een tennisclub opgericht. Met de fiets naar een tennisclub. Ja, daar een ganse dag rondhangen, hè.
0: Is er veel veranderd, denk je? De kindertijd van nu en van toen?
1: Het is allemaal iets georganiseerder. Alles is een instituut. Een tennisplein met een chalet daaraan. En dat was oké. Nu moet dat allemaal gehomologeerd worden. Dat moet geregistreerd worden. Er was weinig improvisatie. Er is weinig improvisatie vandaag.
0: Dat is wel waar.
1: Ja.
0: Ja, ruimte voor... We zullen wel zien wat we gaan doen. Dat is er ook niet zoveel, hè? Nee. Goed, we gaan... Zo dadelijk verder. Eens kijken hoe dat dan zat, daar op reis gaan in de jaren 70 en 80. Maar eerst naar Lisa Lewis, Zon, Zee, Strand.

0: Ja, we blijven in het thema. Zonzeestrand, Lisa Lewis, Barbara Sarafian is mijn gast hier in Camping Carolien. We hebben het over haar kindertijd. De zomers als kind in de Boerenkreek. Aan het strand met de zoete mayonaise van de Nederlanders. Maar jullie hebben ook heel veel reizen gemaakt, heb je daarnet gezegd. Hè?
1: Ja.
0: Griekenland, ja, de jaren 70. Nu, Griekenland wordt overspoeld door toeristen.
1: Zo jammer.
0: Ja,
1: het is veel, zelfs Hollywood zit daar nu. Hè? Ibiza is een beetje achteruitgeschoven. Dat is al oververkend. En nu is het Mykonos en alle andere eilanden. Hè. Dus,
0: druk.
1: Iedereen mag, maar ik vind het jammer. Want ik ga niet meer. Tot vorig jaar ben ik naar Kos gegaan. Maar bon, terug naar toen ik klein was. Er was een klein dorpje op Paros. Dat is nu zeer commercieel, Nausa. En wij waren daar de enige toeristen. Mijn stiefvader moet daar ooit een vriend gehad hebben in zijn jongere jaren. En daar hebben mijn ouders dan... ze zijn verliefd geworden op dat dorp. Dat zeer ruraal was nog. En daar wilden ze gaan wonen. Met als resultaat dat wij daar vaak naartoe gingen om een huis te zoeken. Of om de kinderen gewoon te maken aan dat leven.
0: Oh, wow. Hoe was dat voor jou?
1: Ik denk niet dat ze mij dat ooit uitgelegd hebben. Dat was gewoon, we gaan op vakantie. Maar wij bleven daar verdacht lang. Wij woonden daar 2 maanden, snapte je? In een huisje, zonder echt ramen. Vrienden worden met de kinderen van het dorp.
0: Kan je daarmee communiceren dan? Want kinderen
1: hebben
0: allerlei manieren.
1: Hè? Ja, maar we vinden wel iets, hè. We vinden wel iets, hè. Om te communiceren. Dus zwaaien en dichterbij komen. Of, ja. Maar ik herinner mij nog de echt alles. De geur, het gebalk van de ezel naast ons. De vrienden Jorgos, Janis. De boottochten. De tochten naar de andere eilanden. Om ook weer culturele uitstappen te doen. Ja, op mijn 7e... had ik al heel veel gezien, van de Acropolis tot ik weet niet wat, van ben daar. Snapte. Maar heel veel op het strand en niks doen, hè. Zeeegels gaan zoeken, met de harpoen helaas inktvissen gaan najagen.
0: Lekker.
1: En ja, dat ook leren strippen en ik weet het.
0: Roosteren.
1: Exact.
0: Maar heel lekker eten, hè.
1: Brood zonder zout en dan nog een goede feta en echte grote olijven en vijgen.
0: Dat moet nog altijd pijn doen als je vandaag teruggaat. Je herkent er nog weinig van dan.
1: Ja, nee, dat is gewoon, hou vast met je ziel. Hè. Maak foto's met je ziel. Met je ziel, dat is wat ik doe en ook altijd gedaan heb. Ja. Ik moet de foto's niet oprakelen om mijn herinneringen boven te kunnen halen.
0: Ja. Je was ook, want je moeder was ook bevriend met een Italiaanse gravin, Barbara.
1: Ja.
0: Waar jullie dan ook op vakantie gingen.
1: Ja, in Labro. Ja, in Umbrië.
0: In Umbrië.
1: Ja, mijn ouders die hadden heel veel buiten. Maar dat was eigenlijk een Belgische vrouw die... Nee, dat was een Italiaanse die in België geboren was. En die dan later haar noblesse gaan vervullen is in het kasteel in Labro.
0: Dus jullie mochten dan op reis naar het kasteel, daar ook een paar maanden verblijven? Hoe ging dat
1: dan? Ja, dat was dan een maand of zo in Labro. Ook idyllisch, hè. Veel te veel trappen. Dat ik zei, ik wil hier eigenlijk niet meer terugkomen, dat is veel te lastig. Labro, het was daar ooit kermis. En daar stond een man en ik dacht dat John Travolta was. Ik loop naar mijn ouders. John Travolta is hier. Het was hem niet. Het was een derde rangs dubbelganger met ene voortand kwijt, denk ik. Ik werd altijd uitgelachen door dat soort de lulu dingen die ik had. Maar dat is John Travolta. Ik herinner me nog heel veel. Ik weet nog wat ik aan had op die kermisavond. Ik weet dat nog.
0: Maar was het zo dat Italië, dat moet ook zo ongerept geweest zijn. Heb je ooit de film Call Me By Your Name gezien?
1: Dat is een van mijn lievelingsfilms.
0: Ja, zo over het begin van de jaren 80. Die traagheid, die schoonheid.
1: Dat is 80, daar heb ik ook nog veel over te vertellen.
0: Ja.
1: Maar die traagheid, dat leeg hangen, dat proberen een boek lezen en zijn... Ja, nee, daar heb ik ook geen zin meer in. Zwemmen, om af te koelen, niet om sport te doen.
0: Ja.
1: Naar elkaar liggen loeren en er 2 dagen over doen om een eerste bonjour te zeggen tegen elkaar, tuurlijk wel.
0: Ja, en ook gewoon de verveling en het dagen lijken op elkaar.
1: Dat is eigenlijk mijn lievelingsvakantie.
0: Ja, je droogt op in de zon, je hangt.
1: Je hangt.
0: Ja. En dan komen er wat vrienden langs, worden hapjes op tafel gezet.
1: Ja, en altijd op, toch vooral in als kind en als puber al de eerste erotische spanningen in de lucht gaan beginnen aanvoelen of u afvragen, is dat het? Is dat dat dan? Waarschijnlijk signalen verkeerd lezen van iemand die iets te lang naar u kijkt. Dat zijn de grote ontdekkingstochten. Hè?
0: Ja.
1: Oh ja, dat is voor mij vergaan, maar dat is de basis van hoe ik volwassen ben geworden.
0: Mm. We gaan daar straks eens even naartoe, naar jouw puberteit in de zomer. Daar valt denk ik ook heel veel over te zeggen, Barbara. Nog even het massatoerisme van Umbrië, Toscane. Durf je er nog naartoe te gaan? Of denk je, nee, dit gaat mijn herinnering
1: bevestigen? Ik geloof in twee dingen. Ofwel gaat het terug en worden zeer triestig. Maar daarover blijven zagen, dat heeft geen zin. Dan is gewoon, ja, er bestaat zo'n term, hè, nieuwe herinneringen maken. Hè, building new memories. En aanvaarden. Je kunt niet anders dan aanvaarden.
0: Ja. Je kan jezelf ook niet opsluiten. Dat is ook...
1: Dat doe ik dan wel.
0: Ah, dat doe je wel.

0: verdacht veel Gentenaren in mijn Radio 2-app die reageren.
1: Hallo iedereen.
0: Heeft iets met jou te maken, Barbara? Nadine van Hekken bijvoorbeeld, die komt nu wel van Evergem. Is dat ver van Gent?
1: Dat is achter mijn deur.
0: Ah, voilà, zie. Ze zegt, goedemorgen. Ik denk dat Barbara Sarafian zo geen poppenmieke was in haar kindertijd. Geen strikjes en frulletjes, maar eerder stoerder. En een paar goede schoenen en een stevige boom. Is benieuwd.
1: Absoluut, maar toch ook neigen naar Olivia Newton-John. Hè? Want ja, die John Travolta was, had mijn hart gestolen.
0: Amai, die had wel indruk op jou gemaakt. Maar ja,
1: mama,
0: met zo'n ogen.
1: Ik werd daar vierkant door uitgelachen thuis.
0: Had je een poster van hem boven?
1: Ja, ja? En spiegels. En waar dat hij op stond geschilderd. En zo, dat was toen te koop. En oh ja, nee.
0: Ah ja, van die spiegels.
1: Jij weet het nog meer.
0: Ja, dat is lang geleden. En wat is... Jij... Olivia Newton-John met een diadeempje in je
1: haar. Maar ja, tuurlijk. En ik had dat ook doen. Want ik had vriendinnetjes die iets vrouwelijker waren. En dat moest ik meedoen. En oh ja, nee, tuurlijk. Ja. Dat zijn de eerste kriebels die van alles mee doen. Hè. Maar ik was wel een tomboy. Ja, ik droeg de kleren van mijn broer enerzijds. Wilde meevoetballen. Maar aan de andere kant ja, was ik ook een meisje. Hè.
0: Ja, maar dat is als je bent opgevoed door broers... Allee, of je bent groot geworden tussen broers, dan ben je wat meer tomboy. Dat is meestal zo.
1: Je moet u verdedigen, hè.
0: Dat is waar. We gaan zo dadelijk je puberteit in. Barbara, daar valt veel over te vertellen.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Nachtiersteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
3: Radio 2.

0: speciaal voor jou, hè, Barbara?
1: Oh my god. Heb ik idee bij die film. Oh.
0: De Olivia Newton-John van Vlaanderen. Ik zal jou zo noemen.
1: Nee, die stem...
2: Camping ja. Caroline.
3: Caroline de Bekker.
0: Radio 2. Sorry, ik moest er even tussen. Wat wou je zeggen?
1: Wel ja, die stem is zeldzaam. Allee, bedoel, kom maar, dat is haar eigen geluid. Hè. Dat kun je niet nadoen.
0: Was je, want ik denk dat het zal wel 3 zomers geleden zijn dat Olivia Newton-John is over.
1: Ja.
0: Dat kwam wel even binnen, hè?
1: Natuurlijk, maar dat is ook een tijdperk dat gedaan is.
0: Ja, dat is zo. Maar gelukkig hebben we jou nog.
1: Ja.
0: Barbara, we zitten in de puberteit, de zomers.
1: Nog altijd, ja.
0: Als puber. Nee, we zijn eraan in het aanbelanden. Volgens mij heb jij wel serieus wat vakantielieven gehad. Of hormonale ontdekking. Je hebt dat echt heel bewust beleefd.
1: Nee. Ik was laat met al die dingen. En dat is altijd een beetje gespleten geweest. Daar bestaat ook geen term voor. Maar gewoon, ja, niet weten, hè. Mijn vriendinnetjes waren vroeg met al die dingen. En ik zei, ja, dan moet ik dat ook doen, hè. Dat was al meteen die sociale druk van, ik zal dat dan ook maar doen. En daar beginnen dan dingen te doen die totaal niets te maken hebben met oprechte interesse in iemand. Maar van, ja, ik zal dan maar zijn vriend pakken, zeker van dat lief van mijn vriendin. Dus je snapt het?
0: Ja.
1: Dat is wel gebeurd. Maar heel vervelend. Daar mijn zomers in die periode van de vroege puberteit, die zijn niet gekleurd door dat soort dingen.
0: Nee, nochtans als... Allee, ik weet niet of het klopt, hè. Je moet zeggen of het waar is. Hè. Maar had jij niet als 17-jarige bijna iets met een 50-jarige Fransman?
1: Ja, met dat, ja, ik heb dat verteld. Maar ik had bijna niets. Er was een enorme aantrekkingskracht. En in plaats van eendimensionaal te denken, dat is het, hebben wij een vriendschap opgebouwd. En heb ik er ook voor gezorgd dat er niks zou gebeuren samen met mijn ouders.
0: Ja, maar gezegd... jouw moeder heeft daar toch een stokje voor gestoken?
1: Maar ja, ik heb daar gevraagd, de jaloersbetijd. Nee, dat was in het zuiden van Frankrijk. Mijn ouders zeiden, kom, we gaan een keer gewoon met de auto wonen naar het zuiden van Frankrijk. Het is daar een familiehotel, het is daar idyllisch, los van de wereld. Achter heel veel klimop en bamboe en blauwe regen. En dat was effectief een paradijs. En dat was in een klein dorpje waar lakens werden geverfd voor koning... Charles Quint, ik weet het niet meer, de keizer. Maar elke hotelkamer was eigenlijk een huisje van een stuk van dat dorp.
0: Ja.
1: En,
0: giet.
1: Wat bleef?
0: Een giet.
1: Nee, een giet, dat is een stal.
0: Ah, wel ja, zo van
1: een huis. Nee.
0: Maar daar was dus een Fransman.
1: Ja, dat was een eigenaar. Dat was de pater familias. En die kwam ons begroeten de eerste keer. En hij stond daar in een soort van marinepak met zijn Duitse herder naast hem. Je voudrais bien vous aider porter vos bagages, mais j'ai mal au dos. En ik had zoiets van, man, wat is dat, jongen, zo'n boer. En mijn moeder ook van, man, een boer. Maar uiteindelijk is dat een zeer goede vriend geworden. Het was spannend hoor. Want bedoel, mensen keken zo naar ons van wat is dat hier nu met die twee.
0: Ja, je wordt daar vandaag voor opgepakt als je dat doet met een 17-jarige.
1: Ja, maar dat was die periode van een zomerfilm L'année des Méduses, het jaar van de kwallen. Dat is een Franse film waar dat ze dat dus ook had. En Valérie Caprisky, die actrice, was ook heel jong en dat was gewoon helemaal die periode. Dat was helemaal die periode. En mijn ouders waren slim genoeg en ik ook om te zijn... Ja, maar die valkuil gaan wij niet pakken van een kleine allumeuze te zijn... die een man zijn leven op zijn kop zet. Dat gaan we niet doen.
0: Maar vroeger waren die films wel zo, hè? Die Franse films in de jaren 50, 60, 70... dat waren allemaal oudere mannen. Ik vond die stok oud, hè? Als je daarnaar kijkt nu.
1: Dat zijn de
0: met
1: Lolitas.
0: Hele jonge Lolitas, hè, met jonge vrouwen.
1: Maar dat is eigenlijk Lolita van Nabokov. Dat is gewoon zo'n interessant gegeven in cinema en literatuur. Literatuur vooral. Maar dat is daarom niet een waar cliché. Als je niet oplet,
0: ja.
1: Als je oplet en zegt, ja, dat is hier niet verstandig wat er gebeurt. En
0: gelukkig was er je moeder die opgelet heeft.
1: Ja, maar ik ook. Hè, voor hetzelfde geld denk ik toch dingen achter haar rug om. Hè.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ben je, want de zomers als kind en puber voor veel jongeren, ook van jouw generatie, dat was op kamp gaan met de jeugdbeweging. Hè?
1: Nee, dat mocht niet.
0: Jij mocht niet.
1: Ik mocht, alleen niet van ik mocht niet, maar mijn ouders hadden mijn moeder had liever niet dat ik in een jeugdbeweging zat. En
0: waarom?
1: Ik zei, ja, maar dat is sociaal niet handig voor mij, want ik wil verbinding met mijn vriendinnetjes naast de school ook. Maar die zei, ja, maar dat is dan weer in het kader van een instituut, waar dat de mensjalke moet rondlopen en je krijgt een badge. Ja, je bent dan conform in een uniform en je verkoopt snoep en je danst en je bidt. En dat is voor haar niet dat was niet creatief genoeg. Ik moest schilderen, lezen, gedichten schrijven en mij vervelen.
0: En hoe was dat als kind dan, dat je dat niet mocht?
1: Dat was frustrerend, ik was razend, ik was kwaad. Ik herinner mij nog, ik was 12 jaar, mijn moeder een uitbrander gegeven. Of 11 jaar, van hoe durfde. En ze heeft mij dan gezegd, je zult later wel zien dat ik daar een dienst mee bewijs. En tot op vandaag vind ik niet dat ze mij daar een dienst heeft mee bewezen.
0: Voor je zoon heb je het anders gedaan, hè?
1: Nou, ik heb hem op in de scouts gestoken in de stad, maar hij zei ook van, nee, doe dat niet graag.
0: Doe dat niet graag. Allez, bon. Gent is in de studio, beste mensen. Barbara Sarafian over haar zomers als puber. We gaan daar zo dadelijk nog even op door. Even. Eerst Clouseau en Dans. Laat gerust even weten waar jij aan het luisteren bent. Is dat met een croissantje of een pistolet?

0: vind ik ook echt zo'n zomerplaat. En Dans van Clouseau. Barbara.
1: Ja?
0: Je hebt toch vakantiejobs gedaan, hè? Jij lijkt mij wel iemand die de handen uit de mouwen stak vroeger.
1: Nou, ik was daar ook laat mee, hoor.
0: Oh, op commando?
1: Ja, nee, horeca, hè. Dat was eerst in de chalet achter de bar van een tennisclub. Dat was het gemakkelijkst, hè. Want ja, je moest niet gaan solliciteren. Het was van, je doet dit of je mag niet meer komen. En dan horeca, hè. In een restaurant met sterren en zo, chic en dit. Alles, hè. En ik vind dat een van de beste leerscholen op aarde. Horeca.
0: Dat zei Luc Appermond vorige week ook hier in Camping Caroline. Ja. Hij zei, ik heb alles geleerd over mensen in de horeca toen ik...
1: Niet alleen over mensen, maar over uzelf.
0: Ja?
1: Of dat het werk ziet liggen. Of dat de, iemand zit die werkt. Of iemand zit die wacht totdat hij bevelen krijgt. Of dat je initiatief neemt. Dat leert je over uzelf.
0: En heb je daar goed mee verdiend ook?
1: Ik vroeg om de week wat meer... Of ik ga weg.
0: Dat doen ze tegenwoordig ook, omdat ze weten dat er te weinig volk is.
1: Ja, ja, maar toen was het zo hard werken. Dat was 's morgens om 6 uur al beginnen dweilen. En dan om 10 uur de boterpotjes vullen. En helemaal allee, opgetaloord maken dat het deftig zijt. En 's avonds ook weer stofzuigen en alles opruimen. Zwaar.
0: Ja. Maar echt, je kinderen... Ik vind dat ook, mijn zoon moet een vakantiejob doen. Hè? Dat is toch...
1: Ja.
0: Ja, je leert daar veel van, je leert werken. Je leert zien wat je niet wil in je leven. Dat
1: ja.
0: Ook, ja, enfin...
2: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer. Even bollen.
3: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
0: Ketnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
5: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
8: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
9: Ja, zo dadelijk nog meer Camping Carolien met Barbara Sarafian. En we gaan eens kijken bij Jacot wat voor weer we over ons heen krijgen, hè, vandaag en de komende dagen. Maar eerst het nieuws van 9.
10: Elke dag, telt voor 2, VRT Radio 2.
11: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio en is het bijzonder moeilijk om de brand te blussen. En afgelopen nacht heeft geen soelaas gebracht, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
12: Twee elementen waren belangrijk. Het dalen van de temperaturen en minder straffe wind zoals gisteren. Dat is deze nacht gebeurd. Maar het is wel blijven branden, want er zijn bepaalde fronten die men heeft opgegeven. Vooral de fronten midden in de natuur, in de bergen, waar het moeilijk was om de brand te bestrijden. En alle inspanningen zijn eigenlijk gegaan naar het beschermen van dorpskernen. En vooral dan die nieuwe dorpskern San Lorenzo del Escorial, de plek waar het paleis van Philips II staat. Wel, daar is men deze nacht met man en macht bezig geweest met het aanleggen van een verdedigingslinie om toch maar te proberen die brand in te dijken. Dus we spreken nog niet op het terugdringen, op het vechten tegen de brand, maar het gaat nu over het indijken van die verschrikkelijke brand.
11: En ook de brand rond Bordeaux in het zuiden van Frankrijk is nog lang niet onder controle. Dat zegt correspondent Saskia Houtuin vanuit het centrum van de stad.
13: Dat heeft ermee te maken, hè, omdat dit gebied extreem droog is. Er zijn ook veel dennenbomen en deze bomen, ja, die zijn ook heel erg licht ontvlambaar. De grond is heel erg droog, waardoor het zich snel kan verspreiden. En verder zijn de omstandigheden ook niet gunstig, in de zin dus dat het vrij hard waait. De wind die draait ook regelmatig. Dat maakt het karakter ook van deze bosbrand heel onvoorspelbaar en is ook heel erg moeilijk te bedwingen voor de brandweer.
11: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde, waar Bordeaux ligt, en in Landen. In totaal zijn er nu 1000 militairen. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Dat meldt het federaal parket. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
14: Ja, het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die dus als stagiaire bij de NAVO werkte. Zij heeft eerst de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO in Bergen en zij hebben op hun beurt dan de inlichtingendiensten van Defensie verwittigd. Nu, wat die stagiaire precies gedaan heeft, is niet bekend, maar ze gedroeg zich wel verdacht, zegt Anne Lukowiak van het federaal parket.
15: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen.
14: En 2 dagen geleden is de politie dan binnengevallen in haar woning en op haar kantoor en hebben experten ook haar computer onderzocht.
15: Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor in The Shape als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.

0: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit momenteel in de cel en volgende week moet de raadkamer dan beslissen of ze aangehouden blijft.
1: Dankjewel, Marieke. In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
2: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
1: Het Amerikaanse leger heeft bij de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer vandaag vrij zonnig en warm, temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking, daarna droog met opklaringen in het westen en maximum temperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Buiten een paar verdwaalde Nederlanders op weg naar het zuiden, helemaal geen problemen op de weg. Daar moeten we toch ook van genieten.
4: Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
4: Ritchie.
5: Radio 2.
6: Camping Carolina.

0: Queen en Radio Gaga. Wat een mooie lucht buiten. Volgens mij wordt het een schitterende dag.
1: Camping Caroline. Radio 2.
0: Meteen eens vragen aan Jacot hoe het daar buiten zit de komende uren en dagen. Barbara, heb jij eigenlijk wel goed geslapen? Jij woont in Gent. Het is daar precies niet te doen, hè, op dit moment.
2: Ik heb daar totaal geen last van. Ik woon net ver genoeg van het centrum. Maar rond het centrum is er toch altijd veel file de laatste dagen natuurlijk. Dat is logisch. Hè. Iedereen gaat naar Gentse feesten.
0: Maar niet normaal. Dat is, die stad die barst uit zijn voegen van alle mensen die ik al heb gehoord. Zeggen, het is niet doen, het is kwijt je druk.
2: Ja.
0: Het is aanschuiven, drummen, over de koppen lopen. Wordt elk moment, elk jaar populairder en populairder.
2: Ja.
0: Ga je zelf ook?
2: Dit jaar niet, nee. Ik ben zo'n typische Gentse die zegt, goh, omdat Gentse feesten is, blijf ik. Of omdat Gentse feesten is, niet zijn, het is Gentse feesten, ga ik weg. Dus bij mij is dat jaar per jaar kijken. Vorig jaar heb ik een voorstelling gedaan in het NTG, de laatste dag van de Gentse feesten. Ja, dat had niet gehoeven. Het is te druk.
0: Ja?
2: Huh.
0: Jacot Brokke, ga jij?
3: Ik ben al geweest een aantal dagen geleden en het was inderdaad heel druk. Maar ik ga vanavond nog eens proberen of het leuker is.
0: Het zal zeker niet minder druk zijn op zaterdagavond, de Gentse feesten.
2: Nee.
0: Ja. Vertel eens, ga je droog blijven daar vanavond?
3: Ja, zeker en vast. En ik ga mijn zonnecrème nog moeten meenemen, denk ik. Want het wordt een schitterende dag vandaag. Veel zon en temperaturen tot 28 graden. Misschien af en toe wel wat stapelwolken vanaf de namiddag, maar het blijft dus wel droog. En we starten vandaag met een zwakke wind, maar die gaat wel geleidelijk aan toenemen tot een matige wind. Het gaat ook draaien van zuidwest naar noordwest. En dat kondigt eigenlijk al aan wat we morgen te zien krijgen. Want die laatste dag van de Gentse feesten, die gaat er wel iets natter uitzien. Of iets grijzer toch. Alleszins, want er trekt een regenzone over ons land morgen van west naar oost, die wel wat regen met zich zal meebrengen. Natuurlijk niet genoeg om die huidige droogte te compenseren, maar het is al een begin. Morgen temperaturen rond 24 graden, ook maandag zitten we rond 3 à 24 graden, met eventueel nog een paar buitjes over de provincie Antwerpen en Limburg misschien. Maar dan vanaf dinsdag weer broeierig heet, tot 29 graden dan, en zelfs vanaf woensdag boven de 30 graden. Weer. Dus dan zijn we weer vertrokken voor een droge en vooral hete periode.
0: Oh, en ik denk dan, ja, lekker. Maar jij zit hier met je handen in je haar, Barbara.
2: Ja, handen in het haar, omdat ik volgende week opnames heb met een pruik op.
0: Oh,
2: en dat is een muts, hè. Een muts.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, lang, lang haar en pruik en dit, met lijm en zo. Dat is extra warm, ja.
0: Ja, dat is waar. Maar bon, de komende dagen toch een lekkere temperatuurtjes en een beetje regen, dan kan Gent lekker stinken daarna. Dat is... Dankjewel, veel succes en veel plezier vanavond, hè, Jacot.
3: Ja, dankjewel.
2: Bye. Bye.
1: Camping Caroline. VRT Radio 2.
4: D.O.P. en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij nu breng. Oh, seks is een last als een leven. TLP, de Hansje Porno King. Een bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time bazaarkloot. We kan tien en lekker in. En lukt maar like de beste. Met respect voor bazaar en groot. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Meisjes staan in de leren, seks dat je wilt liefde, passie en hette.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
0: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2,
1: relax. Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. Knaldi!
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Radio 2.

0: Groove is in the Heart van D-Light. 9:20 en zeer goedemorgen.
1: Camping Carolien. Hey.
2: Carolien de Bekker. Radio
0: 2. Aan de sandwichjes en de koffie. Veel mensen zijn aan het ontbijten, Barbara.
3: Smakelijk iedereen.
0: Ja, met de radio of de televisie op. Aan het kijken naar jouw prachtige ochtendverschijning. Ja, maar dat is zo.
3: Ik zie je ook graag. Ik zie je ook graag.
0: De zomers van Barbara Sarafian. Ben jij zo iemand die tijdens de zomer reist of liefst daarbuiten?
3: De zomer is ideaal en het is een beetje zot. Hè? Als je een goede zomer hebt hier in het land, waarom zouden we vertrekken? En ik heb dat afgeleerd door te zien dat mijn jonge kind destijds veel liever in het land bleef dan effectief een vliegtuig op met valiezen sleuren om heel ver weg eigenlijk hetzelfde te doen als thuis. Zwemmen en spelen. Dus uit respect voor dat jonge kind heb ik gezegd, we gaan wat meer thuis blijven. En dat is er een beetje ingegroeid. Maar ik kan wel in de winter graag de zon gaan opzoeken, ja.
0: Ah ja, dus je echt buiten het seizoen. Even overbruggen, want de winter is niet jouw seizoen, hè?
3: Nee, liever in november en februari, want dan heb je die zon, die vitamintjes, die dopamine eigenlijk. En dan kunnen we eigenlijk tegen de winter, beter tegen de winter.
0: Ja. Zeg maar, vroeger reisde je nog wel eens alleen. Doe je dat nu nog altijd?
3: Niet meer, nee. Ik heb daar een schrik gepakt. Dat is ook niet meer nodig. Waarom zou ik dat doen? Ik heb al heel veel alleen gereisd. Of er ging een vriendin mee voor de eerste dagen of een week. Dat ik zei, je mocht een week mee, maar dan moet je naar huis. Want ik wil alleen zijn. Die respecteerde dat wel. Ja, ik heb daar heel veel uitgehaald.
0: Dat is wat, je ziet veel meer als je alleen reist, hè?
3: Je ziet meer, je wordt rustiger. Je gaat naar de diepte en dat is stilte. Je hebt de keuzes. Je neemt beslissingen die intuïtief, die dicht bij u staan. Niet van waar gaan we eten, maar gewoon is die te vertrouwen. Ben ik nu in een gevarenzone? Je krijgt andere spiegels in het buitenland die u helemaal anders reflecteren dan hier in uw veilige omgeving. Je leert jezelf kennen, ja.
0: Dat is zo. Je leert jezelf kennen. Het is niet altijd plezant, hè? Alleen reizen.
3: Het is eenzaam soms, hè?
0: Ja. En toch sta je ook heel open voor andere ontmoetingen.
3: Ja, en soms niet.
0: Nee, dat is waar. Kan je helemaal dichtgroeien. Want je zegt, ik heb een schrik gepakt.
3: Ja.
0: Waarvan?
3: Ik vind de wereld een minder veilige plek dan vroeger. Dat is gewoon zo. Ik ga het ook niet meer gaan opzoeken. Ik ben niet iemand die zegt, goh, ik kan dat alleen hoor. Nee, ik ga toch opletten. Dat is gewoon moederschap doet dat mee. Ik bedoel, je hebt een kind, je wilt leven terugkeren. En ik verveel mij ook alleen de dag van vandaag. Ik kan toch niet heel de tijd in Rome met een koptelefoon op gaan zitten. Dat ga ik niet doen, hè. Dus ik vind het niet meer nodig. Ik heb er geen behoefte niet meer aan. Ja. Maar ik heb er wel heel veel plezier aan gehad alleen.
0: Ja, ik snap het. Maar je hebt ondertussen, je hebt wel een fobie voor treinen. Ga je,
3: hoe kan, oh.
0: Dus echt, jou, reizen met de trein, dat zit er niet in voor jou.
3: Nee, goh, ik wil nogthans geen afbreuk doen aan dit makkelijke transportmiddel. Maar dat is erin geslopen. Vroeger deed ik dat met de ogen dicht overal. Maar ik ben ergens, ik ben even één keer te veel ergens verkeerd beland, 's nachts, in Charleroi. En niet weten waar naartoe. Van oké, ik moet nog 3 uur wachten op mijn trein naar Brussel, want ik was in slaap gevallen, snapte? Laat me in het buitenland makkelijker een trein pakken, omdat het daar niet verondersteld is iets te weten. Beter op een trein zitten is mensen al in hun een bureau zien. Iedereen is daar lam, leeg, nors, moe. Ik vind dat niet het beste kader om de dag mee te beginnen. En ik geloof ook niet dat ik op de juiste zit. Echt, zet mijn dwangbuis, bindt mij vast in die coupé, gezegd, dat is de juiste, die gaat naar Antwerpen. Ik maak mij los, houdinietje, en ik ga terug dat perron op, want ik geloof het niet. Ik heb mij al te veel vergist.
0: Maar het is gek, ik had deze conversatie met een vriendin. Je hebt mensen die gewoon niet goed reizen met de trein. Ik zit ook altijd op de verkeerde, of ik heb mijn halte gemist, of er gaat altijd iets mis.
3: Ja, en je hebt een conducteur die van het verre West-Vlaanderen komt. En die daar, de passagiers van... En dan zeg ik, sorry vriend, maar ik heb dat niet begrepen. En het is al veel geweest dat een ganse coupé en ik op dat perron belanden. Van, ik ga daar eigenlijk niet van verstaan van wat dat die gast zei. Dat is misschien een probleem.
0: Dat kan een probleem zijn. Barbara, vermits dat je toch... want je hebt een reispartner nodig, hè? Jouw reispartner kan niet deze...
3: Nee, die moeten veel werken. Dus ik heb een vaste reisgezellin. En die moeten veel werken. Dus ik alleen ga ik niet. Dus
0: nee, dan moeten we eens testen of we zouden matchen op vakantie. Zullen we dat zo dadelijk eens doen? De snelle vragenronde komt eraan. Eens kijken hoe jij bent op vakantie, want dat moet toch een klein beetje matchen. Ondertussen reacties hier van luisteraars. Lucris van Hoven, die zegt wat een fijne morgen met zo'n fijne madame op de radio. Dat ben jij, denk ik. Olivier Huygens, die zegt, die is aan het luisteren van op een camping in Zweden. Met de camper van Stockholm naar Grimsby. Dat is de camping van Staf Koppes.
3: Ja, maar je weet waar naartoe. Hè? Je hebt daar al een referentiepunt. Je kent daar al iemand.
0: Dat is
3: iets anders. Maar in ieder geval echt een fantastisch ding. Hè? Dat zou ik misschien ook nog doen.
0: Kamperen met de camper?
3: Ja, maar met iemand die daar beter in is dan ik. Hè?
0: Ah ja. Allee, we zullen eens testen zo dadelijk. Elke dag telt voor twee.

0: Rita, jongens, is een sensatie. Van Nederland en ook België. Antoon en de enige. Ken je hem, Barbara? Ben je...
1: Nu wel, ja.
0: Ja, mooie jongen. Echt, hoe heet die tweede prinses van Nederland nu weer? Die rebel.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, die zou daar iets mee hebben. Maar ja, ik weet het.
1: Ja, dat wordt toch een mix, hè. Gewoon volk met blauw bloed.
0: Mag dat niet?
1: Tuurlijk wel, want ik was aan het luisteren naar een podcast over Meghan Markle. En, maar ik volg dat die histoire niet met Meghan Markle. Maar ja, de Britten zijn niet blij dat ze niet van koninklijke afkomst is. Hè.
0: Dat maakt degene sterker, jongens. Je moet mixen. Dat is belangrijk. Sorry, ik ga even kuchen. Voilà, microotje uit, gekucht. We zijn klaar. Barbara, kunnen wij samen op reis of niet?
1: Ik denk van wel, ja.
0: Ik denk het ook. De snelle vragenronde. Je zomer stevig gepland of alles laten vallen en naar Parijs rijden?
1: De twee.
0: De twee. Op vakantie mag het rommelig zijn of orde en netheid altijd en overal?
1: Orde en netheid altijd overal.
0: Oei, dat is een probleem. Met een goede planning alles uit de dag halen of... Beetje terrassen en we zien wel waar we belanden.
1: Beetje terrassen en we zien waar we belanden.
0: Hmm. Handdoek om 7 uur 's morgens op de strandstoel gaan leggen of uitslapen?
1: Uitslapen en dan zeggen ik kom nooit meer waar ik daar zorgen moet over hebben. Ik kom niet meer terug. Ik doe dat niet met een handdoek klaarleggen. Wat ik wel doe is de handdoeken altijd terug mooi proper leggen. Okay. Als we dan al een zetel... Maar ik ga niet meer daar waar ik moet vechten om een zetel.
0: Oké, okay, ja. Goed. Factor 50 of ik verbrand niet?
1: Ik verbrand zo hevig. Ik heb een huid waar je de verbranding niet van ziet meteen. Ik verbrand onder mijn opperhuid. Dus ik heb heel veel jeuk en je zou denken, maar je ziet nog melkwit. Dus ik moet daar heel hard mee opletten. Ik let ook op met wat ik op mij smeer. Niet de factor en niet de 50 of 30, maar als het te chemisch is, verbrand je nog rapper, ik toch. Dus ik ga liever even zonder iets 10 minuten in de zon en gewoon stilletjes aan opwarmen en voorbereiden.
0: Oké. Okay. Maar toch wel een zonnecrème, hoop ik.
1: Ja, een zonnecrème, maar niet gelijk wat.
0: Oké. Okay.
1: Geen chemische
0: filter. Het is hier wel de snelle vraagronde.
1: Ja, oké. Okay.
0: Een all-in buffet of het kleine authentieke restaurantje?
1: Ja, het laatste, hè. Kleine authentieke restaurantje.
0: Opgetoet aan het diner of op mijn sletsen is ook oké.
1: Op mijn sletsen beneden, op mijn sletsen en opgetoet van boven. Nee, geen schmink, jong. Kom.
0: Toeristentreintje of alles te voet?
1: Alles te voet dan.
0: En ook geen hop-on, hop-off bus?
1: Dat mag dan wel. Als ik niet alleen ben, als iemand mij zegt dit is de goede bus.
0: Yes. De tour van de lokale kerkjes of gaan paragliden?
1: Ik ben een kerkenbezoeker, hè. Eeuwig en altijd, ja.
0: Op reis op je lijn letten of doe toch maar nog een crème brûlée?
1: Doe maar alles.
0: Apero in de late namiddag of het is 11 uur, schenk ze maar in.
1: Ik heb dat geleerd van een vriendin, het is 11 uur.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ik heb dat, het is niet mijn schuld.
0: Nee, maar het is goed. Mosselen of oesters?
1: Oesters.
0: Italiaanse bad boy of Oxford gentleman?
1: Oh, alle twee.
0: Alle twee. Prima, ik maak de balans op. Ja, wij kunnen echt op vakantie.
1: Ja, toch?
0: Jij ruimt op.
1: Ja.
0: Ik laat alles slingeren. We komen niet opgetut aan het diner. Crème brûlée's, apéro om 11 uur. Het is dat prima.
1: Die crème brûlée zou ik voor u bestellen, want ik eet geen desserts. En ik heb geleerd dat als ik nee zeg op een dessert, dat iedereen altijd kwaad is. Had toch ja gezegd, want dan krijg ik die.
0: Ah ja?
1: Ja.
0: Schoon. Oké. Okay. Waar gaan we naartoe?
1: Naar Italië.
0: We gaan naar Italië. Oké, prima. Ik wil wel eens weten wat jouw favoriete bestemming is. Is dat Italië? Waar zien we jou terug? Waar zien we jou nooit meer terug? Dat is voor straks.

0: Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Justin Bieber, mag dat er ook tussen voor jou?
1: Absoluut.
0: Ah, ja. Heel goed, dat is voor zo dadelijk dan.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Elke dag telt voor twee.

0: Ik ben echt heel benieuwd naar jouw muziekkeuze straks, Barbara. Ja. Jij bent de DJ op mijn camping, disco.
1: Ja.
0: Maar dat is voor over een half uurtje. We moeten het eens even hebben over jouw favoriete bestemmingen.
2: Camping Carolien. Hey.
3: Carolien de Bekker. Radio
0: 2. En Barbara Sarafian als mijn campinggast, 3 uur lang. We hebben daarnet al luisteraars uit Zweden gehad. In Italië zitten er ook heel veel
1: toeristen. Ah, buongiorno.
0: Hilde en Erik, die zitten nabij Venetië. Oh. Philippe van den Hoek zit aan het Gardameer.
4: Hola.
0: Ja, oh, geweldig. Nu, als jij in Windekerke ergens aan het luisteren bent, dan mag je ook laten weten, hè, via de Radio 2-app. Veel mensen aan de koffie en de pistolets en de sandwichen op deze mooie zaterdagochtend. Daarnet van Jacot gehoord dat vandaag 28 graden wordt. Aangenaam temperatuurtje. Maar als wij nu weg zouden gaan, beste ja. Barbara, wat is jouw favoriete bestemming? Waar zien we Barbara Sarafian meerdere keren terug?
4: In het verleden of nu nog, maar dat ga ik niet zeggen. Hè. Maar ik ben toch zot van het eilandje La Gomera. Dat is een
0: vlak bij Tenerife.
4: Ja, vlakbij, maar toch nog met een zekere afstand. Daar is ook geen luchthaven op dat eiland. En dat is,
0: mini luchthaven.
4: Ja, en dat is streng bewaakt. Want ze hebben dat, in de tijd dat ik daar vaak zat, hebben ze daar heel hard tegen geprotesteerd en gemanifesteerd. Maar bon, ja, het kapitalisme zet overal in, madame.
0: Dat is waar. Dat is waar.
4: Dus, maar dat is een prachtig eiland.
0: Het is een prachtig eilandje. Veel mensen kennen het niet.
4: Nee, maar juist daarom misschien niet te veel reclame maken, want
0: ik ga toch nog iets zeggen. Ja. La Gomera. Voor mensen die graag van rust, stilte, prachtige natuur houden. Je moet er wel inderdaad met een klein vliegtuigje of een boot naar.
4: Of de ferry, ja, natuurlijk. En het mooie aan dat eiland is dat je dus een autootje huurt. Je begint in San Sebastián, dat is een grote haven. Dan moet je eigenlijk het eiland over, tot over de top. Maar daar is het ijskoud. Ja. Dus altijd een trui meenemen. Dat is een heel speciaal, bijna Aziatisch aandoend klimaat. En dan gaat het naar beneden en moet je weer al je kleren uitspelen. Hè.
0: Ja. We hebben daar wel allebei een vakantielief gehad, hè, Barbara.
4: Ja, jij zegt dat, hè. En ik ook. Ja.
0: Wij kunnen echt goed op vakantie gaan. Dus,
4: ik denk het ook.
0: Maar Ibiza is ook een van jouw favoriete bestemmingen. Maar
4: favorieten, ja. Kijk, ik doe het altijd met fijne vrienden. Als ik mee kan, hè, als ik niet moet draaien. Hè. Dat is al een paar jaar dat ik zeg, kan niet. Maar dat is dan of in mei, of juni, of in september. En dat is dan in de bergen, in de heuvels. Hè. Dat is niet de bedoeling. 1 keer per week zouden we misschien naar de uitgang gaan. Maar dan nog, dat hoeft niet. Dat is gewoon je boodschapjes doen in Santa Eulalia. En dan gewoon binnenblijven, zwemmen doen, lezen en slapen.
0: Maar het is prachtig, hè. Het trekt zowel hippies aan als hipsters, als party people. Maar is het nog betaalbaar?
4: Ja, ik ben niet een dienen die de Splitwise beheert. Hè. Ze zeggen het is zoveel en dan denk ik er niet meer over na. Ja. Betaalbaar. Wil je daar iets kopen? Nee, toch?
0: Nee, ik wil daar niks kopen, maar het is geen goedkoop eiland.
4: Maar nergens is het nog goedkoop. Bedoel, wat is er aan het gebeuren met Griekenland?
0: Tegenwoordig moet je naar Albanië gaan.
4: Ja, ik ben daar al geweest.
0: Mooi, hè?
4: Prachtig. Ja, maar ja, dat is
0: het nieuwe Griekenland, zeggen ze.
4: Ja, Montenegro ook. Dat is, we moeten heel snel zijn. Kroatië is al om zeep. Ja. Het is zo.
0: Qua toerisme, hè?
4: Ja, ja.
0: Waar zien we jou bijvoorbeeld niet meer terug? Dat je zegt van daar, nee, dat is niks voor mij.
4: Het is, er is altijd wel iets waarvan dat ik denk, ah ja, er is een reden waarom dat ik hier ben. Maar ik kom niet meer terug. Ik weet het niet. Heb ik het ooit...
0: Nee.
4: Ik heb zoiets van, oké, ja, ik heb dat 1 keer gedaan. Maar zo van die, dat zijn vooral citytrips. Krakau ga ik niet meer doen, bijvoorbeeld.
0: In Polen, hè?
4: Nee, dat was heel plezant. Heel plezant. Maar ik ga dat niet meer doen en ben daar geweest. Voilà. Maar dat is niet vanuit een afkeuren.
0: Ja. Word je vaak herkend op reis?
4: Het is maar hoe dat ik er zelf naar kijk. Maar soms zijn er verrassende momenten. Ik herinner mij, dat was een reis naar Tunesië. En wij dachten, mijn mama was daar toen nog bij. Met mijn toenmalige partner en mijn zoon. Van, we gaan een restaurantje vinden. Dat heel, heel dicht aan de rand van de woestijn zit. Ja, waarschijnlijk krijgen die elke toerist dat te horen. Dat daar een speciaal restaurantje is. En daar zat toch een Vlaams gezin. En dat is lang geleden. Maar dat, die mensen, iedereen heeft recht om te zitten waar hij wil, maar je moet dan ook opletten. Hè. Je kunt niet los en vrij zijn. Je kunt dat wel.
0: Tegenwoordig met de smartphone is dat moeilijk, hè?
4: Dat is heel moeilijk.
0: Je conversaties worden meteen opgenomen of je... Ja,
4: Uw gesticulatie.
0: Uw gesticulaties. Niet in slaap vallen op het strand met uw benen open. Want, dat is moeilijker, hè?
4: Oh man, je zou er paranoïde van worden, ja.
0: Ja. Liever geen Vlamingen op reis dan voor jou.
4: Maar ik hou van Vlamingen. Ik kan ze er alleen heel gemakkelijk uithalen.
0: Ja,
4: op afstand, ja.
0: Hoe ziet de Vlaming eruit op reis?
4: Bedeesd. Echt waar, bedeesd. Geen grote lichaamsbewegingen. Bedeesd. En ik zei, ja, dat zijn ze.
0: Ja, ja. Zijn er nog plaatsen waar je heel graag naartoe wil gaan? Dat je zegt, van als je nu al een bucketlist zou hebben...
4: Ja, natuurlijk. De grote continenten sowieso. Japan, ja, sowieso.
0: Ja.
4: Dat is al van sinds mijn 20ste. Ik ga naar Japan. En ik heb zoveel vrienden die al geweest zijn. Die zijn, joehoe. Maar ik had toen nog gedacht om dat alleen te doen. Maar dat gaan we niet doen.
0: Nee. Maar er zijn inderdaad... Iedereen die van Japan terugkeert... is overweldigd.
4: Ja.
0: Ik had Kelly Faf hier in het begin van de zomer als gast in Camping Caroline. En ze zei, dat heeft ons veranderd.
4: Ja.
0: Vooral de rustige cultuur, de traagheid.
4: Ja.
0: Dus ja, kijk, we kunnen nog altijd gaan, hè, Barbara.
4: Ja, ja.
0: Dus, ja. We gaan naar een plaat die toch wel iets voor jou betekent.
3: Camping Caroline. Radio 2.
0: Pop Tops, Mommy Blue.

0: Poptops en Mommy Blue. Dat is de naam van een boek dat je geschreven hebt, Barbara Sarafian.
1: Ja, ja, Mommy Blue. Ik heb dat geschreven met een datum aan het zoeken. Wat, in 22 of zoiets? Ja, 22, een boekje Mommy Blue. Dat gaat over mijn reizen vooral. Die ik eigenlijk, de stijl van mijn reizen heb ik geleerd van mijn zeer inspirerende mama. Die 16 jaar geleden is overleden.
0: Ja, ja, want wat mij verbaasde... is dat je wel eens naar een all-in durfde te gaan.
1: Oh ja, zeker.
0: Met je mama.
1: Ja, ja.
0: Want dat is zo'n vrijgevochten, kunstzinnige vrouw. Dat ik denk, een vrijgevochten, kunstzinnige vrouw in een all-in hotel. Ik zie de match niet, maar...
1: Nee, maar je hebt soms geen zin om te chollen en zelf je boodschappen te doen. En dan is dat heel gemakkelijk, hè. Gaat naar een all-in, naar Hurghada of Sharm el-Sheikh. Alles wordt voor u gedaan. Je gaat toch niet naar het buffet, maar je haalt een bordje om het mee te pakken naar ik weet niet wat. En dan gaat er vroeg in je bed. Maar je hebt tenminste de zon gehad. En mijn mama was al ziek aan het worden, dus dat was een beetje comfortabel voor haar. En dan zei ik ga mee.
0: Ja.
1: En dat was... Ik heb daar ooit een keer echt alles verbloemd. En alleen maar prachtig. En dat buffet. En ze werd kwaad omdat ik er eigenlijk mee aan het lachen was. Maar hé, hey, dat is comfort. Je moet gewoon niet te veel letten op hoe dat mensen rond u rondlopen.
0: Ja, dan maar, kun dus je krijgt een bandje rond je pols.
1: En dat krijg je in een Club Med ook.
0: Ja, je kan de hele dag lang...
1: Maar zij deed niet anders naar een Club Med gaan, mijn moeder. Hè. Dat moest dan wel... Snap je, die contradictie, dat zit in ons familiegebakken.
0: Ah, wandelende contradictie. Dat maakt de mensen interessant. Hè?
1: Dat denk ik ook.
0: Niet voor één gat te vangen. Er wordt geluisterd vanuit de Seychelles in Afrika door Eddie uit Brakel. Kijk eens aan.
1: Ik heb vorige week nog in Brakel gezeten, Eddie.
0: Ah ja, ook prachtig, hè? Prachtige streek Brakel.
1: Man, ik ben daar nu aan het filmen. Het is magnifiek.
0: Ja, waar we dus niks over mogen vragen.
1: Nee.
0: Maar goed, Barbara Sarafian hier in de studio. Je gaat je platenbak gaan verzamelen, want zo dadelijk is het zover. Dan gaat de campingdisco open.
1: Ja.
0: Hoe moeilijk is het om daar 15 zomerplaten uit te kiezen?
1: 15? Gewoon teruggaan naar herinneringen. Dat is niet de muziek waar ik nu actief naar luister. Maar er zijn wel anekdotes aan verbonden. Dat is misschien interessanter.
0: Dat is goed. We kijken er naar uit.

0: van welke generatie je ook bent. ABBA gaat er altijd in. Take a chance on me. Mark de Klerk uit Vilvoorde die laat jou weten, Barbara Sarafian, dat je Appan absoluut moet alleen bereizen. Het veiligste land ter wereld, vermoedelijk. Hij zegt, ik ben er een vijftal keren naartoe geweest. Helemaal veilig.
1: Oh, goeie tip. Merci. Ja. Dank u.
2: Maar, domo, arigato gozaimashita.
0: Niks van begrepen, maar het is... Claudine uit Oosterzeelen, waarom moet men weg op vakantie? Vroeger was dit de tijd om aan de bel van je vrienden te gaan trekken en te spelen.
2: Maar dat is, en ik zeg het, 50-50, hè. En trouwens, Oosterzeelen, ik ben daar, dat is aan de voet van de Vlaamse Ardennen. En dat is een prachtstreek. Als je daar de zomer kunt spenderen, echt waar, dat is daar magnifiek.
0: Ja, de Vlaamse Ardennen.
2: Ja, en Oosterzee, ik ben daar nu aan het draaien, Vlombak. Ik zit daar alle dagen. Dus ja, bedoel, hallo?
0: Ja, nee, dat is waar.
2: Het is daar zo mooi.
0: Ik denk dat sinds corona dat we allemaal beseffen, en zeker sinds die hittegolven, in het zuiden, al die brandhaarden ook, dat het heel goed is thuis, hè?
2: Maar zie, wij hebben altijd alles gehad in België, dus ja.
0: Ja, klopt. Straks Barbara Sarafian hier als DJ op de camping. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar het is een wilde playlist. En dat is goed. We gaan niet in slaap vallen, beste mensen. Dus blijf gerust hangen bij Radio 2.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.
5: Bij Nibema zijn het solden. En dus is het nu het ideale moment om inspiratie op te doen en om te dromen over je nieuwe interieur. In onze ruime toonzaal ontdek je oplossingen voor wonen en slapen die comfort en kwaliteit combineren. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. Je krijgt deskundig advies en een topservice. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen. Dat merk je. Nu... solden.
6: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
7: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
7: Verveel me.
6: En je hebt vakanties met Ketnet.
9: Dit wordt echt geweldig.
5: .be. Nibema. Thuis in wonen. Dat merk je. Nu solden.
6: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
7: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
7: Verveel me.
6: En...

0: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
1: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
0: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
2: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
4: Ja, goedemorgen. Barbara Sarafian is de vinyl van haar platenbakken bij elkaar aan het vegen. Zo dadelijk gaat de kamp

0: HT-nieuws met Toon Janssens. De grote natuurbrand in Spanje is nog lang niet onder controle. Bij de hoofdstad Madrid hebben 3 brandhaarden 1 grote brand gevormd. En dat is ook te merken in de stad zelf, zegt correspondent Sven Tuytens.
1: Ik heb zelf geen open haard, maar het ruikt naar verbrand. Dus zelfs binnen in huis. En als ik nu naar de lucht kijk, wel, de lucht is grijs. Dus je ziet nog altijd dat daar heel veel stofdelen in de lucht hangen. Gisteravond was het nog veel erger. Was de lucht echt donkerbruin, geel donkerbruin. Dus ja, dat zijn die hectare en hectare bossen die afgebrand zijn. 70 kilometer van hier, maar dat merk je dus heel, heel sterk in het centrum van de stad.
0: Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze heeft eerst de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO zelf en zij hebben op hun beurt de Belgische inlichtingendiensten verwittigd. Wat ze precies gedaan heeft is niet bekend, maar ze gedroeg zich verdacht, zegt Anne Lukowiak van het federaal parket.
2: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen. Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
0: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit in de cel en de raadkamer zal volgende week beslissen of ze aangehouden blijft. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sudinfo en de luchthaven bevestigt het nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Er is schade vastgesteld aan een brug ter hoogte van Mechelen-Noord. Het agentschap Wegen en Verkeer bekijkt of herstellingen mogelijk zijn. Het verkeer van de E19 richting Brussel moet er in de tussentijd over versmalde rijstroken rijden, wat vandaag of de komende dagen tot verkeershinder kan leiden. Het weer vandaag vrij zonnig en warm, temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking, daarna droog met opklaringen in het westen en maximum temperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: En we gaan even naar de weg, want op de E40 richting kust, het is zover beste mensen, zijn bij Drongen 2 rijstroken gesloten. Dat komt door een ongeval. Er staat meer dan een half uur file vanaf Sint-Nijs-Westrum. Barbara, straks is die file weg. Echt waar.
4: Nou ja, maar ik zal ervoor zorgen dat ik het verkeer ga regelen. Alsjeblieft, zeg.
3: Op de E19 richting Brussel een kwartier vertragen van Rums tot Mechelen-Noord. Daar wordt dan weer gewerkt.
5: Nachtiersteen, parket in Bermo. Radio 2. Camping Carolien.
6: Carolien de Bekker.
3: Hey, WRT Radio 2. En hopla. Reageer u maar eens goed af, ze.

0: veel luisteraars gaan denken, Barbara Sarafian, dat dit over jou gaat. Ja. Mensen sturen al, oh, maar dat is een madame met balles, hè?
1: Ja, nee, toch niet, jong.
0: Nee, jij vindt jezelf een seut. Sorry, dan moet ik even... Ja. Hoe kan dat?
1: Saai. Ik ben saaier dan dat de mensen denken. Thuis is dat redelijk kneuterig zelfs bijna. Ik zeg ook niet veel. Alleen een vinger kan niet naar zichzelf wijzen. Een oog kan zichzelf niet zien. Dus ik stop erover. Maar Born to be Wild, ja nee, maar ik durf wel uit... Ik hou niet van oogkleppen en van een gareel. Dat moeten we toegeven.
0: Dat is zo. En dat is een kracht ook, een sterkte. Maar waarom Steppenwolf, Born to be Wild? Want daar hangt ook een mooie herinnering aan vast.
1: Ja, sowieso. Wat ik niet veel gedaan heb, is naar Engeland reizen. Mijn moeder ging heel vaak naar Londen zonder ons, want dat was daar een me-time. En die kwam dan altijd met cadeautjes terug. En op een bepaald moment had ze een pocket-televisie mee.
0: Met zo'n antennekanaal?
1: Ja. En ik dacht, maar dat is plezant. En wij hadden afgesproken in Gent in het centrum. En we hebben daar op een terrasje naar Steppenwolf zitten kijken. Toen dat ze rechtstreeks uit Londen gewoon dit kwam brengen om goeiendag te zijn. En ze zeggen dat ze...
0: De film Steppenwolf.
1: Ja, daar hebben wij naar gekeken. En dat is dan ook muziek van Easy Rider. Een van mijn lievelingsfilms. Wel
0: Dennis Hopper op zijn Harley Davidson.
1: Ah, het is toch Peter Fonda.
0: Ah, oei.
1: Daar was ik zot van.
0: Ah ja, is het echt. Het is goed. Want ik zei daarnet, dat wordt hier een stevige playlist. En dat wordt hier zware gitaar. Maar dat is niet, hè. Kijk eens. Marvin Gaye. En Sexual Healing.

0: waarom Marvin Gaye en Sexual Healing? Barbara? Ja, we zijn al live, hè?
1: Ah, pardon,
0: moet in de
1: sorry.
0: Praten.
1: Omwille van die... Maar ik hoor mijn eigen... Even niet... Ah, kijk. Nee, wij waren aan het draaien. Ik denk 2013, de biopic van Marvin Gaye.
0: Ja, biografie... Biografiefilm.
1: En, wie ging dat eerst spelen? Oh, kijk, men begint al in te slaan. Enfin, halverwege die opnames moesten we stoppen, omdat de kinderen van Marvin Gaye zelf... De film zou ook Sexual Healing geheten hebben. De kraan hebben laten dichtdraaien. Ze hebben geprocedeerd, want ze wilden niet dat het privéverhaal van Marvin Gaye...
0: Zo jammer, want daar was ik nu eens benieuwd naar het privéverhaal. Maar ja, dat is
1: ja,
0: dat is
1: maar
0: bepalen,
1: we kennen het eigenlijk een beetje, hè. Officieus. Ja, we kennen het wel een beetje, hè. Sexual Healing is ook in Oostende geschreven. Daar ben ik wel trots op.
0: Ja.
1: Dan ben ik toch een beetje een chauvinist, ja.
0: Dit is zo'n mooi nummer, beste mensen. Paul Weller, dank je wel om die te kiezen. Maar er hangt een liefdesverhaal aan vast.
1: Absoluut.
0: Met heel veel tranen.
1: Ja.

0: Hier zijn liters tranen over gevloeid, hè, Barbara Sarafian?
1: Toch wel, ja. Omwille van een liefdesverhaal met Tim. Dat was een Amsterdammer die ik leren kennen heb op de boot van La Gomera naar Tenerife. Die ging naar carnavalfeest in Tenerife. En ik dacht, allee, Tenerife, Tenerife. En we hebben daar een prachtige nacht samen gespendeerd door de straten, dansend. Hij heeft me dan naar de luchthaven gebracht en we zijn zo echt wel in elkaars armen beland. En ik heb daar een heel mooi liefdesverhaal mee gehad. En het heeft maar 6 maanden geduurd. En op een dag stak ik in Amsterdam en ik zei, hey, ik ben er. Ja, nee, de ene dag is de andere niet. En het was gedaan. Ik heb daar 1,5 uur in zijn bed liggen blijten. Ik ben naar huis gereden, maar ik was mijn schoenen vergeten. Dus ik heb op mijn blote voeten naar huis gereden. Ik heb hem nog 1 keer gecontacteerd om te vragen, stuur mijn schoenen op. En ik heb er 1 jaar over gedaan. Om daarvan te genezen, van die liefdespijn. Maar dat lied is ook veel meer dan dat. Dat is, als het moeilijk gaat, luister ik daarnaar.
2: Ja? Ah,
1: Golden rain will bring you riches. Mm. Er is voor iedereen gouden regen.
0: Maar kijk eens, wat een mooie boodschap, zeg.
1: Ja.
0: Ja. Is je hart vaak gebroken?
1: Gekneusd. En er bestaat zo'n Japanse term voor. Tsukutsako, ik weet het niet. Je kunt een gebarsten kruikvorm krijgen. Je hart kan die vorm ook nemen. En dan barsten. Breken, ja, dat is gebroken. Dat is heel gevaarlijk, want eigenlijk is dat ziek. Je kunt ziek worden.
0: Dat is waar. Je bent ziek. Lichamelijk ben je ook echt helemaal ziek. Dat is zo. Ja. Maar goed, zullen we eens even naar de... Ja, ik zou zeggen, om het over een gebroken hart te hebben. We moeten naar de zomer van 93. We weten nog wat er toen allemaal gebeurd is.
1: Ja,
0: ja.

0: Zeg maar, wij zijn de wilde versie aan het spelen, Barbara. Eigenlijk moet het deze zijn. Het moet deze zijn, hè?
1: Hij zei hoop doet te leven. Je gaat door zolang je kan.
0: De zomer van 93.
1: Zonder hoop kan je niet te leven. Maar je staat ook niet alleen. Er is het volk en je familie om je heen.
0: Ja. Wat gebeurde er toen?
2: Koning Boudewijn was overleden. Dat was toch in 93. Ik was in Luxemburg, want dat is ook geen vakantiebestemming. Het is wel ver met de auto, maar voor mij is dat een ritje naar. En dan kwam dat nieuws binnen. En dan heb ik toch naar de begrafenis gekeken. En wat Wiltura daar gedaan heeft, heeft mij zo ontroerd.
0: Pakkend, hè?
2: Ja, ik ben dat nooit vergeten. En hij heeft het ook allemaal goed gemaakt op die manier door Vergeet Barbara...
0: Ja.
2: Daarvoor of daarna te zingen.
0: Ja, want dit kon eigenlijk ook... Vergeet Barbara kan ook in je playlist zitten.
2: Dat denk ik toch niet.
0: Nee. Nee. Is dat een jeugdtrauma? Want iedereen zong dat als jij eraan kwam.
2: Ja, nu nog, hè. Voor mijn ex-schoonmoeders. Maar ik wil maar zeggen...
0: dat kon ze niet laten.
2: Ze verdient je liefde niet. Dat is toch straf. En als Wiltura het zegt, dan is het waar, hè.
0: Dat, ja...
2: Ik heb het hem ooit gezegd, maar ik heb zo'n diep respect voor Wiltura dat ik vond dat hij hier wel tussen kon bijstaan. Ja.
0: Dankjewel daarvoor. En ik denk dat iedereen ook nog het beeld voor zich krijgt van die zomer van 93. Want iedereen weet nog waar die was, hè, toen het nieuws binnenkwam.
2: Ja, ik stond op een parking van een tankstation.
0: Ja, vol ongeloof plots. Ja. Prachtige playlist. We gaan straks verder met een artiest. Jongens, ik wou dat ik hem ooit live had gezien. Maar helaas, ik heb het aan mij laten passeren. Na dit.
3: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
4: Kom langs, ontmoet onze DJ's. Duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
4: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
5: Radio 2.
3: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
11: Zeg, de Vos.
12: Ja, Lemmis.
11: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
12: Oei, wat doet hij er zo op?
11: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
12: Ja, en...
11: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke

0: Het was 1986.
1: Exact.
0: Een mooie zomerochtend in de kamer van de jonge Barbara Sarap.
1: Ja, alsof het gisteren is gebeurd. Echt waar, het was dus het einde van mijn humaniora. Ik was afgestudeerd aan het humaniora. De eerste dag van de zomervakantie en ik heb rolluiken en daar komt gewoon licht binnen gesijpeld met deze muziek vanuit de radiowekker. Zo wakker worden. Met een toekomst, met schoon licht, met zuivere stemmen. En ik dacht, dit is beloftevol. Ja.
0: Je zat er even helemaal in en je werd helemaal stil.
1: Ja.
0: Omdat ik zag jou helemaal in dat moment.
1: Ik vind het ook een beetje duur te lang. Ik heb zo lang liggen luisteren in mijn bed, denk ik.
0: En ik dacht, die is aan het genieten, man.
1: Maar ja, toch wel, want ik zat er weer in. En ik heb hetzelfde gehad met Lisa Stansfield. Been around the world tonight, ja, ja. Als ik terugkwam van Californië, een radiowekker kan u toch wel echt mooi wakker maken. Hè.
0: Dat is waar, ja. Dat is zo. Het waren de Flying Pickets en Only You. En daarvoor Elton John, ben je een grote fan van.
1: Ik ben een zeer grote fan van Elton John, omdat dat ook een ram is. En ik begrijp alles, maar zijn teksten zijn niet door hem geschreven. Maar I'm Still Standing, Feeling Like a Little Kid. Ja, nee, en ook Kan, hè, de croisette van Kan. Ja, daar...
0: De croisette van Kan?
1: Daar heeft hij dat opgenomen in een videoclip daarvan. En dat is iets dat ik ken natuurlijk. Ik kan niet alleen van het festival, maar wij gingen vroeger sowieso veel naar het zuiden van Frankrijk. Ook met mijn ouders. En Nice en Cannes en zo. Ja.
0: Dat was daar toen al heel chic eigenlijk. Hè?
1: Ja, tuurlijk. En de Negresco slapen in Nice en zo. En dan een keer naar l'Hôtel de Paris een koffie gaan drinken in Monaco. Aha, ook gebeurd, hè.
0: Ja. We blijven bij Franstalig nu we er toch over bezig zijn. Maar dan wel uit Brussel. Elke

0: dit stukje, dat is het beste, toch?
1: Oh.
0: Papa Houté van Stromae. Barbara Sarafian, waarom die plaat?
2: Omdat ik zelf naar Rwanda ben geweest, een tiental jaar geleden op huwelijksreis. En daar stond in het stadion nog van alle dingen van het optreden van Stromae. Ik ben een zeer grote fan van Stromae. Dat is trouwens de enige bekendheid van wie ik een aantekening heb. Echt? Daar heb ik echt voor in de rij gestaan.
0: Waar was dat? Waar heb je een handtekening?
2: In de Mia's. Duinse Mia's een keer ooit. Ik vind dat een genie. En ik combineer het. Hij heeft ook Rwandese roots natuurlijk. Hè. En ik heb daar een fantastische tijd eigenlijk beleefd. Grosso modo. Dat is een prachtig, prachtig land. Hey, Papa Houté, ja, dat stuur ik wel af en toe een keer naar de vader van mijn zoon. Van, hey, Teula. Natuurlijk, ja. Ik ga dat vriendelijk... Hè,
0: dat is wel een duidelijke boodschap. Kan hij Frans? Want dan...
2: Ah ja, hij is Frans daar.
0: Ah, oké, dan komt het wel aan.
2: Het is een Brusselaar, ja.
0: Ah, oui, très bien. Het is waar, het is een fantastisch artiest. Jammer dat we hem niet meer zien en horen, of toch veel te weinig. Heb je meegemaakt in dat concert? Ben je naar het concert gegaan in Rwanda?
2: Nee, ik was te laat.
0: Ah, ja, zo jammer.
2: Ik eerder trouwen, alleen maar voor Stromae, hè.
0: Nee, dat is waar. Oh, Donna Summer.
2: Ja.
0: Waarom deze, Barbara?
2: Omdat dat een grave zangeres is die eigenlijk door weinig mensen nu gekend is. Hè? Want dat gaat de anderen, hè? De Whitney Houston. Donna Summer is een disco queen, die is helaas overleden. En dit is hot stuff. Ik was 12 jaar in Italië en ik vond, kunnen dat wel draaien voor... Allee. Hot stuff. Ik begreep niet wat dat was, hot stuff. Totdat iemand mij dat zei, ja, maar dat gaat niet over een croque monsieur of zo, hè.

0: Dit zijn de zomerplaten van Barbara Sarafian, Donna Summer en Hot Stuff. Marleen Westerlink uit Antwerpen die is aan het luisteren vanuit Schotland, vanuit haar camper. Welkom Marleen, merci om mee te luisteren.
1: Marleen.
0: Brit Gevers uit Balen die zegt, maar dit is voor mij vakantie, schrijft ze. Heerlijk genieten in de zetel met een koffietje en genieten van de verhalen van Barbara Sarafian.
1: Oh, zo fijn.
0: Ja.
1: Oh.
0: En je muzieksmaak wordt hier zwaar geapprecieerd.
1: Wat tof.
0: Ja, het wordt nog mooier. Echt, oh, zo'n mooi nummer dat er klaar staat.
2: Even bollen, iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Hij is er! VRT Zomerhit 2026. De compilatie-cd met de beste summerbeats en vibes van het moment. En natuurlijk alle genomineerden voor VRT Zomerhit. Met onder andere K3, Meteor, Camille, Gert en James en Aaron Blommaert. VRT Zomerhit 2026. Te koop op musicstation.be en in je favoriete platenzaak.
6: Radio 2.
7: Elke dag telt voor twee.

0: krijg hier een berichtje van Saskia Rock. Die zegt, Barbara en ik zouden goed samen door een draaideur kunnen. Want dit was mijn openingslied bij mijn tweede huwelijk.
1: Oh.
0: My number two.
1: Ja. Ah, schoon.
0: Ja, ja, ja. Joe Jackson, waaraan doet jou dit denken?
1: Aan het zelf. Allee, toch in de Midi, in het dorpje Villeneuvet, hè, waar dat dus Bernard, die 50-jarige man...
0: Ja, voor mensen die nu pas inzappen. Ja. Barbara heeft het daar straks gehad over haar vakanties als 17-jarige. En dan was er daar een 50-jarige man.
1: De eigenaar van het hotel / grote huis. Daar is niks gebeurd, niks gebeurd.
0: Maar omdat uw moeder er tussen kwam?
1: Maar nee, omdat ik ook gezond verstand had.
0: Oké.
1: Okay. Ah, ja. En er was een pianobar en daar waren Parijse jongeren, maar dat was er echt niet groot. He, daar een stuk of zes. En er was één iemand die Joe Jackson coverde. En ik herinner mij nog altijd van hoe goed dat was. Dat was genieten van de zomer.
0: Ja, maar zo'n Frans dorpje, oh, waar twee auto's per dag doorrijden, de traagheid, de brandende zon.
1: Zwembadje, tennisplein.
0: Koele huisjes waar een piano in staat.
1: Ja,
0: lijkt wel een film.
1: Ja.
0: Ja. Barbara, oh, zo weinig tijd nog en zo'n goede platen. Wat moet ik kiezen? Wat moet ik kiezen?
1: Wat heb je nog?
0: Wacht, ik heb Eurythmics. Ik heb TLC.
1: Oh, TLC, Waterfalls.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. De jaren 90. Wel hip van jou, hè, Barbara? Echt? Dat is mijn tijd, hè? Ja, TLC, Waterfalls.

0: zijn de zomerplaten van Barbara Sarafian. Uit midden jaren 90, TLC en Waterfalls. Ja. En voor de hittegolf, voor de mensen die door hittegolven moeten, die in het buitenland aan het luisteren zijn, daar heb jij ook aan gedacht, hè?
1: Ja, het is een passioneel nummer van een zangeres die een schurende stem heeft. En dit is een prachtnummer. Bring Me Some Water.
0: Van Melissa.
1: Melissa Etheridge.
0: Melissa Etheridge.
2: Tonight I feel so weak.

0: Ben jij wel voor de foot-tapping hits?
1: Ja.
0: Rauwe, echte gitaar-country-achtige...
1: Rock en ja, en dat die heese stem. Ja, ik probeer mijn best te doen om ook zoals Melissa te klinken.
0: Bring me some water, Melissa Etheridge. Ah. De laatste plaat van Barbara Sarafian. That's what I want, yeah. You know what I want, yeah. Ah, Diana King, Shy Guy. Why?
1: Why? Omdat ik leefde in Miami toen. En dat was de nieuwe hit. En ik had zo'n autootje, een Fiatje Cinquecento, maar zonder dak.
0: Oh, cool.
1: Maar met zo'n golfdakje dan toch. En ik reed daarmee rond, downtown en South Beach, met die muziek constant naast mij. En ik dacht, maar zo wil ik altijd, alle dagen leven. En dat was toen een superhit. En Miami, ja, bedoel, ik heb daar altijd vrolijk rondgelopen. Dat was toen nog voor de grote storm toeloop. Dat was redelijk Europees aandoend. Want een Noors ex-model was bakkerin. Enzovoort. Dat was heel aangenaam. Met die muziek.

0: Barbara Sarafian. Wat een rit de afgelopen 3 uur.
1: Ja, voorbij gevlogen toch. Hè? We hebben het erop gereden.
0: Ja. Maar het was heerlijk. Mensen hebben er ook van genoten.
1: Oh, dat is heel plezant om te doen.
0: Dat is echt zo'n leuke berichten dat ik hier heb gekregen. Dus dank je wel om mijn gast te zijn.
1: Het was mij heel veel plezier. Merci voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan.
1: Dag.
0: Volgende week Camping Carolien met Karel Meesters.
2: Vanavond op VRT1.
3: Zeg maar, om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien. Hè?
4: Het liefst van al zonder telefoon.
0: Zo'n leuke berichten dat ik hier heb gekregen. Dus dank je wel om mijn gast te zijn.
1: Het was mij heel veel plezier. Merci voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan.
1: Dag.
0: Volgende week Camping Carolien met Karel Meesters.
2: Vanavond op VRT1.
3: Zeg maar, om influencer...

0: uur Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De brand rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is nog lang niet onder controle. Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossat bij Bordeaux. Ze vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp ontruimd worden. Ze zijn door het oog van de naald gekropen, vertelt hij.
1: En we dan ook toevallig gisteravond een filmpje gezien van een mevrouw waar we enkele uur voordien nog gewoon mee aan het praten waren. Ja, duidelijk in paniek moesten evacueren. Eigenlijk is er maar één invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat ze eigenlijk zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
0: De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sudinfo en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het eiland Sulawesi in Indonesië is een motorboot met 11 Europese toeristen vermist geraakt. Dat meldt het persbureau AP. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een Belgische man en om Nederlanders, Duitsers, een Tsjech en een Française. De boot was 's ochtends vertrokken voor een excursie naar een haven, maar is daar nooit aangekomen. Zoekacties hebben nog niets opgeleverd. Vorige week is in dezelfde regio een passagiersboot gezonken. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en 14 anderen zijn nog vermist. Er is vanmorgen opnieuw een drone neergehaald boven Roemenië. Ook gisteren haalde een F-16 er een drone neer. De wrakstukken daarvan zijn onderzocht en daaruit bleek dat het om een type drone gaat dat Rusland gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Ook Polen kreeg al te maken met Russische drones. Het weer vandaag vrij zonnig en warm. Temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en maximumtemperaturen van 18 tot 23 graden. En na het weekend wordt het dan zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel. Op de E40 richting Oostende is bij Drongen de weg vrijgemaakt. Er staat nog 40 minuten file vanaf Sint-Denijs-Westrem. Ik kan ervan meepraten. Op de E19 richting Brussel 15 minuten vertraging van Rums tot Mechelen-Noord. Daar wordt gewerkt. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten erbij van Berchem tot de Kennedy-tunnel.

0: Radio 2 Top 30.
1: Dirk Gijs.
2: We hebben hier in Blankenberge geen margrietjes geteld, geen meeuwen of schelpjes, maar hoe vaak de hits werden gespeeld, gestreamd of verkocht. En je hoort nu het resultaat. Radio 2 Top 30. Maar we zullen beginnen met een terugblik, hè. Wie waren vorige week nog de drie populairste hits? Wie waren dat?
1: Radio 2 Top 30. 3.
2: Somber en Homewrecker, vorige week op 3, de opvolger van Undressed, hè, staat al 20 weken in de top 10.
1: 2.
2: Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Een ex nummer 1, claimen ze terug goud of net niet?
1: 1.
2: En heeft een WK-lied op 1 nog zin, hè, nu 2.

0: zijn.
1: Het is wel grappig, precies een week geleden tijdens de Radio 2 Top 30 was Niels aan het verhuizen. Hij is ook in de running voor VRT Zomerhit. Vraag is hij klaar om die Zomerhit voor de 5e keer te winnen?
2: Ja, dat zou heel tof zijn, hè? Sowieso. Dat zou heel tof zijn. Ja, nu in mijn nieuwe huis is er veel plaats om er eentje te zetten. Hè.
1: Ja, afwachten natuurlijk, hè, of het zover komt. Op 29 Milk Inc. en Madison.

Kink en Madison één plaats gestegen ook deze week. Madison, wel, Linda vertelt dat het wetenschappelijk bewezen is dat muziek gezond is voor je geest en je lichaam. Radio 2, top 30. Dank u wel, Linda. Het is bewezen dus, hè. Radio 2 luisteren is goed voor je gezondheid. Hier is Harry Styles.

0: toch een beetje donkerder dan zijn andere werk, maar dat is helemaal de bedoeling. Donkere Club 5. American Girls, you're the Harry Styles. We hebben twee nieuwkomers, dat betekent dat er ook artiesten verdwijnen, helaas.
1: Verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
0: Ja, Andy Grammer en Max verdwijnen met The Thing I Love op 21 weken hebben ze het volgehouden, wat al niet slecht is, hè? En dit is Bruno Mars uiteraard. Er zit nog niet zo heel veel sleet op, maar hij verdwijnt wel uit de Radio 2 Top 30. I Just Might, goed voor 27 weken in de Radio 2 Top 30. We gaan door met 27, 10 plaatsen gezakt. Bart Peters, de buff.

0: goede nieuws voor Bart is, ze slaapt al een nachtje door. Trotse opa, Bart Peters. En de bevalligste op nummer 27, straks onze eerste nieuwkomers.
1: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
2: Mini Europa, Mini Europa, dat is reza.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: VRT Radio 2.
5: Nieuw in de Radio 2 top 30.
0: En dat is Somber.
4: Radio 2.
5: 26.
0: De opvolger voor Homewrecker. My body isn't ready.

0: die oers en die azen ook, de hoogte van de stem. Ik hoor daar een beetje Beach Boys in en dat past heel goed hier in Blankenbergen, waar we zitten natuurlijk met Radio 2. Je hoorde de eerste nieuwkomers.
1: Radio 2. Radio 2 top 30.
0: Op 26 nieuw de Summer met My Body Isn't Ready. Dit is 25, vier plaatsen gezakt. Bad Guy.

0: 24 in de Radio 2 Top 30 Bazaar met Nacht in Amsterdam. En vanavond concerteren ze op Weitjesrock, dat is in IJsendijken. Dat is in Nederland. Dus een nacht in Amsterdam? Het is eigenlijk nog niet uitgesloten. Het kan nog altijd vanavond.
1: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Berre, Yesterday, Today, Tomorrow.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Juist. Gaan we eerst even naar de weg. Hè. Op de E40 richting kust is bij Drongen een half uur filegolf nog altijd van Zwijnaarden tot Aalter. De weg is daar ondertussen vrijgemaakt. Ik heb er ook van genoten van die file. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op de E19 richting Brussel 10 minuten vertraging van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar wordt gewerkt.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En nu onvervaste country van een jonge artieste, Stella Lefty. Het is een nieuwkomer en ze stijgt twee plaatsen naar
1: 21.

0: sorry, Stella, dat is de verkeerde kant op. Hè. Train to Boston. Nee, je moet naar hier komen, naar Blankenbergen. Radio 2 aan zee, omdat het hier zo fantastisch is. Heel veel mensen komen even goeiedag zeggen. En ook heel veel mensen komen zwaaien op de stip, want dan zie je jezelf op televisie. Goed, we hebben 10 hits gespeeld. Het is tijd voor een overzicht. Radio 2,
1: tot 30.
2: Alles staat in vuur.
0: Vuur en vlam van Niels de Stadsbader op 30, 2 plaatsen gezakt. En 29 is voor Milk Inc.
3: Music is my medicine, can you feel it?
0: Jazeker, ik voel het, want muziek is gezond voor lichaam en geest. Eentje gestegen, 28, Harry Styles. Gezakt met zijn American Girls en een superzakker op 27.
4: De bevalligste, de liefdadigste, ik zeg niet zomaar het toevalligste.
0: Min 10 voor Bart Peters en de bevalligste. 26, dat is onze eerste nieuwe. Isn't Ready, de nieuwe van Somber op 26. 25 is Bart Kael.
5: Ik ben zot verliefd op jou. Dat is waar.
0: Zot verliefd en op 24 Bas Zanaar. En dat kunnen ze effectief nog eens doen, want ze zitten vanavond in Nederland op een festival. 23, Berre.

0: wel. En hij komt terug binnen, want hij stond al eens 4 weken genoteerd. Het is onze hoogste nieuwe.
1: 1, 2, 3,
0: en nog niet op 1, ook niet op 2 of op 3. Nee, op 22. Sam Goris. En Stella Lefty met The Train to Boston staat op nummer 21.
2: Dit

0: Op nummer 20 Isabel A. Smeek maar niet om mij. Het nummer was eigenlijk een idee van haar vriendin, hè, van Theresa. En samen hebben ze het dan afgewerkt. En dit is het resultaat. Plus 5.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.
2: Tot 30. 19. I'll show you.

heeft nog zijn passage gemaakt op Werchter Teddy Swims. Dit was hem met Mr. Know-It-All. En zou dat het Werchter-effect zijn? Ik weet het niet. Hij stijgt in ieder geval 4 plaatsen. En deze Sienna Spyro kwam vorige week binnen en ze verliest er eentje met Material Lover.

hoort bij een lazy vakantiedag. Het zonneke, het zeetje. Perfecte soundtrack. Sienna, Spyro. Ja, we zitten hier wel een beetje in de loungehoek eigenlijk in de Radio 2 Top 30. Want het zijn allemaal rustige liedjes. Ik heb nu deze Olivia Dean met So Easy. I could be-

0: Teddy's Swims, Mr. Know-It-All was al redelijk rustig. 17, Sienna Spyro. En op 16, deze Olivia Dean, It's So Easy.
1: 15.
0: We gaan de tempo toch een beetje opvoeren. Met de DJ.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: We hadden daarnet op 15 DJ Licious. Dat betekent dat we halfweg de Radio 2 tot 30 zijn. Straks na het nieuws, de ontknoping natuurlijk.
2: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
3: 12 uur, een goeiemiddag. VRT Nieuws
1: met Licious. Dat betekent dat we halfweg de Radio 2 tot 30 zijn. Straks na het nieuws, de ontknoping natuurlijk.

0: schepen zijn er in de as gelegd. Dat is 2 keer de oppervlakte van Parijs. Onder meer in de departementen Gironde en Landes woeden hevige branden die oprukken richting de stad Bordeaux. De situatie is zeer ernstig, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: De bosbranden zijn alles behalve onder controle. Zojuist is bekend geworden dat de Franse luchtmacht een vliegtuig in gaat zetten van het leger, een Airbus A400M. Die gaat brandvertragende middelen verspreiden boven de bosbranden in de omgeving van Bordeaux. Dat is belangrijk, want zo'n toestel kan 1000 liter meenemen, terwijl een gewoon blusvliegtuig maar 10.000 liter mee kan nemen. En dat volgt natuurlijk op de maatregelen die de Franse regering gisteravond nam om ook het leger meer te gaan inzetten bij het bestrijden van de bosbranden. We weten inmiddels dat het in Frankrijk nu gaat om de ergste bosbranden in meer dan 15 jaar tijd.
0: Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Ze vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp plots ontruimd worden. Ze zijn door het oog van de naald gekropen, vertelt hij.
2: Hebben we dan ook toevallig gisteravond een filmpje gezien van een mevrouw waar we enkele uur voordien nog gewoon mee aan het praten waren. Ja, duidelijk in paniek moesten evacueren. Eigenlijk is er maar 1 invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat ze zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
0: En rond de Spaanse hoofdstad Madrid hebben al ongeveer 60.000 mensen hun woningen moeten verlaten door de oprukkende bosbranden. Ze hebben de nacht doorgebracht in sporthallen en opvangcentra. De branden hebben al bijna 25.000 hectare natuurgebied in Spanje verwoest en zijn nog steeds niet onder controle. Volgens correspondent in Spanje Sven Tuytes is de situatie vanochtend wel verbeterd.
3: De temperaturen zijn gedaald, dus dat is belangrijk. Er staat veel minder wind, waardoor er nu veel gemakkelijker kan gewerkt worden tegen de brand in. Dus dat is het belangrijkste nieuws van deze morgen. En het is men bezig geweest met het opleggen van een dam tegen een vuurdam. Dus we spreken nog niet over het terugdringen van de Vlammenzee, maar het is op dit moment nog altijd spreken over het beperken van de schade.
0: Spaans premier Pedro Sánchez heeft zo net een bezoek gebracht aan het crisiscentrum. Hij benadrukt dat samenwerking de belangrijkste manier is om deze natuurbranden te bestrijden. En toch vertrekken er nog steeds toeristen naar de Spaanse hoofdstad Madrid, ondanks die branden daar. De Vlaamse Lydie Davis kwam gisteren met het vliegtuig aan in Madrid voor een studiereis met Franse collega's.
4: Ik ben met het vliegtuig gekomen. Op het beeld van het vliegtuig zag je effectief dat we door de rook zijn gevlogen. De Fransen ook, die zijn met de auto eigenlijk op de wegen door de rook gekomen. In Madrid zelf is er niks aan de hand. Dus buiten de rook die je in het hotel zelf kan vaststellen. Maar het toerisme gaat hier gewoon door.
0: De Brusselse brandweer staakt voor de 5e dag op rij. Vanmorgen waren er wel opnieuw onderhandelingen. De vakbonden en de Brusselse regering hebben 1,5 uur samengezeten, maar dat leverde geen definitief akkoord op. Momenteel beraden de bonden zich over enkele voorstellen van de regering. De staking heeft nog altijd ernstige gevolgen voor de hulpverlening in Brussel. De brandweer is onderbemand, er zijn minder interventies met ziekenwagens mogelijk en ook de noodcentrale 112 werkt op halve kracht. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sudinfo en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Er is vanmorgen opnieuw een drone neergehaald boven Roemenië. Ook gisteren haalde een F-16 er een drone neer. De wrakstukken daarvan zijn onderzocht en daaruit bleek dat het om een type drone gaat dat Rusland gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Ook Polen kreeg in het verleden al te maken met Russische drones. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n 1/2 uur geleden begonnen aan de voorlaatste etappe. Met 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste categorie is het de zwaarste rit in deze Tour. Net als gisteren ligt de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel moet er zijn 2e plaats in het algemene klassement zien te verdedigen

0: en hoopt op goede benen. Dat zei hij kort voor de start.
1: Uiteindelijk op etappe 20, als de benen er niet zijn, dan ligt niemand iets goed. Dus alles hangt altijd af van het gevoel en van hoe je hersteld bent van gisteren. Dus een parcours is altijd moeilijk om te zeggen, ligt iemand wel of niet. Vandaag is er geen schuilen. Als de benen er niet zijn, dan heb je een probleem.
0: Het weer nog. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig. Temperaturen tot 28 graden. Morgen kans op regen of buien tot 24 graden dan. En maandag wisselen bewolkt met nog wat buien en tot 25 graden. Daarna wordt het zonniger en warmer. En dit nieuws begon met de natuurbranden in Frankrijk en Spanje. De brandweer probeert die met man en macht te bestrijden in de buurt van Bordeaux en Madrid. Tienduizenden mensen zijn er geëvacueerd en grote gebieden zijn er afgebrand. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel. Op de E40 richting kust een half uur file golven van Zwijnaarden tot Aalter. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is bij Borgerhout een ongeval gebeurd. En op de E19 richting Brussel een kwartier vertraging van Rumst tot Mechelen-Noord, want daar wordt gewerkt. Nu de 14 grootste hits.
3: Radio 2 Top 30.
4: Dirk Gijs.
2: Eens kijken wat het best verkocht werd, het meest gestreamd of de meest gedraaide hit in Vlaanderen.
4: Radio 2 Top 30. 14.

Stavroch artiesten in de Radio 2 tot 30 die een filmhits scoren. Denk aan Taylor Swift en deze Jelly Roll natuurlijk. En dit was hem met I'm Good op nummer 14. Radio 2 top 30. Ah, nog een genomineerde.

bezig, Gert en James. Plus 1 en op 13 beland met deze Mari Wodo. Het is ook super druk, ze spelen hun zomershow. En afgelopen week stonden ze ook nog eens met een grote band achter zich op de Gentse feesten. En ze zongen niet alleen hun eigen liedjes zoals deze, maar ook Oja Lele op Piet Piraat. En je raadt het al, publiek brulde natuurlijk vrolijk mee. Oh ja.

Je hoort wel eens mensen zeggen, die muziek vanuit de jaren 70, dan maken ze het weer. Jawel, jawel. Bruno Mars heeft helemaal de sound van de soul van de 70s kunnen vangen in deze On My Soul. We gaan verder met dansbare muziek. Dit is The Bowser en Magnetic. Noem het Scandinavische House.

heel feestelijk. En zo voelen we ons ook natuurlijk in de Radio 2 Top 30. Scandi, house, disco en funk. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar het baslijntje is gesampled van Lady van Mojo. Ze zijn daar eerlijk over. Ze hebben dat gewoon gesampled. Ze hebben er ook centjes voor betaald, dus dat kan allemaal. We hebben weer 10 hits gespeeld, dus tijd voor een overzicht. Genomineerd voor Zomerhit Isabel A. En Smeek maar niet op mij. Op 2019 is Cameron Whitcomb. En zijn Kingdom of Fear gaat nog één plaats vooruit. Op 18 Teddy Swims.

0: rare naam, de Bauze, zo heette ze.
1: En op 10, Camille.
2: Radio 2 Top 30.
3: De beste 10.

0: want ze stijgt 2 plaatsen en komt onze top 10 opnieuw binnen. Ik heb het over Camille met Nu dat je weg bent. Nu woensdag trouwens opent haar roze circus tent aan het Kleinstrand in Oostende. Verwacht zang, dans, muziek, spektakel, ja, circus acts natuurlijk. En Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime, die zijn erbij. Er zijn ook extra shows bijgekomen. De teller staat nu op maar liefst 33 circus shows.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Jacques Vermeire.
3: Voilà, ik stond daar, hè, in een scheiding, zonder inkomen. En het is altijd door de wereld in te storten dat ik me altijd verbeterd heb. Dat is de grote lijn in mijn leven. Daardoor ben ik nou een man naar de VTM gegaan, puur voor het geld. Maar ik had liever bij de VRT nog minder verdiend. Ik kwam naar de VTM als een loser, hè. Die hadden veel betaald, of die gingen betalen. Die hebben nooit alles betaald, ik geef het bij mij, hè.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Radio 2. Tot 30. 9.

tijdfeest met K3. Hier horen ze met de zomer van Oya Lele. Dat begint hier wel spannend te worden, want we zijn aan het naderen. We naderen naar de top 5, top 3. Het begint heel spannend te worden. We gaan door met 7. Alex Warren en Fever Dream.

0: Alex Warren staat al heel lang in de top 3, nu eruit gevallen op 7. Op de E40 richting kust een half uur file golven van Zwijnaren tot Aalter. Bij Sint-Nijs-Westrem is er hinder door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 25 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de E19 richting Brussel een kwartier vertraging van Rumst tot Mechelen-Noord, want daar wordt gewerkt.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En nu een kerstvers getrouwde wereldster die hopelijk toch wat tijd heeft voor een honeymoon. Taylor Swift.

0: Ja, het leven van Taylor Swift is een stevige rollercoaster. Hè? De ene hit na de andere. Pas getrouwd met de hele Amerikaanse showbiz erbij. En ook nog eens een filmhit uit Toy Story. I Knew It, I Knew You. Verschenen op 5 juni en het brak binnen de eerste 24 uur al alle streamingsrecords. Hoe straf is dat allemaal? Goed, ik zei het al, het begint spannend te worden. We zijn toe aan de top 5. Maar eer we eraan beginnen wil ik toch nog even overlopen hoe de top 3 vorige week klonk.
1: Radio 2 top 30, 3.
0: Ja, kijk, die hebben we al gehad. Dus die komen we niet meer tegen straks. Somber met Homewrecker vorige week op 3. Die moeten we nog horen, hè? Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi vorige week op 2. En de vraag is, blijft Die Die op nummer 1 staan? Of is dat een beetje uitgewerkt, zo de WK-fever, als we dat zo kunnen noemen? We gaan beginnen met de nummer 5.
2: Radio 2 top

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
0: Maak het live.

0: feest begint een beetje op te trekken. En we zijn aan nummer 4 beland in de Radio 2 Top 30. Dat is Somber en Homewrecker. Dit is 3, Meteor met Nooduitgang. En ze maken een reuzensprong. Plus 5, dat is echt goed gewerkt. Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

wij hebben geen nooduitgang. Het zijn allemaal ingangen en we zijn hier graag in Blankenbergen aan het Zeetje. Terwijl het hier ook heel erg spannend aan het worden is. Wie staat op nummer 1 in de Radio 2 Top 30? Daar zijn we nog niet aan toe. Je hoort een Meteor op 2. Meteor op 3 dus. En dit is de nummer 2. Niet langer op nummer 1. Dat betekent dat we straks een nieuwe nummer 1 hebben.

Linda Uitbrecht is aan het genieten van de muziek. Die luistert op Recovery. Niet dat ze ziek is, maar ze werkt daar. Dus als chance natuurlijk. Linda, dank je wel daarvoor. En Petra is aan het kijken naar tv en die vraagt zich af of wij geschminkt zijn. Petra, het is puur natuur. Maar backstage hebben ze hier wel een spiegel. Er zijn geen make-up dames, maar er is een spiegel. Dus wie wil kan zelf aan de slag gaan. Het is maar dat

0: twee plaatsen verlies voor K3 deze week. En ook een min 2 voor Alex Warren met Fever Dream.
1: 7.
0: Taylor Swift maakt haar verlies van vorige week goed met een mooie plus 3 voor I Knew It, I Knew You. Aaron Blommaert en Zoe Levi stuiven deze week naar een paar plaatsen naar achteren met tranen van goud.
1: 5.

0: nummer 1. Radio 2.
1: Dirk Gijs. Top 30.
2: Maxime en Babette winnen de etappe van vandaag en claimen hun nummer 1 terug. Hè. Dit is Hoe dan ook. Veel plezier met Anja Daams en tot volgende week.

0: Radio 2.
1: Kipnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kipnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Kipnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be. Je hebt vakanties zonder Kidnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Kidnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ant in Veros.
1: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
1: Ga naar Veerte Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
8: Veerte Max. Maak elk moment de max.
9: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
10: We maken er een sportieve middag van met Taekwondo. Stemmers voor VRT Zomer heet Bomba die langskomt. En hopelijk jij ook, zo meteen tussen 1 en 4.
11: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
10: Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje zijn tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. En in de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag de koninginnenrit. In het zuidwesten van Frankrijk hebben door de natuurbranden al ruim 140.000 mensen hun woning moeten verlaten. Al bijna 22.000 hectare zijn er in de as gelegd. Dat is 2 keer de oppervlakte van Parijs. Onder meer in de departementen Gironde en Landes woeden hevige branden die oprukken richting de stad Bordeaux. 7 deelgemeenten in de stad zijn ontruimd. Bijna 7.000 mensen worden er opgevangen in een expohal. Dat vertelt dat is 2 keer de oppervlakte van Parijs. Onder meer in de departementen Gironde en Landes woeden hevige branden die oprukken richting de stad Bordeaux. 7 deelgemeenten in de stad zijn ontruimd. Bijna 7000

0: We zien ook hier vanuit Bordeaux dat de lucht heel grauw is, heel grijs op sommige plekken, zoals een beetje oranje gloed. Dus die bosbrand die woedt nog steeds. Hij lijkt zich sinds afgelopen nacht niet heel erg verder te hebben uitgebreid, maar hij is ook nog lang niet geblust. Het is hier wel begonnen met regen ongeveer een uur geleden. Dat is op zich wel positief nieuws. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk ook of dat genoeg gaat zijn om in elk geval deze grote monsterbrand, zoals hier erover wordt gesproken, enigszins te kunnen bedwingen.
1: De Franse premier Le Cornu heeft het leger gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Zij vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp ontruimd worden, vertelt hij.
2: Eigenlijk is er maar één invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat ze zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
1: En ook rond de Spaanse hoofdstad Madrid hebben al zo'n 60.000 mensen hun woning moeten verlaten vanwege de oprukkende bosbranden. Ze hebben de nacht doorgebracht in sporthallen of opvangcentra. De branden hebben al bijna 25.000 hectare natuurgebied verwoest en zijn nog steeds niet onder controle. Volgens correspondent in Spanje, Sven Tuytes, is de situatie van morgen wel verbeterd.
3: De temperaturen zijn gedaald, dus dat is belangrijk. Er staat veel minder wind, waardoor er nu veel gemakkelijker kan gewerkt worden tegen de brand in. Dus dat is het belangrijkste nieuws van deze morgen. En het is men bezig geweest met het opleggen van een dam tegen een vuurdam. Dus we spreken nog niet over het terugdringen van de Vlammenzee, maar het is op dit moment nog altijd spreken over het beperken van de schade.
1: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft al een bezoek gebracht aan het crisiscentrum. Hij benadrukt dat samenwerking de belangrijkste manier is om deze natuurbranden te bestrijden. De Brusselse brandweer staakt voor de 5e dag op rij. Vanmorgen waren er wel opnieuw onderhandelingen. De vakbonden en de Brusselse regering hebben 1,5 uur samengezeten, maar dat leverde geen definitief akkoord op. Momenteel beraden de bonden zich over enkele voorstellen van de Brusselse regering. De staking heeft nog altijd ernstige gevolgen voor de hulpverlening in Brussel. De brandweer is onderbemand en er zijn minder interventies met ziekenwagens mogelijk. En ook de noodcentrale 112 werkt maar op halve kracht. In Indonesië zijn 11 Europese toeristen die als vermist waren opgegeven veilig en wel teruggevonden. Onder hen was ook een Belgische man. De toeristen waren gisterochtend met een motorboot vertrokken vanaf de kust van het eiland Sulawesi. Omdat ze uren later nog altijd niet op hun bestemming waren aangekomen, werd een reddingsactie opgezet. Buitenlandse Zaken in ons land laat nu weten dat alle opvarenden in veiligheid zijn gebracht. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit moment de zwaarste bergrit van deze Tour. De voorlaatste etappe heeft 5600 hoogtemeters, gaat over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van der Goor, wat is de situatie na die eerste col?
4: Wel, die eerste col buitencategorie, de zware Col de la Croix-de-Fer, hebben we inderdaad achter de rug. En we kijken naar een kopgroep van een man of 10. Daar zat ook zo net, maar hij heeft nu wat moeilijkheden, de groene truidrager Mats Pedersen bij. En na deze afdaling van deze Col Croix-de-Fer is de sprint van de dag. Daar kan hij 25 punten pakken en dan wint hij definitief al het puntenklassement. En is er geen schijn van een kans meer voor onze landgenoot Jasper Philipsen. Zo net ook minder goed nieuws vanuit het Belgische kamp, want Ilan van Wilder gevallen en opgegeven in deze Tour. Nog 120 kilometer. De kopgroep heeft een ruime voorsprong. Ja, toch wel van een 2-tal minuten op het peloton. Met daarbij Remco Evenepoel en de gele truidrager Tadej Pogacar.
1: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag wat stapelwolken aan de kust. Blijft het meestal zonnig. Maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden dan. Maandag nog enkele buien. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. De zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje, daarmee begonnen we dit bulletin. De brandweer probeert die met man en macht te bestrijden in de buurt van Bordeaux en Madrid. Tienduizenden mensen zijn er geëvacueerd en grote gebieden zijn in vlammen opgegaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de E40 richting kust een half uur file rijden van Merelbeke tot Sindenijs-Westrum. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. En verderop 10 minuten.

Extra van Aalter tot Loppem. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten erbij van Deurne tot de Kennedy-tunnel en richting Nederland een kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de E19 richting Brussel, 20 minuten vertragen van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar wordt namelijk gewerkt.

Vlaams. Fijn bezoek vanmiddag hier bij Radio 2 aan Zee. Boomba komt namelijk langs. En hopelijk jij ook, maar anders geen nood hoor. Ook thuis hou ik je heel graag gezelschap. Tussen nu en 4 uur. Goedemiddag trouwens.

Got a Feeling van Five. Je weet het, in het weekend geen artiesten op het podium van Radio 2, maar wel topatleten voor het podium van Radio 2. Zoals Benny en Elise bijvoorbeeld, 12 jaar en voor de tweede keer Belgisch kampioen taekwondo geworden. Ik zal dus vooral maar heel vriendelijk zijn zo meteen tegen haar, want voor ik het weet lig ik hier knasboem op de grond. Dit zijn de Romeo's.

0: Backstage. De Romeo zijn genomineerd voor inderdaad de zomerrit. Als je wil dat ze 29 augustus winnen, stemmen via Radio 2 op VRT Max. Tijdens het weekend geen optredens hier aan de pier in Blankenbergen, maar wel geweldige sporten die je kan komen uitproberen. Zoals een sport uit Korea. Niet alleen BTS uit Korea is zeer populair, maar ook taekwondo. En Benny en Elise die staan ondertussen hier bij mij in de studio. Goedemiddag alle twee.
1: Goedemiddag.
0: En proficiat Elise.
2: Dank u.
0: Jij bent voor de tweede keer Belgisch kampioen taekwondo geworden, zeg.
2: Klopt.
0: Amai, en staan die bekers dan bij jou thuis?
2: Ja.
0: Op jouw kamer of op de schouw in de living?
2: Op mijn kamer.
0: Op jouw kamer, om fier op te zijn natuurlijk. Hè. Taekwondo, wat is het precies, Benny?
1: Ja, taekwondo is eigenlijk een gevechtsverdedigingssport. Hè? En komt uit Zuid-Korea, uiteraard. En wij doen van alle soorten technieken en we hebben... Ook al sinds jaren zijn we ook een Olympische sport, hè, in taekwondo.
0: Ja, ja, ik heb eens opgezocht. Het betekent letterlijk taekwondo de weg van de voet naar de vuist.
1: Ja, dat klopt. De taai staat eigenlijk voor alle voet- en beentechnieken. De kwon voor alle hand- en armtechnieken. En de do, de manier, de methode.
0: Ah, oké. Okay. Dus je gebruikt eigenlijk je hele lichaam.
1: Heel lichaam,
0: bij taekwondo.
1: Ja, klopt.
0: Wat is een verschil met bijvoorbeeld karate?
1: Karate is vooral met de handen en de vuisten. Hè. En wij... Onze primaire is onze voeten en onze benen. Dat is voor ons primair.
0: Ah, oké. Okay. Elise, hoe oud was jij toen jij ermee begon?
2: Denk 9 jaar of zo.
0: Ah, oké. Okay. Een paar jaar geleden. Ja. En waarom taekwondo?
2: Omdat mijn ouders vonden het ook belangrijk dat ik mezelf kon verdedigen. Als er iemand mij lastig zou vallen. En het is ook een leuke sport om te doen.
0: Is het waar? Wat is er zo fijn aan?
2: Dat je jezelf leert verdedigen natuurlijk. Maar ook dat je verschillende technieken leert doen... Je leert je lichaam beheersen.
0: Ah, dat is belangrijk natuurlijk. Hè, ja. Zeg, en als jij nu op de speelplaats, hè, van die kinderen tegenkomt die toch wel vervelend doen tegen jou, zeg jij dan... En liggen die op de grond?
2: Ik mag taekwondo niet gebruiken buiten de zaal, tenzij dat het nodig is. Als er iemand op staat mij bijvoorbeeld lastigvalt of die duwt mij, dan mag ik wel die terugslaan of meppen. Maar ik mag niet zomaar iemand slaan of trappen.
0: Nee, dus je hebt het nog nooit gedaan?
2: Nee.
0: Buiten de mat. Oké. Okay. Beheersing van het lichaam. Mag ik het straks eens komen proberen?
2: Ja.
0: Ja? Is het moeilijk?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Dus dat zeg jij. Dat zegt een kampioen. Natuurlijk vind jij het niet moeilijk. Als je het kan, is alles gemakkelijk natuurlijk. Hè?
1: Inderdaad, ja.
0: Ah, wel. Maar ik ga toch eens komen straks. Iets over twee. Is het goed?
2: Oké,
1: okay, prima. Tot straks.
0: Wil jij het trouwens komen uitproberen hier? Altijd welkom, hè, aan de pier in Blankenbergen.
3: Elke dag. Radio 2, zomerhit.
4: Backstage. Radio 2. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.

Dat is voor morgen, hè? Die lazy Sunday afternoon van de Small Faces. En deze hier was afgelopen week nog hier, hè? Live bij Radio 2. Dit is Berre.

0: Onze Berne, afgelopen week vertelde hij nog hoe zenuwachtig hij was om te zingen op het afscheid van Margriet Hermans. Trouwens, veel mensen die langskomen om te vragen waar de letters van Margriet staan die wij volgeprikt hebben met Margrietjes. Hè. De M die staat hier nog in de studio van Radio 2. De andere letters hebben we opgeborgen voor het televisieprogramma dat er volgende week aankomt. Maar kom maar eens kijken. Onze M die staat hier zo mooi te blinken in de zon.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: En welkom zou ik ook heel graag willen zeggen aan Caroline Elias. Goedemiddag, Caroline.
1: Ja, hallo, daar gaan je.
0: Hallo, want jij zit hier niet zo heel ver vandaan op het strand.
1: Inderdaad, aan mijn kabintje.
0: Is het waar? En zie je ons podium?
1: Nee. Ik zit aan de haven.
0: Ah, oké. Aan de andere kant van Blankenbergen.
1: Aan de andere kant,
0: zit
1: ja,
0: jij.
1: Inderdaad.
0: Maar braaf je huiswerk gemaakt, Caroline, want je hebt ondertussen gestemd voor de VRT Zomerhit. Heel graag wil ik met jou jouw top 3 eens overlopen. Wie staat er op 3?
1: Meteor.
0: Meteor. En nooduitgang. Ja. En is daar een reden voor?
1: Wel, ik heb eigenlijk mijn stem gewijzigd. Ik heb al 3 keer gestemd. En tot nu toe was mijn derde keuze James en Hart.
0: Ja.
1: En ik heb het aangepast omdat ik het liedje gehoord had. En de nooduitgang. Mijn man zoekt ook altijd eerst de nooduitgang. En ik vond het wel leuk.
0: Dat is waar.
1: En ja. Daarmee.
0: Voilà. Ja, inderdaad. En geen, James en Gert zijn zelfs trouwens uit jouw top 3.
1: Ja, inderdaad.
0: Want
1: we zijn er eventjes uit, maar kan weer veranderen.
0: Dat is waar, dat is waar. Wie staat op 2 deze week?
1: De Kadrietjes.
0: De Kadrietjes, ook mooi. En wie is dan jouw nummer 1 deze week?
1: De Romeo's.
0: De Romeo's, ja. Dus elke week zo voor iemand anders stemmen?
1: Nee. De Romeo's en de Kadrietjes zijn de beste momenteel.
0: Ah, oké. Zeg, je bent van Blankenbergen. Kom je dan ook eens kijken naar concertjes hier?
1: Ja, absoluut. We passeren wel eens. Het is heerlijk om de sfeer mee te snuiven. En het is een topsfeer.
0: Dat is waar.
1: Met Radio 2, absoluut.
0: Ah, welkom de volgende keer. Zeker
1: ik ben helemaal van als Blankenbergenaar dat ze Radio 2 naar Blankenbergen laten komen.
0: Voilà, en wij komen heel graag naar Blankenbergen. Geniet ervan in het zonnetje ginder nog.
1: Ja, dank u wel.
0: Dag Caroline.

0: Zo hebben we er deze zomer al een paar gehad, hè. A Sky Full of Stars. Dat was Coldplay. Oeh, het is rustig op de weg, dat is goed. Op de Antwerpse ring richting Gent, wel 20 minuten erbij van Deurne tot de Kennedy-tunnel. En op de E19 richting Brussel, 20 minuten vertragen van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar wordt namelijk gewerkt dit weekend.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Ja, altijd fijn om te zien hoe mensen toch ook even langskomen bij de smeerpot hier aan de pier in Blankenbergen. Het zonnetje, dat is super tof, maar het is natuurlijk ook heel belangrijk om je te beschermen tegen de zon. Zelfs als je denkt, ja, ze is er niet echt, het is toch een bewolkte dag. Smeren is altijd goed. Dus welkom hier. We hebben een gigantische smeerpot gezet voor de studio van Radio 2. Kan je altijd een beetje crème komen opsmeren voor je iets leuks gaat doen hier in een van de stands van Radio 2. Of voor je gaat flaneren op de pier in Blankenbergen of verder gaat wandelen op de dijk of een ijsje gaat eten. Dus meer dan welkom hier.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.

0: Oh, ik ben fan. Ze was er begin juli trouwens meteen bij om podium hier in Blankenbergen te komen uitproberen. Onze Lies. Wie volgende week allemaal op het podium komt staan, dat vind je natuurlijk via Radio 2. En Radio 2 vind je dan weer via VRT Max. Backstage Radio
1: 2. Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
4: Mini Europa, Mini Europa.
5: Radio 2.

0: Geloven in de liefde, na de liefde, daarover gaat Believe van Cher.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Het is weekend, yippie yippie. En tijdens het weekend heb je misschien wel tijd voor dingen waar je in de week geen tijd voor hebt. Zoals stemmen voor de VRT Zomerhit. Kan je trouwens één keer in de week. Mark uit Assenbroek die heeft dat gedaan. Niels de Stadsbader op 3. Dana Winner op 2. Komt trouwens volgende vrijdag naar hier, Mark. Bart Kael mag voor hem de Zomerhit winnen. Maar ook Jante heeft ondertussen al gestemd voor Maxime en Babette. De nummer 1 van de Radio 2 Top 30. Line de Douw staat op de tweede plaats voor haar. En Laura Tesoro krijgt goud voor Jente. En ook Filip uit Korteberg die heeft zijn stem ondertussen al uitgebracht voor DJ Licious, Niels de Stadsbader, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Zo spreek je het uit, geloof ik. Hè. Heb jij je stem nog niet uitgebracht? Kan nog altijd één keer in de week gewoon naar Radio 2 gaan via VRT Max.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Anja Daams. Radio 2.

Girls, boys, iedereen wil fun hebben natuurlijk. En iedereen is voor die fun welkom. Ook dit weekend weer in Blankenbergen. Maandag weer concerten hier. De Romeo's en Jasper Stevelinke die zullen op het podium staan. En in de week of in het weekend kan je allerlei sporten komen uitproberen. Vandaag is dat taekwondo. Elise is 12 jaar, heeft ze mij daar straks verteld. Voor de tweede keer Europees kampioen taekwondo geworden. Heel gemakkelijke sport, vertelde ze mij een uurtje geleden. Het zou wel. Ja, als je iets kan, is het altijd gemakkelijk. Hè? Of het zo gemakkelijk is, wil ik zelf wel eens uitproberen. Ga ik doen iets over 2 uur. En jij ook altijd welkom hier op de pier.

0: Die schaduw die is hier voorlopig nog niet gevonden in Blankenbergen. Maar de schaduw die kregen we wel van Rasmussen natuurlijk. Dit was hun In the Shadow. Tot iets voor 2 uur hier bij Radio 2.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in uw team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Die is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Hij is er. VRT Zomerhit 2026. De compilatie-cd met de beste summerbeats en vibes van het moment. En natuurlijk alle genomineerden voor VRT Zomerhit. Met onder andere K3, Meteor, Camille, Gert en James en Aaron Blommaert. VRT Zomerhit 2026. Verkoop op musicstation.be en in je favoriete platenzaak.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Heerlijke tomatensaus aan het maken met tomaten uit de hof van onze pa. En ondertussen aan het luisteren naar Radio 2. Goed bezig, Greet van der Vliet.

0: 2 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In het zuidwesten van Frankrijk hebben door de natuurbranden al bijna 200.000 mensen hun woning moeten ontvluchten. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is alleen al in het departement Gironde minstens 40.000 hectare vernield. De brand woedt nu op zo'n 30 kilometer van Bordeaux. De steden en dorpen ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen worden opgevangen in een expohal in Bordeaux. In Bordeaux heeft het vanmorgen wellicht geregend, maar onvoldoende om veel effect te hebben, zegt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
1: De regen was niet van die aard dat hij meteen het vuur, alle vlammen gaat doven, dat het smeulen ophoudt en zo. Maar ik kan mij voorstellen dat de brandweerlui wel heel blij waren met die regen. Wat wel heel duidelijk is, is dat dankzij die regen die doordringende brandlucht wel veel minder is.
0: De Franse premier Le Cornu heeft het leger nu gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. In het westen van Spanje is intussen al 25.000 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. In de regio Madrid is bijna 10.000 hectare verwoest en ter vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. In het westen van Spanje is intussen al 25.000 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

0: Autoriteiten zeggen dat de brand intussen is uitgegroeid tot een groot incident. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar volgens de brandweer is dat een complexe operatie. Door de langdurige droogte, de felle wind en omdat grote delen van het park moeilijk bereikbaar zijn. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit ogenblik de zwaarste bergrit van deze Tour. De voorlaatste etappe heeft 5600 hoogtemeters. Gaat over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van der Goor, welke schade heeft die koninginnenrit al toegebracht?
1: Wel, tot nu toe valt het al wel nog mee. In die zin dat het peloton met daarbij Pogacar en Remco Evenepoel nog altijd een 40-tal man sterk is. Waar zitten we ongeveer in deze etappe? Op een goede 80 kilometer van de streep. De Quad Fer achter de rug. Zodanig ook de Col du Télégraphe. En dat is de voorbode van de legendarische Col du Galibier. We hebben een kopgroep van een man of 12. Met daarbij als bekendste namen Juan Ayuso, Sepp Kuss, de Amerikaan. En ook de drager van de bolletrui, Ben Healy. Onderweg heeft Mats Pedersen de volle buit gepakt bij de sprint van de dag. Hij is zeker van winst in het puntenklassement.
0: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag wat stapelwolken aan de kust. Blijft het meestal zonnig. Maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden. Maandag nog enkele buien. De dagen erna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Meer op 14nieuws.be.
2: Op de Antwerpse ring richting Gent, 15 minuten erbij van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Brussel, 20 minuten vertragen van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar wordt namelijk gewerkt. Op de binnenring rond Brussel is bij Sint-Stevens-Woluwe 1 rijstrook dicht door een ongeval. 10 minuten vertragen vanaf Zaventem. En op de E40 richting Kust 10 minuten extra van Nevelen tot Aalter.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Anja Daams. Goedemiddag.

U2 over die Sunday, die bloody Sunday. Vandaag ligt er naast de Radio 2-studio een gigantische mat waarop je kan komen checken of taekwondo misschien wel een sport voor jou is. Nu, ik wil alle sporten uitproberen die zich deze zomervakantie hier aanbieden. Dus zometeen ook eens taekwondo proberen.

0: Backstage.
1: Ik ben ondertussen de studio uitgewandeld om eens te kijken wat hier allemaal te beleven is, hè, bij Radio 2. Je kan hier komen ijsjes vangen, testen hoe snel je bent door stokken te vangen. En als je veel stokken gevangen hebt, dan krijg je een ijsje. Maar het belangrijkste vandaag is toch wel een zeer gekleurde mat die naast de studio van Radio 2 ligt, waarop je kan komen proberen of taekwondo, die sport, die verdedigingssport, die gevechtssport, iets voor jou is. Ik sta hier bij de Belgisch kampioen taekwondo, Elise, van 13 jaar. Elise, ik ben een beetje zenuwachtig. Want ik heb eigenlijk geen armspieren. Is dat nodig om taekwondo te kunnen doen?
2: Dat is wel nodig, maar daar trainen we ook op.
1: Ah, daar trainen we op. Heb jij van die gespierde armen?
2: Een beetje.
1: Want ik zie het niet, hè. Je hebt zo'n kostuum aan. Hoe heet dat, zo'n taekwondo-pak?
2: Een dobok.
1: Een dobok. Je hebt een dobok aan, dat heb ik nog niet. En ik zie dat jij ook zo'n band hebt.
2: Ja.
1: In rood en in blauw. Jouw zus staat naast jou, die heeft een groene band. Wat is het verschil?
2: De band bepaalt welke top dat je al bereikt hebt in taekwondo.
1: En dat is de top die jij aan hebt?
2: De top is toch wel echt een zwarte band.
1: Ah ja, oké. Okay. Ah, kijk. Daar is iemand met een zwarte band natuurlijk. Maar blauw en rood en groen zijn ook al mooi, hè?
2: Ja.
1: Dat is ook al mooi. Dus voilà, ik kan hier komen proberen of taekwondo iets voor mij is. Ik sta hier gewoon in een kleedje. Dat mag. Wat is de eerste oefening die ik moet doen?
2: De eerste oefening is wel je schoenen uitdoen.
1: Ik moest ze niet uitdoen, zei je net.
2: Jawel.
1: Allee, nu moet ik ze uitdoen. Allee, voilà, dat is goed. Dan zal ik mijn schoenen erop uitdoen. Leg jij ondertussen voor de radio uit wat ik dan moet doen? Want anders dan verliezen we veel tijd, hè, Elise.
2: Ja.
1: Voilà, dus mijn schoenen die zijn bijna uit. Wat moet ik dan doen?
2: Je gaat met je benen breed staan.
1: Ah, natuurlijk.
2: En door je benen zakken.
1: Ja.
2: En dan ga je één hand voor jou houden.
1: En blijft dat gelijk? Welke hand?
2: Dat maakt niet uit.
1: Oké, een hand voor mij en ik moet een vuist maken.
2: En een hand ga je in je zij houden.
1: En een hand in mijn zij en ook een vuist maken. Ja, oké. En dan?
2: En dan ga je... Ik ga het plankje voor u houden.
1: Ah, dan moet ik een plankje doormidden, boksen.
2: Ja.
1: Ja, oké.
2: U gaat de hand die in uw zij staat, u gaat die naar voren brengen.
1: Ja.
2: En mooi recht op de lijn van het plankje.
1: Ah ja, oké, dat is goed. En dan moet ik zorgen dat ik daarachter niet in jouw gezicht klop, natuurlijk.
2: Ja. En je mag heel hard roepen terwijl je het plankje doorpakt.
1: En wat moet ik roepen?
2: Gewoon, hè?
1: Ha, ja. Zoiets. Oké, 3, 2, 1. Oh, het is gelukt! Of dat was een gemakkelijk plankje?
2: Dat was nog een vrij gemakkelijk plankje.
1: Allee, Elise, had nu gezegd dat dat het moeilijkste plankje van allemaal was. We gaan eens een moeilijker proberen tijdens de plaats.
2: Oké.

0: lukt die? Elise, de geel plankje voor gevorderden. Dat was allemaal wel goed en wel. Maar wat doe ik nu fout met dat blauwe plankje?
1: Ik denk dat je nog meer kracht moet zetten en echt erdoor moet proberen slaan.
0: Oké, ik ga het eens aan jou geven, hè, want volgens mij is dat een plankje dat niet door te... Wacht, hè, ik ga niet kijken. Ik ga niet kijken. Allee, sla jij eens. Heb je al geslagen? Oh! Allee. Amai, ja, inderdaad. Een groot applaus voor Elise. Elise, ik kom straks nog eens terug proberen, maar ik moet nu verder gaan presenteren. Ik ben kapot.
1: Oké.
0: Amai, maar wel een toffe sport. Dank je wel dat ik mocht komen proberen.
1: Graag gedaan. Radio 2.

0: ondertussen schoenen terug aan en weer terug in de studio. Amai. Mijn knokkels, zoals wij in de Kempen zeggen. Pijn, pijn van op die plankjes te slagen. Ik zal toch nog veel moeten oefenen, maar wel een fijne sport, zo taekwondo. Het geeft je zo macht, die ene keer dat ik toch een plankje doormidden kon slagen. Als je het ook eens wil komen proberen, meer dan welkom mee op de pier hier in Blankenbergen. Dit was trouwens Kylie Minogue.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
2: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
1: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
2: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
1: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
2: Hoe kan dat nu?
1: Zal u zeggen?
2: Zeg, het is bedtijd.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, bedbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Robin en Dancing on My Own. Och garme toch. Dat is hier niet het geval hoor. Elke werkdag tussen van om 16:30 en om 19:30, dan wordt hier met heel veel mensen samen gedanst. Ja, al die artiesten hè, die live op het podium staan hier bij Radio 2, die zorgen voor heel veel ambiance. Dat kan je trouwens volgen in de socials ook. En de optredens die kan je ook live volgen via VRT Max. Op de Antwerpse ring richting Gent, 15 minuten erbij van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Beveren, 10 minuten extra van de Liefkeshoek-tunnel tot de Beveren-tunnel. Op de E19 richting Brussel, een kwartier vertragen van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar wordt namelijk gewerkt. Op de binnenring rond Brussel is bij Sint-Pieters-Woluwe 1 rijstrook dicht door een ongeval. 10 minuten vertragen vanaf Zaventem. En op de E40 richting Kust, 10 minuten extra van Nevelen tot Aalter.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: En hier op de pier in Blankenbergen. Zij vindt het dan weer fijn om te gaan wandelen op de Kennedy Boulevard. Dat was Accelerate.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Radio 2 aan Zee, dat is eigenlijk één grote opwarming voor de televisieprogramma's die eraan komen. Volgende week, maar ook de eerste week van augustus, dan komen Siska en Niels weer naar Zee voor de tv-opnames van VRT Zomerhit. Wie wanneer langskomt bij hen, dat vind je trouwens op VRT Max. Meer dan welkom, dat is echt superleuk. Zo'n avond vol artiesten uit Vlaanderen, maar ook uit Nederland. Wil je er zeker van zijn, van een plaatje vlak bij het podium, dan kan je komen als zomer-VIP. Dat ticket dat kan je nu al reserveren. Alle informatie daarvoor trouwens vind je ook op VRT Max. En hopelijk is er op woensdagavond in die VIP genoeg plaats om een treintje te maken tijdens het optreden van de volgende, van Justin de Wild.

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
0: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

Ze komen deze zomer toch een paar keer naar Vlaanderen. Ik heb gezien 9 augustus op Suikerrock, Suzanne en Freek en halverwege. Ik zie hier allemaal kindjes rondlopen voor de studio. Doet mij eraan denken. Boomba is op komst naar Blankenbergen. Hij zal er zijn tegen 3 uur.

0: A Girl Like You van Edwyn Collins. Ondertussen wordt alles klaargemaakt voor de komst van Boomba. Hij zal hier zijn tussen 3 en half 5. Dus wil je op de foto met Boomba en Boomba Baloo? Meer dan welkom in Blankenbergen.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Maar afgelopen week stond er ook weer heel veel volk op het dak van onze studio. Maandag bijvoorbeeld kwam Radio Bene-collega Herbert langs. Herbert presenteert de ochtend op Radio Bene. Maar lang geleden, in een lang verleden, hebben wij ook nog samen op het podium gestaan als presentatoren van Radio 2 Zomerhit.
2: Dat waren nog eens tijden, samen met Anja Daams. Een radioshow van meer dan 3 uur, live, meer dan 30 artiesten, volle dijk. Ja, dat zijn dingen. Ik moet de foto's bekijken om het eigenlijk te beseffen wat het was toen. Want we hadden ook internationale artiesten enzovoort. Dat was leuk.
0: Ik moet die foto's eens vragen aan Herbert. Ik heb daar geen foto's van. Het zou wel fijn zijn. Inderdaad, was superleuk. Dinsdag stond Berre dan weer live op het podium bij Radio 2. En die vertelde over zijn guilty pleasure.
3: Voor mij, maar ja, dat is niet per se verboden. Het is wel gewoon een beetje nerdy. Dat is gamen. Gamen. Heel veel gamen. Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. 1 keer om de zoveel tijd. ik ga mezelf hier onpopulair maken. Hè. 1 keer om de zoveel tijd heb ik met een maatje een weekend gamen. En dan hebben we dat onlangs gedaan. Het was 37 graden buiten. Het was denk ik 45 binnen, want er staan dan 2 van die computers te blazen. Verschrikkelijk leuk. Maar verschrikkelijk warm. Ik had een weekend vrij. Kijk, sommigen gaan feesten. Ik zit binnen met een computer, ça va wel, hè?
0: Ja, ja, maar ik thuis maar zeggen, blijf van die gsm af. Maar goed, inderdaad, hè, gamen thuis en feesten, dan is het thuis rustiger en gezelliger. Afgelopen week kwam er trouwens nog een genomineerde langs, meteen ook de presentator van VRT Zomerhit, Niels de Stadsbader. Die kwam uitleggen waarover zijn nummer Vuur en Vlam eigenlijk gaat. Was al duidelijk dat het te maken had met de brand natuurlijk, die een tijdje geleden eigenlijk heel zijn verleden in het as heeft gelegd.
4: Goh, het ding was dat ik bewust lang genoeg heb gewacht om er iets over te maken, totdat ik eigenlijk beter in mijn vel zat, omdat anders was het een heel triestig nummer geworden. En nu is eigenlijk een beetje, dat heb ik vooral gemerkt, het moment dat je denkt dat je alles kwijt bent, je head is afgebrand, dan denk je van ik heb niks meer. Maar dan zie je eigenlijk wat je net wel allemaal hebt en dat zijn de mensen waar je kunt op rekenen. En dat is eigenlijk nog veel belangrijker. En dan dacht ik van, dat was eigenlijk de boodschap dat ik wilde uitsturen naar mensen, van wat er ook gebeurt. Zolang dat je omringd bent met mensen die je graag ziet, alles komt goed. Dat is eigenlijk vuur en vlam. Dus het is een soort knipoog naar een iets mindere periode en gebeurtenis in mijn leven, maar met een glimlach.
0: Trouwens, stemmen voor Niels of voor een van de 20 andere genomineerden kan nog altijd via Radio 2 op VRT Max.

0: Go Your Own Way van Fleetwood Mac. En oh, oh, oh, welke gele vrolijkheid komt hier voorbij de studio van Radio 2 gehuppeld.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2. Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be. Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet. Het wordt echt geweldig.
5: Ant in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
7: Ja! Ja. Oh, merci, Markske. Oh.
10: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
11: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
10: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
12: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker? Hè?
13: Bij Nibema zijn het solden. En dus is het nu het ideale moment om inspiratie op te doen en om te dromen over je nieuwe interieur. In onze ruime toonzaal ontdek je oplossingen voor wonen en slapen die comfort en kwaliteit combineren. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. Je krijgt deskundig advies en een topservice. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen. Dat merk je. Nu solden.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Jee, Boomba is er. Ik zou hem best wel een paar vragen willen stellen, maar ik ben de Boomba-taal ondertussen al lang verleerd. Spijtig genoeg.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
14: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nu al zowat 200.000 mensen hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden in de departementen Gironde en Landes. De vuurzee is tot op 30 kilometer van Bordeaux genaderd. De gemeenten ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen krijgen opvang in een expohal, vertelt collega Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
15: Al die mensen zijn over die smalle wegen moeten rijden. Die wegen die ook gebruikt worden door de brandweerlui, door de hulpdiensten, de gendarmes, de militairen die versterkingen aanvoeren. Dus dat was daar echt wel aanschuiven. En ja, dan is er ook nog de emotionele impact, de psychologische impact. Psychologen zijn beschikbaar. Mensen hebben misschien wel gezondheidsproblemen, moeten medische ondersteuning krijgen. Dus ze hebben de handen vol hier om de actie te coördineren. Niet alleen op het terrein bij het vuur, maar ook bij de opvang van de mensen.
14: Er is al minstens 40.000 hectare natuur vernield. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet geblust. Daar is intussen al 25.000 hectare natuurgebied vernield. Zo'n 65.000 mensen zijn daar intussen geëvacueerd. Ook in het noorden van Schotland roept de brandweer omwonenden van het Cairngorms National Park op om hun woningen te verlaten. In het natuurpark woedt al 10 dagen een brand die nog steeds niet onder controle is. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Maar volgens de brandweer verloopt dat heel moeizaam door de aanhoudende droogte, de felle wind en omdat grote delen van het park moeilijk bereikbaar zijn. In het zuiden van Oekraïne, in een dorp dat bezet wordt door Rusland, zouden bij een aanval van Oekraïne 8 doden gevallen zijn, onder wie 2 kinderen, zegt Rusland. Ook op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn vandaag 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Intussen heeft Oekraïne met drones onder meer een olieraffinaderij gebombardeerd. Door Rusland zouden bij een aanval van Oekraïne 8 doden gevallen zijn, onder wie 2 kinderen, zegt Rusland. Ook op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn vandaag 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Intussen

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Richie.
3: Radio 2 in Limburg live.
4: Knapas, de drager van de bolletrui, en een Amerikaan, Ricky Tello. En die hebben een voorsprong van een kleine 5 minuten op 4 man. En dat zijn de gele truidrager Tadej Pogacar in zijn wiel. Alleen nog maar Paul Sexas en onze landgenoot Remco Evenepoel. Net als de Mexicaan Del Toro. Dat is een ploegmaat van Tadej Pogacar. 2 vragen. Wie wint deze etappe? We moeten dadelijk afdalen. Dan richting de Col de Sarenne. Dat is eigenlijk de achterkant van Alpe d'Huez, waar we gisteren waren. Heeft Pogacar nog zin om deze etappe ook te winnen? Of niet, of wordt die overwinning gegund aan een van de 4 leiders vooraan? Koes, Hindley, Carapaz, Ricky Tello. We zitten op een goede 60 kilometer van de finish.
5: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig, maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden dan. Maandag nog enkele buien. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Het is goed hier aan het zeetje op de Antwerpse ring richting Gent. Iets minder goed, 15 minuten file van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Brussel, 10 minuten vertragen van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar wordt namelijk gewerkt. Op de binnenring rond Brussel is bij Sint-Stevens-Woluwe de weg vrijgemaakt. Nog wel 10 minuten extra vanaf Mechelen. En op de E40 richting Kust een kwartier aanschuiven van Nevelen tot Aalter. Daar is de linkerrijstrook dicht door een aanrijding.
7: Natuursteen, parket in Bermo.
8: VRT Zomerhit.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Anja Daas. Goedemiddag.

Daar is zo tijdens de vakantie iets meer tijd voor, hè? Of van die lekkere ontbijtjes 's ochtends. Zoals Breakfast in Tiffany's, dat is dan wel in chic met alles erop en eraan. Bezongen door de Deep Blue Something. En als je dan toch gezellig aan tafel zit na het eten, de gsm misschien nemen en stemmen voor VRT Zomerheet. Geert Behets uit Koekelberg, die heeft dat al braaf gedaan. Maar heeft hij ook voor deze drie meisjes gestemd? De meisjes van K3, zal ik hem zo meteen eens vragen. Maar eerst mogen ze hun nominatie nog eens zingen. De zomer van Oyalele. Ik was

0: Ja, ik geef hier een groot applaus, want spontaan wordt er hier in de studio gedanst. De danspasjes die horen bij de zomer van Oya Lele. De originals waren in 2003, heb ik mij net na te vertellen. Maar zij zijn dit jaar genomineerd natuurlijk. Hè. Meteen eens vragen aan Geert Behets uit Koekelberg of de meisjes van K3 ook in zijn top 3 staan. Zeer goedemiddag, Geert.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Staan ze in jouw top 3, K3?
1: Nee, jammer genoeg niet. Ik heb ze heel graag, maar ze staan er dit jaar niet in. Ik heb op 3 andere gestemd.
0: Ah, oké. Dan zullen we jouw top 3 eens overlopen. Hè. Wie op de 3e plaats voor jou?
1: Momenteel Berre. Maar zoals ik al aan het denken was, ik weet niet of ik dezelfde volgorde ga aanhouden volgende week. Maar Berre, omdat ik het wel een heel mooi nummer vind. En omdat ik echt de tekst spreekt mij wel aan van altijd klaar te zijn voor anderen. Ja. Dus dat vond ik wel een goede tekst.
0: Dat is goed, inderdaad. Yesterday, today, tomorrow. Nummer 2.
1: Sam Goris.
0: Rak.
1: Sam Goris, dat is gewoon altijd zomers. Als je iets van Sam Goris houdt, dan moet je direct aan de zomer denken. Dus,
0: maar dat is waar.
1: Daarom.
0: Jij zegt Sam Goris en ik begin spontaan te lachen. Ja, dat is zo, hè. Ja. Maar toch jouw nummer 2, niet dus op nummer 1 voor jou.
1: Nee, daar heb ik Isabelle aangezet.
0: Oh.
1: Omdat ik het echt een leuk nummer vind. Ik vind het ook zeer... ik vind de tekst goed, ik vind het heel dansbaar. Het is echt vintage... Maar toch modern klinkende Isabelle A. Dus daarom zij op nummer 1.
0: Ja, ze weet zichzelf altijd wel weer heruit te vinden, hè, die Isabelle.
1: Ja.
0: En een schoon madame ook, hè, Geert.
1: Ja.
0: Dat is goed meegenomen, hè.
1: Absoluut.
0: Oké, blijft zij volgende week ook op jouw nummer 1 staan of wisselt de nummer 1 ook?
1: Ik vind Berre nog altijd zeer, zeer goed. Dus ik denk niet dat Sam Goris op nummer 1 zal terechtkomen. Sorry, Sam. Maar het is gewoon zomers. Maar ik denk dat het zal gaan 1 en 2 tussen Berre en Isabella.
0: Ah ja, oké. Okay. Volgende week weer stemmen, dat is inderdaad een zeer goed idee. Maar alvast bedankt voor de stem van deze week, hè.
1: Graag gedaan.
0: Fijne zaterdag, Geert. Tadaa.

Seven Horses in the Sky, die heb ik hier nog niet voorbij zien komen in Blankenbergen. Maar de Pebbles natuurlijk wel. Plannen voor de zomer, die heb jij waarschijnlijk allemaal al gemaakt. Ja, dan kunnen we beginnen aan de plannen voor het voorjaar. Hè. Voor 8 november bijvoorbeeld, dan is er in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene, de Redback Live in Concert, Best of Christmas. Het beste en ook de allerlaatste keer dat je de mooiste Redback muziek kan gaan beluisteren. Collega's van Radio Bene, die hebben dan ook de beste artiesten gevraagd om al die nummers nog eens te komen zingen op 8 november. Wie zie ik allemaal op de affiche staan? Helmoet Lotti zal er zijn, Lies, maar ook Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. En wil jij erbij zijn, dan kan je nu al tickets bestellen. En dat kan via Radio Bene op VRT Max.

0: A-Team, dat was uit mijn tijd wel iets heel anders dan die A-Team nu van Ed Sheeran.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Jacques Vermeire.
3: Voilà, ik stond daar, hè, in een scheiding, zonder inkomen. En het is altijd door de wereld in te storten dat ik me altijd verbeterd heb. Dat is de grote lijn in mijn leven. Daardoor ben ik nou een man naar de VTM gegaan, puur voor het geld. Maar ik had liever bij de VRT nog minder verdiend. Ik kwam naar de VTM als een loser, hè. Die hadden veel betaald, of die gingen betalen. Die hebben nooit alles betaald, ik geef het bij mij, hè.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlova.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Radio 2.

0: You Can Call Me Al van Paul Simon.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: En hier in de front stage van Radio 2 is het ook heel gezellig. Regelmatig mensen die binnenkomen om een klapje te doen, om te babbelen over het weer, over het huisdier. Daarnet stond hier nog een schattig hondje, Fleur. 7 maanden is ze. Ja, ze kon er allemaal niet mee lachen. Fleur, ze was moe van te wandelen over het strand, zeiden de baasjes. Ja, ook regelmatig mensen die de M van Margriet komen fotograferen. Nee, de volledige letters van Margriet, die staan er nog niet. Die kan je volgende week op televisie bewonderen. Tijdens het tv-programma van VRT Zomerhit. Daarin ook veel genomineerden die hun nummer nog eens komen zingen. Want je weet het, elke week kan je jouw stem uitbrengen voor de VRT Zomerhit. Wie dat deze week ook gedaan heeft, dat is Kelly Dijkmans. En die heb ik nu aan de telefoon, denk ik. Dag Kelly.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag Kelly, waar ben je ergens in Vlaanderen?
2: Ik zit in Bissel op een terrasje, genieten van het mooie weer.
0: Is daar ook zo zonnig?
2: Het is heel zonnig, lekker warm.
0: Ah, dat is goed. Genieten op een terrasje van de goede muziek van Radio 2, hoop ik. Muziek van de genomineerden ook. We zullen jouw top 3 eens overlopen. Hè. Wie staat er op 3?
2: Op 3 staat Camille.
0: Camille, en is daar een reden voor?
2: Ik vind het een heel leuk, vrolijk liedje. Dus ja, daarom mocht het in mijn top 3 komen.
0: Voilà, zijn ze trouwens op de achtergrond naar de koers aan het luisteren bij jou?
2: Dat staat hier op tv.
0: Ah, ik hoor het. Ik denk, wie is die mannenstem nu? Ik dacht, het is de koers. Maar goed, wij hebben het over muziek. Camille op 3, wie staat er op 2?
2: Gert en James.
0: Ja, en is daar een reden voor?
2: Ik vind het gewoon een heel vrolijk duo. Ik heb het één keer in tekst gezien en ja, ik vond het gewoon echt heel fijn hoe dat zij het publiek ook gewoon meekrijgen.
0: En hoe dat ze met elkaar omgaan, dat is inderdaad zeer grappig. Hè? En de nummer 1?
2: Op nummer 1 staat K3 voor mij.
0: En waarom K3?
2: Omdat ik al van kind af aan fan ben en ja, ik vind het gewoon een heel leuk nummer. Je wordt terug in de tijd gebracht naar 2003 en ja, ik vind het gewoon heel fijn.
0: Ja, want bij welke versie ben jij fan geworden?
2: Al van vroeger.
0: De echte OG's.
2: Ik ben even oud als K3, ja, ja.
0: Ah, oké. Okay. Dus je bent in het Sportpaleis in de Afwasdoom, moet ik zeggen, gaan kijken?
2: Nee, jammer genoeg niet.
0: Jij bent die enige in Vlaanderen die niet gaan kijken is dus.
2: Ja, klopt. Hey, maar goed. Ik heb het wel op tv gekeken.
0: Voilà. En je hebt voor hen gestemd voor de VRT Zomer. Dus wie weet, hè, winnen ze op het einde van de zomer. Hey, nog veel plezier met de koers daar.
2: Dank u wel.
0: En de groetjes, hè. Dag Kelly.
2: Dag. Elke dag telt
3: voor twee. Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Anja Daams.

Everybody Wants to Fly van Birte Oke, genomineerd voor de VRT Zomerrit. Trouwens, volgende dinsdag 28 juli is erbij voor de tv-opnames hier in Blankenbergen.

0: Strangers van Kenya Grace. Geen problemen meer op weg naar de kust. Nog wel op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij van Berchem tot Antwerpen-Oost. En op de E19 richting Brussel. 10 minuten vertragen van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar wordt namelijk gewerkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Een beetje magie van Philip Robrecht. Een beetje wie hier ook voor magie zorgt in Blankenbergen. Dat is Boomba. De kindjes worden zot als ze bij hem zijn geweest.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: Een belofte die al vaak gedaan is, hè? Al dan niet met heel veel succes. I love you always and forever. Van Donna Lewis.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En de belofte die hier ook vaak gedaan wordt is... ja, maar ik ga nog stemmen voor de VRT Zomerhit. Kan natuurlijk via VRT Max. Wie dat onder andere braaf gedaan heeft, dat is Dirk van den Broeke uit Zwijnaarden. Judith op 3, Isabella A op 2. Bart Keil wil hij heel graag de Zomerhit zien winnen. Florence Stoffels uit Meerle, die zet Maxime op 3. Meteor op 2. En die wil heel graag Aaron Blommaert en Zoe Levi de Zomerhit zien winnen. En ondertussen is de mooie Lucas uit Hechtel hier binnengekomen. Dag Lucas. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Amai, zeg, wat ben jij mooi bruin, man.
2: Ja.
0: Dat is niet de eerste dag dat jij hier in Blankenbergen bent.
2: Nee.
0: Nee? Al een vakantie erop zitten?
2: Ja.
0: Wanneer gaan jullie terug naar huis?
2: S'avonds.
0: Oh, dat is triestig, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ja, het zonnetje hier achterlaten. Hoe lang zijn jullie hier geweest, Lucas?
2: Een week.
0: Oeh, en ben je naar optredens van Radio 2 komen kijken?
2: Een paar.
0: Zoals?
2: Ik ken ze niet, maar...
0: Maar ze waren goed. Laten we dat afspreken.
2: Ja, volgens wel goed.
0: Voilà, dat is goed. Dus, heb jij ook je keuze kunnen maken voor de VRT Zomerhit? Wie mag hem winnen?
2: Ja.
0: En?
2: Sam Goris.
0: Maar Sam Goris met Rak, dat is een keigoede keuze. Ja, die was hier in het begin van jullie al. Ja. Die kan je dus onmogelijk gezien hebben. Dat is een supergoeie keuze. De keuze van de ijsjes deze vakantie, was die gemakkelijk?
2: Nee.
0: Nee? Was jouw favoriete smaak?
2: Oreo-ijs.
0: Oh, dat vind ik zo slecht. Mijn dochter vindt dat ook zo lekker. Heb je er veel gegeten?
2: Twee.
0: Twee is genoeg, hè? Dat zijn lekkere. Heb je hier al een ijsje gegeten bij Radio 2?
2: Hier heb ik er ook al twee.
0: Ook al twee gegeten? Dat zijn er vier in totaal.
2: Ja.
0: Maar man, dat is bijna elke dag eetje.
2: Hier, twee, hè?
0: Twee gegeten, ja. Als je hier stokken komt vangen, ja, dan kan je ijsjes winnen natuurlijk. En sta je al op de foto met Boomba?
2: Nee.
0: Dat is nog voor Sevens of voel je je iets te oud voor Boomba?
2: Iets te oud.
0: Dat snap ik. Is misschien voor jouw broer die ernaast staat.
2: Ja, hij zou dat wel doen, hoor.
0: Voilà. Allee, ga even dag zeggen tegen Boomba en bedankt om langs te komen. Hè. En nog een fijne laatste dag hier in Blankenbergen.
2: Ja.
0: Dag Lucas. Tadaa.
2: Fijne dag. Elke dag telt
3: voor twee. Radio 2 Zomerhit Backstage. Hey. Anja Daams.

wat mij betreft. En wat voor eentje, hè. Keen en Crystal Ball. En deze hier, die komt in augustus naar de zee. Maar ik wil hem nu ook al graag laten horen. Jeremy Vrielink. Veel plezier met Karen straks.

0: vanavond op VRT1.
1: Zeg maar, om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè.
2: Het liefst van al zonder telefoon weg.
1: Ah ja.
0: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: Het is heerlijk weer hier in Blankenbergen. Je kan bijna niet geloven dat ze zeggen dat het morgen opnieuw gaat regenen. Pas op, het gaat deugd doen. Een klein beetje verfrissing, denk ik.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
7: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden zo'n 7000 mensen opgevangen in een grote hal. De natuurbranden in de departementen Gironde en Lande naderen de stad en meerdere gemeenten ten westen van Bordeaux zijn ontruimd. De geëvacueerden worden opgevangen in twee grote loodsen van een expohal in het noorden van de stad. Honderden vrijwilligers komen er eten, drinken en spullen brengen. Er is veel solidariteit en de sfeer is er goed, vertelt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
8: Wel, eigenlijk is het hier heel rustig en bij momenten zelfs gezellig. We kwamen een vrouw tegen die zelfs haar schildpad had meegenomen. Buren die elkaar in de auto hadden geduwd en rustig naar hier zijn gereden en een spelletje kaart aan het spelen waren. En wat die mensen vooral zeggen is dat ze goed ontvangen zijn. Ze komen niks tekort, ze krijgen eten, ze krijgen drinken. Er wordt naar hen geluisterd. Het enige wat ze niet hebben is informatie over wanneer ze weer naar huis kunnen en wat er ondertussen in hun buurt waar ze vandaan zijn gekomen, wat daar allemaal gebeurt.
7: In India is een eind gekomen aan wekenlang studentenprotest. Dat gebeurde nadat de minister van Onderwijs was afgetreden. Tienduizenden jongeren betoogden tegen de regering omdat er zoveel werkloosheid is, maar ook tegen het onderwijsbeleid. De kakkerlakkenbeweging, zoals de beweging zichzelf noemt, is onder meer kwaad over een fiasco bij het ingangsexamen geneeskunde. Na een lek moest dat opnieuw gedaan worden en sommige studenten pleegden uit wanhoop zelfmoord. De opluchting over het ontslag van de minister is groot, vertelt correspondente Davy Boerema.
9: Ik sprak met mensen die zeiden van dit is echt iets wat wij niet voor mogelijk hadden gehouden toen we begonnen aan deze protesten. De sfeer zat er al goed in en nou ja, dan uiteindelijk bereiken ze dit. Wat echt heel bijzonder is, want het is nog nooit eerder voorgekomen in de bijna 13 jaar dat Modi nu aan de macht is in India, dat op deze manier een minister moest aftreden. Dus dat hebben zij wel bereikt met deze beweging.
7: De overheid heeft ook beloofd dat studenten die opgepakt zijn tijdens het protest niet vervolgd zullen worden. En dat de families van studenten die uit het leven stapten een financiële compensatie krijgen. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de slotklim van de Koninginnenrit. Het is de voorlaatste etappe die in totaal 4 zware beklimmingen telde. Christophe van de Goor, wat gebeurt er op die laatste berg van deze Tour?
10: Wel toch een en ander, want Sepp Kuss, de Amerikaan, die is goed op weg naar...
7: Christophe van de Goor, wat gebeurt er op die laatste berg van deze Tour?
10: Wel toch een en ander, want Sepp Kuss, de Amerikaan, die is goed op weg naar een ritoverwinning in deze Tour. En dat is een ploegmaat van... natuurlijk Jonas Vingegaard. En daarachter...

0: in Franse bange dagen. Die moet lossen door de versnelling van Isaac Del Toro. We zitten op 17 kilometer van de streep.
1: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig. Maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden. Maandag nog enkele buien. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Meer op 14nieuws.be.
2: Dankjewel, Dominique.
3: Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
2: Ondertussen 3 minuten over 4 geworden. Op de Antwerpse ring richting Nederland is bij Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd. En dat op de aansluiting met de E313 richting Ranst. Er staat daar een kwartier file vanaf Antwerpen-Zuid. Verderop is bij Antwerpen-Noord 1 rijstrook versperd. Dat komt daardoor een gat in het wegdek. Op de E19 richting Brussel ook 10 minuten extra van Rums tot Mechelen-Noord. Want daar zijn ze aan het werken. En op de buitenring rond Brussel staat bij Zaventem een defect voertuig. En dat op de rechte rijstrook.
3: Radio 2 aan Zee.
2: Karen Meijer. Maak het jezelf gezellig, want ik trakteer op de leukste muziek. De zomerse vibes, die vliegen hier in het rond. De ideale soundtrack voor een zonnige zaterdag. Hey.

Dat is ondertussen toch ook al meer dan 3 jaar geleden dat deze Tina Turner overleed. Blijft nog altijd een van de beste in haar genre natuurlijk. Hè. Straks heb ik onder andere muziek van George Michael. Ik heb ook Queen. We gaan ook nog langs bij Yves Berendsen. Maar eerst deze uit Nederland. Grote naam, Davina Michel.

Hou ze in de gaten, hè, Davina Michel. Het is echt een grote naam. Pink is fan van haar. Robbie Williams is fan van haar. En ze komt gewoon uit Nederland. Would I be friends with me? Het is ondertussen al 25 juli. We zitten hier bijna 3 weken nu in Blankenbergen. Ik moet zeggen, ik begin dat West-Vlaams steeds beter te begrijpen. Maar eerlijk, ik ben vooral heel benieuwd naar jou. Waar jij op dit moment zit te luisteren. En die vraag die stel ik hier elke week. Maar ik wil het echt graag weten. Waar ben jij op dit moment? Ben je ver weg van huis? Ben je op reis? Zit je ergens op een camping? Zit je in het buitenland? Of gedraag jij gewoon jezelf als een knappe kabouter in je eigen tuin? Op het terras van de buren? Lig je lekker in de zetel? Ben je creatief bezig binnen? Laat het gewoon even weten. Stuur een berichtje via die Radio 2-app. Of reageer via Radio 2 op VRT Max. Dat kan ook. Ik ben benieuwd hoe jouw zomer verloopt.

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
0: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tegels,
5: natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
6: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Sleep Life.
10: Nu bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bij textiel.
9: Sleep Life.
10: Sleep Life.
9: Sleep Life.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Een dessertje.
11: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
13: Oh, pavlovit.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Radio 2.
1: Radio 2.

0: Don't Stop Me Now van Queen. Daar kan eigenlijk geen energiedrankje tegenop, vind ik. Ik vroeg me net af, waar ben jij op dit moment aan het luisteren? Fien, die zegt, ik lig gewoon lekker in het zonnetje in Kroatië. En zometeen komen de buren uit Glabbeek tot hier met een ander bevriend koppel. Ze komen lekker eten, zonvrienden, meer heb je niet nodig. En dat geldt volgens mij ook een beetje voor Fran en Julie. Dames, een goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie kwamen hier aan in jullie mooie Giro-uniform. Welke Giro, van waar zijn jullie?
1: Girobel.
0: Girobel, dat is in de Kempen, dat is geel. Dat betekent een lange rit naar hier. Maar jullie, dan dacht ik, ja, die zijn op kamp aan de zee. Maar nee, jullie zijn waar op kamp?
1: In Lul.
0: In de Kempen?
1: Ja.
0: En hoe komen jullie dan in Blankenbergen terecht?
1: Tweedaags met de trein.
0: Ah, dus dan hebben jullie hier ook een slaapplaats moeten fixen? Of was dat allemaal geregeld voor jullie?
1: Dat was allemaal geregeld.
0: Ja, natuurlijk, het is de Giro, hè. Ja. Daar is alles altijd goed geregeld. De lijsters zijn er ook bij. Zijn ze een beetje braaf zo op kamp?
1: Ja.
0: Er wordt diplomatisch geknikt. Zo, ja, ja. Hoe lang duurt het kamp nog, Julie?
1: 5 dagen ongeveer.
0: Ja. Ja, 5 dagen. En dat wil zeggen dat de voorlaatste avond, of de laatste avond, is het dan zo kampvuur en bonte avond en zo. Is dat nog altijd zoals vroeger met optredens en dingen?
1: Ja. Ja.
0: Wat gaan jullie doen?
1: Dat weten we nog niet.
0: Hoe, dat weten jullie nog niet?
1: We moeten nog beginnen.
0: Oké, maar ja, je moet nog helemaal met de trein terug. Dat is uren op de trein zitten. Ik wil zeggen dat je tijd genoeg hebt, dames. Ik wens jullie heel veel plezier.
1: Dank u.
0: Ik wens de leidsters nog heel veel goede moed.
1: Ja.
0: Gaan jullie ook een optreden doen op de bonte avond, de leiding? Ja, jullie weten wel al wat jullie gaan doen. Ook niet, ze zijn goed voorbereid. Oh my, ze geven het goede voorbeeld daar. Hè. Dames, ik wens jullie een heel fijn kamp. Dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Radio 2 aan Zee. Karen.

0: Dat kunnen de meisjes van de Giro van Bel weer thuis vertellen. We zijn op de radio geweest. Ondertussen staan de jongens van de Giro hier ook voor de studio. Ja, dat was een beetje te laat, hè, mannen. Beetje te laat, hè. Nee, ook, is het ook de jongens Giro van Bel? Ah, voilà. Voilà. Dan is heel de Giro op de radio geweest. Voilà, zeg. Ondertussen, op de Antwerpsring richting Nederland is bij Antwerpen Oosterweg vrijgemaakt. Er staat daar nog wel 20 minuten file en dat vanaf Antwerpen Zuid. Richting Brussel op de E19 10 minuten extra van Reims tot Mechelen Noord. Dat komt daardoor werken. En op de E40 zijn bij Merelbeke 2 rijstroken dicht door een ongeval. Het is er 25 minuten file rijden vanaf Zwijnaarden.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. In de Ronde van Frankrijk zijn ze de 20e etappe bezig. We gaan eens luisteren wie er daar als eerste over de streep komt.
1: Oké, hij is Olympisch kampioen geworden. Oké, hij heeft al zoveel ritten gewonnen in grote rondes. Dit is
0: over wie zou het gaan?
1: In de Ronde van Frankrijk. Alpe d'Huez is voor Ecuador. Richard Carapaz op karakter, klasse met panache. Wint hier een geweldige etappe. En is bergkoning in de Ronde van Frankrijk. En een sprintje voor plaats 2 nog. Evenepoel zit nog niet in het wiel. Dus gaat de kus van heel ver aan. Maar de Belg heeft hem te pakken. En Evenepoel gaat erop en erover. En is op weg naar de tweede plaats op Alpe d'Huez. Het is plaats 2 voor Remco Evenepoel op Alpe d'Huez. Plaats 2 morgen in Parijs voor Remco Evenepoel. Ja, even vloeken toch. Strand op 26 seconden. Kus is derde.

0: Antoon, hij wordt gelinkt trouwens aan prinses Alexia in Nederland. Of dat waar is, dat weet ik niet. Misschien kunnen we het hem vragen. 4 augustus, dan kan je zelf die vraag stellen aan Antoon. Je kan hem misschien wel dicht in de ogen kijken. Want hij komt ook naar de opname van Zomerhit. Trouwens ook de winnares van het Songfestival dit jaar. Die van Bangaranga, Bangaranga. Die komt ook, maar ook Bart Peters, Belle Parijs, Maxime, de Romeo's. En trouwens ook aanstaande dinsdag en woensdag zijn er hier opnames van VRT Zomerhit. Hier aan de pier in Blankenbergen. Je kan erbij zijn, wil je helemaal vooraan staan en alles als een echte VIP meemaken, dan kan je ook je zomer VIP tickets bestellen. Dat doe je allemaal op VRT Max.
1: Radio 2.

Het is zo'n heerlijke zomerse meezinger, hè? Simple Minds en Don't You Forget About Me. Ja, ik vroeg je net, hoe ben jij op dit moment de zomer aan het beleven? Waar ben je aan het luisteren? Petra van Helmond die zegt, kijk Karen, ik geniet van de muziek van Radio 2 vanuit mijn tuin. Maar ik word een klein beetje gestoord door de muziek van Tomorrowland. Ja, dat is inderdaad, dat staat daar heel erg luid. En als je in de buurt woont, dan hoor je het waarschijnlijk allemaal wel. Andy zegt, ik ben een barbecue aan het voorbereiden. Een avondje met ex-collega's van mijn man. 30 jaar leeftijdsverschil, maar wel besties met Roger en Sofietje. En Marlijne die is creatief bezig, is een beetje handwerk aan het doen. Lekker lui in de zetel, radio aan. Is er nu zo een liedje waarvan je denkt, ah, als dat nu nog zou opstaan, dan zou de dag nog beter zijn? Je kan ons dat laten weten via een berichtje, via onze app of via RT Max. Welk liedje wil je horen? Voor wie is het? En waarom verdient die persoon nu een muzikale verrassing? Je kan een collega bedanken, vrienden, familie, iemand die in de bloemetjes wil zetten, iemand die je misschien gewoonweg op de radio is, de groetjes wil doen. Het kan allemaal. Stuur het maar door, want morgenochtend dan is er hier Radio 2 Kickstart, het verzoekprogramma van Radio 2 met Caroline de Becker. Die verzoekjes die zijn dus nu al welkom, of je mag het morgen live komen aanvragen hier in onze studio. Dat kan ook. Ik lees het allemaal heel graag.

Ja, zo is het eigenlijk wel een klein beetje. The Buggles. And video killed the radio star. Gelukkig laten jullie nog massaal weten aan de radio wat jullie op dit moment aan het doen zijn en hoe je de zomer beleeft. Katty bijvoorbeeld, die ligt lekker aan het zwembad in Benidorm terwijl de wederhelft de airco aan het nakijken is. Ah, dat is ook belangrijk, hè? Dit is Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Daarvan kreeg ik het vroeger heel erg warm van hem, dat ik ook een airco nodig had.

0: Rick Astley. I'm never gonna give you up. Ik kreeg hier een berichtje van Linda die zegt: Mokaren, Rick Astley. Beetje vreemd dat jij daar vroeger warm van kreeg. Ja, ik was een jaar of 8 of zo. Uiteindelijk veranderde dat wel, hè. Krijg het niet meer warm van Rick Astley. Helemaal niet. Maar wel heel fijne muziek natuurlijk. Leuke verzoekjes. Ze blijven welkom, want morgen dan is er hier dus Radio 2 Kickstart met DJ Caroline. Je kan je verzoekjes aanvragen. Een liedje voor iemand met een toffe reden erbij van die opgewekte muziek. Zomerse muziek. Absoluut welkom. Je mag je verzoekjes doorsturen via de Radio 2-app of via die berichtenknop op VRT Max. Maar je mag ook gewoon morgen langskomen naar onze studio. Ook plezant. Dan kan je live je verzoekje aanvragen. Ik heb nog één liedje voor het nieuws van 5 uur en we houden het lekker zuiders.
1: Radio 2. Elke dag telt voor 2. Hey, VRT. Radio 2.
0: Want als we zeggen Enrique Iglesias, dan is het een en al zuiden. Dit is zijn escape.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Hey, hallo allemaal. Gitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, Belgium. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Even bol.

0: met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug. Met de superquizdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superquizdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
4: Wie komt er volgende week optreden hier in onze Radio 2-studio? En wie staat er op het podium van VRT Zomerhit? Ik vertel het je allemaal na het nieuws van 5 uur.
5: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
6: Het is 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje blijven de natuurbranden woeden. Frankrijk zet extra militairen in om inwoners te evacueren. In India is een einde gekomen aan wekenlang studentenprotest en we gaan live naar de tour. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en te helpen om hun woningen te beschermen tegen het oprukkende vuur. Ten westen van de stad Bordeaux zijn de bewoners van verschillende gemeenten geëvacueerd. Zo'n 7000 inwoners worden opgevangen in een grote hal in het noorden van de stad. De solidariteit is er groot, vertelt collega Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
7: Hier is het een komen en gaan van auto's, karren rijden hier rond. Mensen komen hier allerhande spullen geven. Droge voeding, blikvoeding, maar ook verse groenten en fruit, drank, babyvoeding, voeding voor huisdieren en zo. Want wie geen vrienden of familie heeft of wie niet in een hotel wou slapen of zo, ja, die kunnen hier eigenlijk terecht in die grote expohal. En wat daar opvalt als je met die mensen spreekt, ze vinden dat ze onwaarschijnlijk goed en warm ontvangen worden. Het is hier goed georganiseerd. Iedereen zorgt voor elkaar en ze komen eigenlijk niks tekort. Dus eigenlijk is het wel opmerkelijk dat in heel grote miserie mensen goed voor elkaar kunnen zorgen.
6: In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid nog verder uitgebreid. Verschillende brandhaarden hebben zich daar samengevoegd tot één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn al geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio. En het blijft bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Wie in de buurt is geweest van een natuurbrand kan volgens experten door het fijn stof in de lucht lichamelijke gevolgen ondervinden, zelfs na een korte blootstelling. De eerste symptomen van blootstelling aan fijn stof kunnen al na een paar uur optreden. De meest voorkomende klachten zijn ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Maar dat is zeker niet het enige, zegt milieu-epidemioloog Tim Nafrot van de Universiteit Hasselt.
8: Die deeltjes zijn zo klein dat ze ook onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen en kunnen daardoor tal van andere aandoeningen verergeren, triggeren, waaronder ook hart- en vaatziekten en ook bijvoorbeeld migraine. Dus een kortstondige hoge piekblootstelling is aangetoond met bosbranden dat het risico op sterfte voor luchtwegaandoeningen met 10% stijgt en hartfalen met 20%.
6: In India is het studentenprotest voorbij nadat de minister van Onderwijs is afgetreden. Wekenlang waren er massale jongerenprotesten tegen de werkloosheid in India en tegen de corruptie in het hoger onderwijs. In mei bleek dat het ingangsexamen geneeskunde na gesjoemel moest worden overgedaan. Volgens lokale media stapten als gevolg daarvan verschillende studenten uit het leven. De actievoerders eisten onder meer het ontslag van de minister van Onderwijs. Dat ontslag is nu aangekondigd en de regering zal... Mei bleek dat het ingangsexamen geneeskunde na gesjoemel moest worden overgedaan. Volgens lokale media stapten als gevolg daarvan verschillende studenten uit het leven. De actievoerders eisten onder meer het ontslag van de minister van Onderwijs.

0: En het moment dat dat fout gaat, dat er opnieuw dingen gebeuren waar wij het niet mee eens zijn, zijn we bereid om hier weer terug te komen.
1: De Ecuadoriaan, of Doraan beter, Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van deze Ronde van Frankrijk gewonnen. De drager van de bollentrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee stelt hij zijn tweede plaats in de eindstand veilig, Christophe Van de Goor.
2: Ja, dat is absoluut waar. Hè. En Remco Evenepoel bleef eigenlijk wel iets te lang bij het duo Pogacar en Isaac Del Toro. Maar finishte toch nog knap als tweede. En we beginnen met Carapaz natuurlijk. Op hem kleven meerdere etiketten. De beste klimmer, de strijdlustigste renner. En met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd ook de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio 2020 vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss. Die tot 2 toe een bocht miste en viel. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro voor diens 3e plaats. En Evenepoel bleef daardoor iets te lang hangen bij dat duo. Mits wat misschien meer durf, had hij deze etappe ook nog kunnen winnen. Maar morgen staat Evenepoel toch maar knap op de 2e plaats in Parijs op het podium naast Pogacar. Zijn beste prestatie ooit in de Tour. De alles overheersende Pogacar komt straks ook in de erelijst met 5 toeroverwinningen naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain.
1: Dankjewel, Christophe. En de slotlid van morgen in de Tour wordt ingekort tot 89 kilometer. De tourorganisatie wil zo de hulpdiensten ontlasten, want die zijn nodig voor de vele bosbranden in Frankrijk. De aanloop naar de lokale lussen in Parijs wordt geschrapt. De renners zullen dus meteen rondjes rijden op de Champs-Élysées. De drievoudige beklimming van Montmartre blijft wel behouden. Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt, minima tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien, maxima van 19 tot 24 graden. Maandag begint opnieuw bewolkt, daarna opklaring, maxima van 22 graden aan zee tot 25 elders. De zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje, daarmee begonnen we ook dit bulletin. Tienduizenden hectare natuur zijn al in vlammen opgegaan. In beide landen samen hebben al meer dan 250.000 mensen hun woning moeten verlaten. Frankrijk zet 1500 militairen in om te helpen bij de evacuaties en het bewaken van de verlaten woningen. Meer op 14nieuws.be.
3: Dankjewel, Dominique. Het is 6:05. Er is hinder naar Brussel. Op de A12 is bij Wilrijk. De weg gedeeltelijk versperd. Dat komt daardoor een defect voertuig. En op de E40 is bij Merelbeke ook 1 rijstrook dicht door een ongeval. Daar staat 20 minuten file vanaf Zwijnaarden.
4: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo. Radio 2.
5: Radio 2 aan zee.
4: Karen Meijne.
3: Goedemiddag.

Dat zou morgen het geval zijn. It's raining again. Als ik hier naar de lucht kijk in Blankenbergen. Ik kan dat niet geloven. Het is hier hoogzomer. Lekker warm. T-shirtjes, shortjes, teenslippers. Ik zie het allemaal. En morgen dus waarschijnlijk regen. Heb je zin in een beetje live muziek? Kom dan ook zeker volgende week af naar onze Radio 2-studio in Blankenbergen. Want maandag, donderdag en vrijdag, dan gaan er weer toppers op het podium staan. Je weet dat hij steeds om 16:30 en om 19:30. Denk daarbij aan de Romeo's, Jasper Steverlink, Gert en James, Udo, Dana Winner, David van Dijk. Ze komen allemaal. En op dinsdag en woensdag zijn er natuurlijk die tv-opnames van VRT Zomerhit hier. Met alle grote sterren. Hè. Wil je erbij zijn? Kom gerust af. Het is allemaal gratis. Je kan lekker meezingen. En Radio 2 aan Zee en Zomerhit mee beleven met ons.

De trouwste klant van de nachtwinkel, Britney Spears. Baby, one more time. En kijk eens, hier zijn ze, zomerhit genomineerden, hè? Gert en James. Ja, dat klopt. En op vrijdag brult die tijger diep in mij. Marimodo, het weekend komt eraan. Oh ja. Oh ja. Oh ja.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner, 3

0: The Jacksons and blame it on the boogie. Of steek het op iemand anders. Kan ook altijd. Tijdens de vakantiemaanden zijn er heel wat mensen die wel moeten werken. Het is niet voor iedereen gewoon vakantie. En Andy belde afgelopen week met Giro-leider Joren de Sager. Die was op kamp. Live, hij is bij de Giro van Lennek en ze zijn op kamp in Amel. Dat is in de Oostkantons. En hij had het onder andere over de pakkenmannen. Want die worden gestraft aan het einde van het kamp. Maar wat dat nu precies wil zeggen, luister maar eens mee.
1: Het zijn eigenlijk leiders die s'avonds als de kinderen slapen, doorheen de kamers slapen en eigenlijk de vuile kleren meenemen van de jongens, zodat er een beetje orde is en dan 's ochtends worden de kleren weer verdeeld.
0: Voilà, blijkbaar worden dus die pakkenmanden op het einde van het kamp onthuld en ook gestraft. Benieuwd hoe dat allemaal loopt.

0: Ik heb ze ooit gezien in Flanders Expo. Toen deden ze het voorprogramma van Justin Timberlake. Toen waren ze helemaal nog niet bekend. The Black Eyed Peas and Where is the Love. Zometeen heb ik ook Miles Smith en Madonna. En ook Gunther Neefs met zijn hele mooie bluff, bluff, bluff. En nog meer genomineerden van VRT Zomerhit komen er natuurlijk aan. Want ja, nog altijd 20 genomineerden op dit moment. Maar eens naar de weg op de E40 richting Brussel is bij Merelbeke één rijstrook dicht. Dat komt daar door een ongeval. Er staat 15 minuten file en dat vanaf Zwijnaarden.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: wil jou oprecht.
1: Nieuwe single van Gunther Neefs klinkt tof, hè? Bluff, bluff, bluff.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: doet ze goed hoor. Jelle van Dahl. Ook in het Nederlands klinkt ze ontzettend goed. Hè. Je hoort de kleuren in de regen. Ja, de opnames van Zomerhit komen steeds dichterbij. Dinsdag en woensdag, dan is het zover. Die eerste show dat gaat opgenomen worden, dus dinsdag. Uitzending is dan aanstaande zaterdag. Verwacht je aan een heel tof feestje. Hè. Onder andere van de genomineerden natuurlijk. Judith, K3, Meteor is erbij. Milk Inc, Stan van Samang. En alsof dat nog niet genoeg is, ook Celine Hermans komt. Justin de Wild, Sandra Kim, Camille, John Newman zal ook op het podium staan. En woensdag, de tweede show. Onder andere met Aaron Blommaert, Zoe Levi, Dana Winner, DJ Licious, Gert en James, Line de Douw, Kamrad, Glennis Grace, Rutger van Barneveld, Cataluna. Enfin, het wordt hier een en al sterrenkijken aanstaande dinsdag en woensdag hier bij VRT Zomerhit. Je kan het allemaal gratis meemaken hier aan het strand. Wil je het nu als een echte VIP beleven met lekker drankje, lekker eten en zo? Ga dan even naar VRT Max en score daar jouw VIP-tickets.
1: Radio 2 aan Zee.

Een dikke maand geleden, 21 juni van dit jaar, toen waren ze in ons land. Want ze stonden op het podium van Graspop, deze mannen van Extreme. Denk je, oh, Extreme? Maar ja, dat is eigenlijk een rockgroep. Die hebben dan één traag liedje gemaakt en dat is dan een wereldhit geworden. Dat is bij Guns N' Roses was dat destijds ook zo, weet je nog.

0: bedankt, jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Niels de Stadsbader in vuur en vlam, hij is er ook bij tijdens Zomerhit. Als genomineerde, waarom?

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Die is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.
5: Bij Nibema zijn het solden. En dus is het nu het ideale moment om inspiratie op te doen en om te dromen over je nieuwe interieur. In onze ruime toonzaal ontdek je oplossingen voor wonen en slapen die comfort en kwaliteit combineren. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. Je krijgt deskundig advies en een topservice. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen. Dat merk je. Nu solden.
6: Hey, hallo allemaal! Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, Belgium. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
7: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
8: Hoe lang nog?
9: Papa, ik heb honger.
8: Veel meer.
7: En je hebt vakanties met Ketnet.
10: Dit wordt echt geweldig.
11: Als in Veros.
12: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
13: Natuurlijk.
12: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
14: Mama, mag ik op de hotspot?
15: VRT Max. Maak elk moment de max.
16: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
17: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
16: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
18: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
19: Je mag nog altijd van je laten horen, hè, via onze Radio 2-app of via VRT Max. Hoe jij zo'n zaterdag in de zomervakantie je beleeft, we zijn daar altijd benieuwd naar.
3: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
20: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje zijn nu al 270.000 mensen geëvacueerd vanwege de zware natuurbranden. Frankrijk zet extra militairen in om te helpen bij de evacuaties. De staking bij de Brusselse brandweer is voorlopig voorbij. En in de Ronde van Frankrijk wint Carapaz de voorlaatste etappe, een zware bergrit met aankomst in Alpe d'Huez. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en om hen te helpen hun woningen te beschermen tegen het oprukkende vuur. Ten westen van de stad Bordeaux zijn de bewoners van verschillende gemeenten geëvacueerd. Zo'n 7000 inwoners worden opgevangen in een grote hal in het noorden van de stad. De solidariteit is er groot, vertelt collega Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
21: Hier is het een komen en gaan van auto's, karren rijden hier rond. Mensen komen hier allerhande spullen geven. Droge voeding, blikvoeding, maar ook verse groenten en fruit, drank, babyvoeding, voeding voor huisdieren en zo. Want wie geen vrienden of familie heeft of wie niet in een hotel wou slapen of zo, ja, die kunnen hier eigenlijk terecht in die grote expohal. En wat daar opvalt als je met die mensen spreekt, ze vinden dat ze onwaarschijnlijk goed en warm ontvangen worden. Het is hier goed georganiseerd. Iedereen zorgt voor elkaar en ze komen eigenlijk niks tekort. Dus eigenlijk is het wel opmerkelijk dat in heel grote miserie mensen goed voor elkaar kunnen zorgen.
20: Ook in Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid nog verder uitgebreid. Verschillende brandhaarden hebben zich daar samengevoegd tot één grote brand. Zo'n 70.000 mensen zijn al geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio en het blijft bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Wie in de buurt is geweest van een natuurbrand en dus is blootgesteld aan fijnstof, kan, volgens experten, daarvan lichamelijke gevolgen ondervinden, zelfs na een korte blootstelling. De eerste symptomen kunnen al na een paar uur optreden. De meest voorkomende klachten zijn ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Maar dat is zeker niet het enige, zegt milieu-epidemioloog Tim Nafrot van de Universiteit Hasselt.
0: Die deeltjes zijn zo klein dat ze ook onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen en kunnen daardoor tal van andere aandoeningen verergeren, triggeren, waaronder ook hart- en vaatziekten en ook bijvoorbeeld migraine. Dus een kortstondige hoge piekblootstelling is aangetoond met bosbranden dat het risico op sterfte voor luchtwegaandoeningen met 10% stijgt en hartfalen met 20%.
20: De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden hebben een voorlopig akkoord bereikt met de Brusselse regering. Maar volgens de socialistische vakbond ACOD moeten de teksten wel nog aangepast worden en is er nog geen definitief akkoord. Volgens de eerste informatie zou er meer geld en meer personeel komen. In een vakantiekamp in Zaporizhia, in door Rusland bezet Oekraïns gebied, zijn volgens Rusland 11 doden gevallen, onder hen 4 kinderen. Of dat klopt, is niet duidelijk, want er komt heel weinig informatie uit dat gebied, zegt correspondent Michiel Driebergen.
13: De bezettingsgouverneur die zegt, ja, er zijn 3 recreatiecentra geraakt, beschoten door Oekraïne met drones. Er zijn 11 doden gevallen, 4 kinderen, zegt hij, en 16 gewonden zouden er zijn gevallen. Nou, dat kunnen we niet controleren. In dat gebied zijn geen onafhankelijke journalisten. Wel zien we beelden van brand, we zien beelden van schade. Nou, dat zijn ook verifieerbaar, die ja, recreatiecentra die daar zeker zijn in. Beschoten door Oekraïne met drones. Er zijn 11 doden gevallen, 4 kinderen, zegt hij, en 16 gewonden zouden er zijn gevallen. Nou, dat kunnen we niet controleren. In dat gebied zijn geen onafhankelijke journalisten. Wel zien we beelden van brand, we zien beelden van schade.

0: truitjestrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee stelt hij zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Het verslag is van Christophe van de Goor.
1: Richard Carapaz, de beste klimmer, jawel, de strijdlustigste renner ook, en met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens 3e plaats in de stand veilig te stellen. Remco Evenepoel bleef iets te lang bij dat duo, maar finishte toch nog als 2e. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien wel de rit nog kunnen winnen. Maar onze landgenoot staat morgen in Parijs wel heel netjes naast Tadej Pogacar op het podium als 2e. Zijn beste prestatie in de Tour tot nu toe. De alleroverheersende Pogacar komt in de erelijst naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain met 5 toeroverwinningen.
0: Het is 45 jaar geleden dat een Belg zo dicht bij de eindzege is gekomen. Voor Remco Evenepoel is het de ultieme bekroning van het harde werk de afgelopen jaren.
2: Super tevreden sowieso. Maar goed, mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken en... Ja, 2e. Dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
0: Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt, minima tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen in het oosten. Daarna overal zwaar bewolkt met periode van lichte regen. In de namiddag kans op buien. Maxima morgen van 19 tot 24 graden. Maandag begint opnieuw bewolkt, daarna brede opklaringen. Maxima dan van 22 graden aan zee tot 25 elders. Vooraan de zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje. Daar zijn al tienduizenden hectare natuur in vlammen opgegaan. In Frankrijk en Spanje zijn in totaal nu al 270.000 mensen geëvacueerd. Frankrijk zet 1500 militairen in om te helpen bij die evacuaties. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Dominique. Het is 6:06 op de E313 richting Antwerpen. Staat in Ranst een defect voertuig op de busstrook. En op de E19 richting Brussel nog 10 minuten extra. En dat van Rums tot Mechelen-Noord.
4: Ritchie.
5: Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend. Radio 2.
5: Radio 2 aan zee.
4: Karen Meijne.
3: Goedenavond.

0: Hoyan, come back and stay for good this time. En wat doet dit soort muziek?
1: Radio BNE, The Redback.
0: Ja, dit soort muziek, wat doet het met jou? Hou jij van tijdloze klassiekers? Frank Sinatra, Dean Martin, die echte Rat Pack-sfeer? Dan zet je best 8 november met stip in je agenda. Want dan strijkt natuurlijk Radio BNE de Rat Pack live in concert Best of Christmas neer in die prachtige Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het wordt de laatste feestelijke kersteditie in die, ja, die unieke Rat Pack live show. Je kan dat nog maar één keer beleven, hè. Het wordt een beetje een afscheid, maar in stijl, met klasse, met de mooiste kerststrik rond op het podium. Onder andere Helmut Lotti, Lies, maar ook Kleimans en Van Geel, Loredana, Barbara Dex, Yannick Bovie. En dat samen met die VRT Big Band. Dat wordt zo'n mooie crooneravond. Kerstsfeer. Het is een beetje vreemd om het in het midden van de zomer te zeggen, maar als je erbij wil zijn, tickets kan je nu alvast bestellen, hè, via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Er is een middag- en een avondvoorstelling. Dus hey, eigenlijk heb je geen excuus om niet te komen.
1: Radio 2, elke dag telt voor twee.
2: VRT
1: Radio 2.
0: Deze man zal dus ook op het podium staan dan. Onder andere als zanger, maar ook als presentator. Dit is Yannick Bovie en zijn faithful friend.
3: You

Yannick Bovie en zijn faithful friend. Straks gaan we het nog hebben over je identiteitskaart. Want die mag je niet zomaar overal afgeven. Hoe dat zit, dat vertellen we zo meteen.

0: Het moet ooit moeilijk geweest zijn om die artiestennaam te verzinnen. Toch Simply Red en zijn Fairground.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
2: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

Plastic Bertrand. En Saplan pour moi. Wie eind jaren 90, begin jaren 2000 opgroeide, kent ze natuurlijk Destiny's Child. De groep die de wereld liet meezingen met liedjes als Say My Name, Survivor, Lose My Breath. En waarin eigenlijk Beyoncé haar grote doorbraak herkende. Er is opvallend nieuws, want na zo ongeveer 20 jaar, na dat laatste studioalbum, zou er opnieuw muziek van Destiny's Child uitkomen. Dat nieuws dat werd bekendgemaakt door Matthew Knowles, de voormalige manager van de groep en ook de vader van Beyoncé. Dus het is een spannende tijd voor heel wat fans. Onder andere Missy Elliott zou meewerken aan het project. Verwacht je dus niet alleen aan heel dansbare liedjes van bekende hicks, maar ook remixen en natuurlijk die stemmen van Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams. We moeten eerst nog afwachten of dat allemaal wel waar blijkt te zijn, hè? Dit is Beyoncé samen met de hubby Jay-Z. Dit is Crazy in Love.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Sam Goris en zijn zomerhit liedje Rak natuurlijk. Hier aan zee heb je het heel veel. Bijvoorbeeld shops waar je een go-kart kan huren, een fiets, een step. Niet te tellen, het is overal aan zee. En als je erin huurt, dan vragen ze soms om je identiteitskaart. Dat is een waarborg, zodat je dus ook zeker die go-kart of die fiets weer netjes terugbrengt. Want dat moet natuurlijk allemaal wel. Maar mag je, waar in een winkel dan ook, zomaar iemands identiteitskaart vragen? We hebben er onze consumentenman bij gehaald, Xavier van Win-Win. Mag dat?
1: Ja, eigenlijk niet. Verhuurders van bijvoorbeeld go-karts, die mogen absoluut je identiteitskaart niet opvragen of bijhouden tijdens de periode van de huur. Ja, en daar is een heel eenvoudige verklaring voor. Iedereen van 15 jaar en ouder moet altijd zijn identiteitskaart op zak hebben. En als verhuurders jouw identiteitskaart bijhouden als waarborg, dan is dat niet mogelijk. En nu hoor ik je vragen, wie mag dan wel je identiteitskaart opvragen om te controleren wie jij bent? Wel, dat zijn politiemensen en douaniers. En je bent ook echt verplicht om je identiteitskaart aan hen te tonen. Want als je dat niet doet, dan mogen ze je oppakken om intussen te controleren wie jij bent. En daar zit je natuurlijk ook niet op te wachten. Ja. En ook de kassier in de supermarkt mag je ID opvragen. Bijvoorbeeld om te controleren of je oud genoeg bent om sigaretten of alcohol te kopen. Nu, je mag altijd weigeren om je identiteitskaart aan hen te tonen. Maar dan kan het ook goed zijn dat je die sigaretten of dat blikje alcohol of die fles alcohol niet meekrijgt.
0: Oké, okay, Xavier, dankjewel. En inderdaad, ik moet overal mijn ID nog tonen. I wish.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Nee, ik ben ooit eens op vakantie geweest in Amerika en daar is het dus onder de 21. Mag je daar bijvoorbeeld niks drinken van alcohol en bestellen. Dus ja, we moesten onze identiteitskaart gaan zien en mijn toen schoonmoeder was er ook bij. En die vroeg, ja, maar moet je mijn identiteitskaart ook niet zien? En toen zei de serveerster, no, miss, you look very wise. Voilà, en daarmee was alles gezegd. Dit is ABBA.

0: Hij is ook bijna elk jaar genomineerd voor zomerhit. Hè. Ook dit jaar is het weer van dat. Met DJ Licious samen, Milo. Je hoorde zijn Whatever It Takes.
1: Whatever. Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Jacques van Meijen.
3: Ik stond daar, hè, in een scheiding, zonder inkomen. En het is altijd door de wereld in te storten dat ik me altijd verbeterd heb. Dat is de grote lijn in mijn leven. Daardoor ben ik na een maand naar de VTM gegaan, puur voor het geld. Maar ik had liever bij de VRT nog minder verdiend. Ik kwam naar de VTM als een loser, hè. Die hadden veel betaald, of die gingen betalen. Die hebben nooit alles betaald, ik geef het bij mij, hè.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.

0: Eddy Grant en Gimme Hope Joanna. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag kan je hier bij Radio 2 ook luisteren naar onder andere Anne Rijmen. En ze had het onder andere over mensen die in de zomer het toch wel best druk hebben. Want het is natuurlijk niet voor iedereen vakantie. Denk maar aan alle horecazaken of bijvoorbeeld slagers en traiteurs en waar je broodjes of zo kan halen. Want in de zomer hebben we heel vaak wat minder behoefte aan zelf te koken en gaan we nogal snel wat dingen afhalen. En zo had Anne bijvoorbeeld Koen Verhelst op bezoek. Hij is slager, hij heeft een broodjeszaak, Verkinderen Verhelst, hier in Blankenbergen. En Anne had toch wel een paar goede vragen voor hem.
1: Welke vleessoorten vliegen over de toonbank nu?
2: Momenteel is dat vooral kip, kalkoen en dan ook rundvlees, die ook vrij populair geworden is bij ons.
1: Zijn er producten die in de zomer minder verkocht worden?
2: Meer en meer de stoofvlees, een beetje de bereiding, de traiteurbereiding, die echt een beetje winterse tint zijn, zoals vol-au-vent, stoofvlees, een beetje echt die winterse kost eindelijk. Ja. Die plaats maakt voor meer huisbereide salades en gerechtjes, pasta gerechtjes, vooral koude gerechten eindelijk.
0: Ja, de koude gerechten. En ze verkopen er ook belegde broodjes. Maar mensen hebben daar volgens Koen af en toe wel eens hele gekke verzoekjes.
2: Soms zijn de combinaties ook zo heel vreemd. Zowel soms gebeurt dat er vlees en vis door elkaar gevraagd wordt.
0: Lekker.
2: Ja, dat je dan denkt, moet dat nog lekker zijn? Maar ja, dan zeggen we toch nog een keer effectief van, is dat zo dat je het wil? En dan vindt die persoon in kwestie dat wel heel normaal. Dus ja.
0: Voilà, zo ken ik mensen die broodjes met salami eten en choco daarop doen. Raar, ik weet het.
3: Radio 2 aan zee. Karen Meijnen.
0: Radio 2. Voor alle duidelijkheid, ik ben het niet. Ik lust niet de combinatie salami met choco. Maar enfin, dit

0: Pink and Get This Party Started. En de Giro van Hechtel dacht, oeh, party, party, dan moeten we bij Radio 2 zijn. Dag Alice, dag Louis. Hoe is het?
1: Goed, goed.
0: Zeg, jullie zijn de Giro van waar precies?
1: Hechtel.
0: Hechtel, Axel. Dat is morgen, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat is een mooie streek daar, hè?
1: Heel mooi.
0: Pijnven ligt daar. Kan je heel mooi wandelen, kan je heel mooi fietsen. Door de bomen fietsen. Allemaal ginder. Ik weet dat, want ik woon daar allemaal heel dichtbij. Ik woon heel dicht bij jullie, maar dat weten jullie nog niet. Zeg, Louis, jullie zijn op kamp waar precies?
1: In Te Senderlo.
0: Dat is een eeuwigheid van hier. Wat komen jullie dan in Blankenbergen doen?
1: Ja, we zijn hier nu op tweedaagse. En dan gaan wij morgen terug met de trein en met de fiets. Ja.
0: Hebben jullie een toffe slaapplaats gevonden?
1: Ja, wij slapen achter de Deleuze.
0: Oké, dus hier vlakbij. Ja. Oh, fijn. Bij mensen echt in de tuin?
1: Nee, achter de Deleuze, achter de winkel.
0: Oké, en met hoeveel zijn jullie daar in de groep?
1: 14.
0: 14, dat valt nog mee, hè?
2: Ja. Ja.
0: Jullie zijn Aspies? Nee.
1: Nee, wij zijn Keties.
0: Keties, dus dan zijn jullie 16, 17?
1: Ja, 15, 16.
0: Oké. En gaan jullie dan zo op tweedaagse? Betekent dat dan dat jullie zo op stap gaan of is de leiding erbij?
2: De leiding is er wel bij.
0: Ze kijken naar elkaar van, moeten we dat eerlijk vertellen allemaal? Zeg, nee, ik vind het heel tof dat jullie even langsgekomen zijn hier in de studio. Maak er een hele toffe avond van. Ik zie al dat jullie naar de winkel zijn geweest. Ik heb tot nu toe alleen frisdrank gezien.
1: Ja. Ook alleen frisdrank mee.
2: Dat gaan we ook zo laten, denk ik.
0: Heel, heel verstandig. Maak er nog een toffe avond van, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.

0: week, toen was hij nog hier bij ons in onze studio hier in Blankenbergen. Gary Hager heeft toen onder andere dit liedje gezongen. Beter dan goed, want zo voelt hij zich ook tegenwoordig heel erg goed. En dat is altijd fijn om te horen. Heel veel fijne artiesten komen ook volgende week weer naar ons podium hier. Onder andere Jasper Stevelink. Maandag, dat is overmorgen, dan staat hij om 19:30 s'avonds hier op het podium. En om 16:30, dan staan de Polonaise pluisjes hier. Jawel, de Romeo's komen af.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Het zou nog een toffe naam zijn. De Polonaise pluisjes. Besef ik net. Enfin, deze nog tot aan het nieuws van 7:00. We doen het romantisch. En dat was hij destijds ook. Maar hij was alleen romantisch tegen heel veel vrouwen tegelijk. Dit is Volumnia en afscheid.

0: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Straks gaan we onder andere terug naar de jaren 80. Dat doen we met Don Henley en ook Bon Jovi. En terug naar de 70s, dat doen we dan weer met Boney M.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De Brusselse regering zal geld vrijmaken om meer mensen aan te nemen op verschillende functies, vertelt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond ACOD.
4: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Er wordt eveneens in 27 een nieuwe reservelijst opgemaakt, waarvan dat er 3 keer 24 mensen gaan aangeworven worden volgend jaar. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
3: De leden van de vakbonden moeten de tekst wel nog goedkeuren. Daarna wordt beslist of er een akkoord is en de staking voorbij is. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en hun woningen te beschermen tegen de oprukkende vlammen. Bijna 200 mensen zijn in veiligheid gebracht. Het vuur is intussen genaderd tot op 30 kilometer van de stad Bordeaux. 40.000 hectare is al in vlammen opgegaan. In het getroffen departement Gironde is vandaag een speciaal aangepast militair vliegtuig ingezet om een brandvertragend middel te verspreiden. Ook in Spanje, ten westen van de hoofdstad Madrid, zijn intussen al 25.000 hectare verwoest door zware natuurbranden. In de buurt van Madrid zijn 70.000 mensen geëvacueerd. Ook daar krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Bij een andere bosbrand, nabij Valencia, in het oosten van Spanje, is vandaag een dode gevallen. Die brand is intussen wel onder controle. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft in de Ronde van Frankrijk de koninginnenrit gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige over van de vroege vlucht. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee is zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Een verslag van Christophe van der Goor.
5: Richard Carapaz, de beste klimmer, jawel, de strijdlustigste renner ook en met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens 3e plaats in de stand veilig te stellen. Remco Evenepoel bleef iets te lang bij dat duo, maar finishte toch nog als 2e. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien wel de rit nog kunnen winnen. Maar onze landgenoot staat morgen in Parijs wel heel netjes naast Tadej Pogacar op het podium als 2e. Zijn beste prestatie in de Tour tot nu toe. De alleroverheersende Pogacar komt in de erelijst naast Merck, Sino, Anquetil en Indurain met 5 toeroverwinningen.
3: Morgen begint met opklaringen in het oosten, daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien. Maxima morgen van 19 tot 24 graden. Maandag eerst bewolkt, daarna brede opklaringen. Maxima dan van 22 graden aan zee tot 25 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel Dominique.
6: Radio 2 aan zee.
7: Karen Meijnen.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas, online bestellen.

Johnny hates jazz. En hij geeft dat gewoon toe, hè? Ik vond dat vroeger ook een beetje een moeilijke muziekstijl, jazz. Dat ging alle kanten op. Ik vond dat, dat was moeilijk voor mijn hoofd. Ondertussen 6:06 geworden. Morgenochtend dan is Kickstart weer van de partij met DJ Carolien. En daarin kan jij je verzoekjes aanvragen. Je kan dat hier live komen doen in onze studio in Blankenbergen. Je kan hier gewoon morgenochtend om 10:00 naartoe komen en je plaatje aanvragen. Maar als je denkt, oh nee, dat is wel wat te ver voor mij, dan mag je dat gerust nu ook al doorsturen. Heb jij een verzoekliedje voor iemand met een toffe boodschap erbij? Stuur het even door via die Radio 2-app of via VRT Max. Dan bezorg ik dat allemaal aan Carolien. En dan hoor jij morgen misschien wel jouw verzoekje op de radio.

Ook Dana Winner is genomineerd voor Zomerhit natuurlijk. De stilte van de stad. Je kan nog altijd stemmen, dat doe je via VRT Max. Op dit moment 20 genomineerden. Maar wie verdient jouw stem? Wie mag er op het einde van de zomervakantie aan de haal met die felbegeerde Zomerhit trofee? Dat bepaal jij dus. Stemmen doe je nog altijd via VRT Max. En dit is Don Henley, The Boys of Summer.

blijft het goed doen, hè, dit liedje in de zomer. Ah, vind ik toch altijd zo fijn. Een ondergaande zon. Ja, de zon hangt hier een beetje lager ondertussen in Blankenbergen. En dan deze Don Henley en The Boys of Summer. Fijne muziek uit de jaren 80, uit de jaren nillies, maar ook uit de 90s natuurlijk. Wat dacht je van deze? Die mochten ook niet ontbreken. Al had zondag misschien net een iets idealere dag geweest. De hoogdag voor Dr. Alban toch. Want ah ja, wat doet hij dan? Ja, sing Hallelujah.

0: Perry. En wie kan dat tegenspreken? De kajakverhuurder Sam de Smet. Daarvoor is het een hele drukke periode. Want hij is baas bij Dobber. En Dobber, dat is eigenlijk een deelsysteem waarmee je gemakkelijk een kajak kan reserveren. En die dan bij een lokker in de stad kan ophalen. Je kan met Dobber bijvoorbeeld een kajak huren in Brugge, Kortrijk, Nieuwpoort, Gent, Mechelen, Leuven, Hasselt. Ze hebben 15 locaties in ons land. Zo hoef je bijvoorbeeld niet helemaal naar de Ardennen om daar te gaan kajakken. Het is misschien een goede tip als je nog een leuke activiteit zoekt deze zomer. En zo'n zelfservice, dat klinkt heel erg handig, maar toch loopt dat niet altijd helemaal vanzelf.
1: Hoe dat de mensen materiaal soms terugsteken aan de constructies die we vinden, dat is wel speciaal soms. De mensen steken soms het materiaal op speciale manieren terug. Als de mensen met 5 gaan kajakken en ze steken alle paddels in 1 lokker, ja, dan hebben de andere 4 de volgende sessie natuurlijk geen paddel.
0: Voilà, let daar dus op in het vervolg als je dus zo'n kajak gaat huren bij Dobber.

niet meteen het beste compliment dat je kan krijgen, denk ik dan, deze. Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Ondertussen 7:15 geworden. Zometeen lopen we nog even langs bij HDC en haar Doomtech Tech. Maar eerst zoeken we andere oorden op. Een bedrijventerrein, daar loopt James Brown rond. En die heeft daar een heel speciaal apparaat staan. Dit is zijn sexmachine.

0: Ja, als je ze bekijkt op Instagram, is echt een megaster. Altijd zo mooie kleren aan. Hadice, dat is echt Beyoncé. Ja, ik vind ze stijlvoller dan Beyoncé. Maar dat is mijn mening. Hadice en haar Doom Tech Tech. Zomerhit komt eraan. Je kan nog altijd stemmen voor jouw 20 genomineerden. Ja, we herhalen het veel. Maar kijk, ook de volgende dame is genomineerd. Binnenkort is Oostende weer helemaal van haar in haar Circus Camille. En ook dit jaar doet ze weer een gooi naar VRT Zomerhit. Nu dat je weg bent, laat ons vooral hopen dat je allemaal de weg vindt naar Circus Camille. Want dat wordt plezant.
1: Een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Morgen vliegen we er opnieuw in hier in Blankenbergen. Vanaf 10 uur opent DJ Carolien de studio voor een frisse portie kickstart. En vanaf 1 uur hoor je Anja en zie je ook Anja Daams hier met zomerhit backstage. En ik ben er morgen om 4 uur terug.

0: Vanavond op VRT1.
1: Zeg maar, om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè.
2: Het liefst van al zonder telefoon weg.
1: Ah ja.
0: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
4: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2 Zomerhit Mix.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies opliepen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel ook voor de noodcentrales. Elke achterban van de vakbonden moet het akkoord wel nog goedkeuren. De staking is opgeschort, maar het is vooral niet veilig om nog verder actie te voeren. Dat zegt Patrick Giebes van de Socialistische Bond ACOD.
7: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig, van de 174. En hulp van buiten Brussel is bijna niet meer mogelijk. Zelf ook niet voor de ambulances. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook. Hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
6: In heel Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, worden vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet om het vuur te bestrijden en mensen en woningen te redden. Er is ook voor het eerst een aangepaste Airbus in actie gekomen, een enorm blusvliegtuig dat 20 ton water kan droppen. De brand is nog zeker niet onder controle, dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau bij Bordeaux. En die 200.000 geëvacueerden, dat is ongezien.
8: Dat zijn cijfers zoals ze hier nog nooit gezien hebben. Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook die heel erg giftig is. Een bos dat vol naaldbomen staat, die bevatten een hars. Dat geeft enorme dampen, enorme rookwolken weer. En het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
6: Sport Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de laatste bergrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Carapaz was de laatste overblijver van de vroege vlucht. Remco Evenepoel reed op Alpe d'Huez weg van zijn concurrent en werd tweede. Zonder ongelukken eindigt hij ook als tweede in het klassement morgen in Parijs na Tadej Pogacar. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zo dicht bij de eindzege is gekomen in de Tour. In 1981 werd Lucien van Impe tweede. Het is de ultieme bekroning van het harde werk, zegt Evenepoel.
9: Super tevreden sowieso. Maar goed, mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken. En ja, tweede. Dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen. Maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee. En ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
6: En de rit van morgen is ingekort omdat er te weinig hulpdiensten beschikbaar zijn wegens de bosbranden. Een wereldkampioen Formule 1 Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Hongarije. De Brit was tijdens de kwalificaties in zijn McLaren sneller dan de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli klokte in zijn Mercedes de vierde tijd. Vanavond en vannacht ligt bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Ritchie.
2: Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
3: Radio 2 in Limburg live.

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
0: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.

0: maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in uw team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Je zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
4: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de recreatiedomein De Blaarmeers in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was onder water geraakt, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het kindje was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies oplopen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel, ook voor de noodcentrales, maar het voorstel is nog niet voldoende. Dat zegt Peter van den Berg van de Liberale Bond VSOA.
1: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen. Dus wij hopen tot een betere tekst te kunnen komen. Maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten. We willen duidelijk niet met vuur spelen, ook niet voor onze eigen mensen. Een slachtoffer in eigen rangen zou uiteraard een heel spijtig voorval zijn. We doen er ook alles aan om de minimale dienstverlening aan de populatie toch blijven te garanderen.
0: In de buurt van Bremen in het noorden van Duitsland is een sportvliegtuigje neergestort op een huis. De 2 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Bremen en verloor plots hoogte. Waarom is nog niet duidelijk. Het toestel kwam zo in het dak terecht van dat huis. De bewoners waren niet thuis. Sport in de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer in zijn carrière de Tour winnen. En zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt 2e en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981. En Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
2: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is the, one of the best in the world. And he really deserves this second place. And he's a big, big champion.
0: Ja, een groot kampioen, zegt Pogacar. Hij verdient die 2e plaats. De overwinning vandaag in de koninginnenrit was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En hij pakte ook de bolletjestrui. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten. Daarna wordt het zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaringen, maar ook kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen. Daar lijkt de Brusselse regering nu aan tegemoet te komen. Maar een definitief akkoord is er nog niet. Helene van der Beken.
1: De werkdruk is te hoog en mensen moeten te lang wachten als ze om hulp bellen, vinden de vakbonden. Nu wil minister-president Boris Dillies meer middelen en personeel voorzien, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
2: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar, 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
1: Maar voor de liberale vakbond VSOA is het nog niet genoeg, zegt Peter van den Berg.
3: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen, maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten.
1: Doorgaan zou gevaarlijk worden. En volgende week komt er weer hitte aan.
2: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig van de 174. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook, hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
1: Als de leden van de vakbonden het voorstel nog afkeuren, dan kan er opnieuw gestaakt worden.
0: In Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux, tot op zowat 30 kilometer van de stad nu. En de brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
4: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: En ook in Spanje krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Daar zijn zowat 70.000 mensen geëvacueerd. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is zowat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
5: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien. Heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk. De rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
0: Sport. In de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer de Tour winnen en zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt 2e en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981, Lucien Van Impetoen. Tadej Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
6: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is one of the best in the world and he really deserves this second place and he's a big, big champion.
0: Een groot kampioen, zegt Pogacar. Hij verdient die 2e plaats. Vannacht is het licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: genieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
1: Elke dag, telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Nieuws dat net binnen is. In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holy Bee-gemeenschap. Het feest was aan de gang in de wijk Tiergarten. Er is sprake van verschillende gewonden. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Meer details zijn er nog niet. Meer informatie later op onze website en in onze volgende bulletins. Net als in Frankrijk krijgt de brandweer in Spanje de natuurbranden maar niet onder controle. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is zowat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Zowat 60.000 mensen zijn geëvacueerd en meer dorpen moeten ontruimd worden vanavond. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
3: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien, heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk, de rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
2: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45. Hij is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die tot 27 jaar cel veroordeeld is voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in São Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80. De verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. En in de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst zon in het oosten, zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meer.

Je luistert nog tot middernacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Berlijn zijn zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen tijdens het Pride Festival. Een auto is daar vanavond ingereden op de massa in het park Tiergarten. We konden spreken met correspondent Gimpal Duk. Hij was in dat park toen het incident gebeurde.
1: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de vermoedelijke dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En we hier heel veel sirenes horen, auto's, politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten. Heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet door hebt wat er aan de hand is.
0: Ja, het voertuig is intussen teruggevonden, een wit bestelbusje, de inzittende nog niet. In Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux-stad, tot op zowat 30 kilometer. De brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
2: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden. Raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45 en is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is tot 27 jaar veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in São Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80 en de verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. In de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water gevallen, had een reddingsvest, maar was al spelend op de buik terechtgekomen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Vleteren in West-Vlaanderen heeft de brandweer 3 koeien gered. De dieren waren vast komen te zitten in diepe modder in een weide. Door de langdurige droogte is de waterlijn van de modderpoel alsmaar verder naar achteren gegaan. En zo konden de koeien van rond de 700 kilogram geen kant meer uit. De brandweer kon ze bevrijden en waarschuwt ook voor de watervoorraad van vee dat alsmaar schaarser wordt. Het weer nog vannacht licht bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Zo, zaterdag 26 juli zit erop. Een goede nacht.

de Radio 2 Top 30. Radio 2 Top 30. 26.

0: Radio 2 Top 30.
1: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
2: 19.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een wagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden, maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de wagen is namelijk nog niet gevonden. Correspondent Gien Balduk was in het park toen het incident gebeurde.
1: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de vermoedelijke dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En wie je heel veel sirenes horen, auto's, politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten. Heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet doorhebt wat er aan de hand is.
0: De burgemeester van Berlijn spreekt op sociale media intussen van een aanval op onze vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is de voorbije avond een bosbrand uitgebroken in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om een heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Frankrijk zijn intussen al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden daar. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn de voorbije avond nog eens 500 extra militairen ingezet. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
2: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst waarschuwt voor hevige regenval en felle wind met snelheden tot ruim 170 km per uur. Er geldt een code rood waarschuwing. In 12 steden werden uit voorzorg scholen en werkplekken gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de verwachte storm is er ook hinder voor het vliegverkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden na de ochtend. Eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 2 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar, zegt de politie.
1: We zijn hier met zeer sterke politiekrachten in Einsatz. We zoeken weiter naar verletste personen. We spreken momentan van 15 personen die momentan behandeld werden. Unter diesen 15 personen is nog een persoon die zo lebensgefährlich verletzt war, dat sie bereits verstorben is.
0: Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden, maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de bestelwagen is namelijk nog niet gevonden. Intussen zouden verschillende getuigen ook hebben gezegd dat sommige mensen ook zijn neergestoken bij het incident. Dat meldt de politie ook zelf. De burgemeester van Berlijn spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al 10.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond nog eens 55.000 mensen extra geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
2: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst waarschuwt voor hevige regenval en felle wind met snelheden tot ruim 170 km per uur. Er geldt een code rood waarschuwing. In 12 steden werden uit voorzorg scholen en werkplekken gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de verwachte storm is er ook hinder voor het vliegverkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer. Later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.